still I call it magic.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: De wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City en in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: goed. Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: En dan werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ja, ik maak me een stuk minder druk om de dingen waar ik me vroeger druk om maakte.
4: Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer... tijd en aandacht heb voor de dingen, ja. En voor wat andere mensen bewegen. Ja, en, ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Dag juf, je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
0: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
1: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
1: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
3: Zometeen in West wordt wakker, bladeren we eventjes in de kranten. Blader gezellig met ons mee. Wel een krant hebben. 6 uur, een overzicht van het regionieuws met Reinhard Roemer.
4: De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit opnieuw muurvast. Een poging van VVD, GBLV, Gemeentebelangen en Pro liep stuk nadat de leden van Pro het concept coalitieakkoord afwezen. Jongen uit Waddinxveen is met geweld beroofd van zijn scooter op de parklaan in Waddinxveen. Naar de twee daders wordt nog gezocht. En Katwijk is uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De club uit de tweede divisie verloor na verlenging in de eerste voorronde met 3-2 van TOGB. Meer regionieuws, 6:30, nu het andere nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ik zal maar meteen ook met de deur in huis vallen, maar ik ben in complete verwarring. Het is
1: nu al?
0: Ja, het is dag 3 na mijn grote uitval. Ik dacht dat misschien ook wel eens leuk was om het zo te noemen.
2: Met hoofdletter G, hoofdletter U.
0: Ja, met hoofdletter G en hoofdletter U. En dan moet je natuurlijk toch moet je een beetje gewoon, dat zegt dan ook iedereen tegen je, hè, dan moet je een beetje voorzichtig weer gaan beginnen. En moet ik weg?
1: Nee. Ja, Bob slaat om zich heen.
2: Er zat een spinnenrag hier van de microfoon. Die liep zo naar de muur. Dus
0: je zwaait in de studio
2: uit. Die sla ik heel even. Nee, sorry.
0: Nee, doe wat je niet laten kan. Nee, maar dan zegt iedereen, je bouwt allemaal een beetje voorzichtig op. En rustig aan en niet te gek. En nee. Allemaal weer.
1: Nou, gewoon relaxed.
0: En dat is eigenlijk, moet ik zeggen, tot nu toe best goed gegaan. Maar nu op dag 3, het is 6:08, meld ik toch een complete. Het was vroeger een leuk programma op Veronica. De grote verwarring.
1: Wat is er aan de hand?
0: Dat ging ook over de media trouwens. Maar daar heeft een hussel plaatsgevonden van ongekende omvang.
1: Hoezo? Want Bob is er gewoon.
0: Ja, maar die zit op de plek van Reinoud.
1: Ja.
0: Jij zit op de plek waar normaal een hooggeëerde gast plaatsneemt.
1: Ja, maar ik ben ook hooggeëerd.
0: En daar waar jij normaal zit, zit Gwen ineens. En die hoort er pas op vrijdag te zijn, heb ik begrepen. Heb ik net gelezen in een memo.
1: Ja.
0: En die is er nu al.
1: Ja.
0: Dus dat is raar. Want als je bij de radio werkt, dan ben je toch heel erg tunnelvisie.
1: Ja, want ik zit nu dus ook bij jou op schuif. Schuifje 5 in plaats van schuifje 2.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk gek.
0: Dat is heel verwarrend. Dus ik heb ik doe alvast gewoon één mededeling. En je denkt misschien, wat heb ik dan altijd intern gebler. Maar het zal wel betekenen dat je Jorinda de hele ochtend halverwege pas zult horen.
1: Ja.
0: Omdat ik dan door heb waar je zit. Dus heb je al heel veel nuttige dingen gezegd, maar dat zal nooit iemand weten.
1: Maar misschien kunnen we het dan doen dat je zeg maar de eerste helft dat we dan Gwen horen.
0: Ja.
1: Want die microfoon doe je dan automatisch open. En dat ik het dan halverwege overneem.
2: Als in halverwege de zin, dat vind ik knap.
1: Ja. Okay. Nou, maar dat kunnen Gwen en ik wel. Denk ik.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Dat staat niet in mijn contract. Maar het zal. We gaan het gewoon allemaal proberen. Jij bent ook heel gelukkig vanmorgen, Bob.
2: Ik ben zo
0: heel
2: gelukkig.
0: Nou, mensen, dit komt ook heel interessant dit.
2: Wil je dat ik het ga vertellen?
1: Ja. Ik heb jou nog nooit zo blij gezien eigenlijk.
0: Je kijkt helemaal
1: even. Zeg ik je heel eerlijk.
2: Nou, ik word er ook een beetje rood van ook.
1: Ja.
2: Even wat context. Ik ben verslaggever. En meestal,
1: ben je verslaggever?
2: Meestal heb ik dan een zenderkastje bij me. Dat is ongeveer 2 telefoons dik. Misschien wel 3 telefoons zelfs. Echt best wel een ding. Hij lijkt eigenlijk het meest op zo'n blok ijs. Zo'n blauw blok ijs, wat je dan in de koelkast kan doen. Zo'n koelelement.
1: Ja,
0: Het lijkt op een koelelement. Ik vind het persoonlijk meer lijken op een uit de hand gelopen wolkman. Maar oké.
2: Okay. Het is een koelelement. Nou ja, goed. Ja. En die zit meestal met een schouderband om mijn schouder heen. Ja. En dan nog een koptelefoonsnoer. En dan nog een microfoonsnoer. Conclusie, ik zat heel de dag in de knoop. Nu ben ik erachter gekomen. Ik moet het beter zeggen. Mijn vriendin is erachter gekomen. Dat snoer voor om je schouder, dat kan je helemaal eraf halen. En je kan hem dus, en dan, dat demonstreer ik hier, dat is leuk voor de radio. Kan je hem dus aan je riem.
1: Het is fantastisch.
2: Die uit de hand gelopen Walkman / cool element kan je aan je riem doen. Ik mis een heel snoer. Ik loop niet meer in de knoop.
0: Wat ontzettend leuk voor de radio.
1: Maar kun je het dan janken in de auto? Hou je hem dan ook
0: natuurlijk.
1: Om?
0: Natuurlijk. In bed.
1: In bed. Ja, want wat is het aan jullie?
0: Is ook leuk voor zijn vrienden.
1: Ja, dat is leuk.
2: Ja, zeker.
1: Die kan dan spelen met...
2: Met het cool element.
1: Met het cool element.
0: Met het cool element.
1: Ja, of de Walkman.
0: Het gaat een hele rare kant op dit gesprek.
1: Ja.
2: En of het in de praktijk werkt, als in het is mijn eerste dag met het cool element. Ja.
0: Goh, wat was het interessant. Wow.

0: Zeker geen muzikale zonde, Mister Mister.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, wat staat er op de voorpagina's van de krant? Oh, er wordt weer eens gescheurd. Ik dacht dat we daar wel mee gestopt
2: waren. Nou, we hebben het 3 maanden eigenlijk niet gedaan.
0: Nee,
2: maar,
0: nou, ja. En ik hoorde, ik was zo blij eigenlijk. Ik denk, wat is dat nou toch waar ik enthousiast van word? Maar dat was dit dat we dat niet meer deden.
2: Oh, sorry.
0: Ja. En wat, hoe zien de voorpagina's eruit, Jorien?
2: Nou, ik heb Trouw er even bij gepakt. En de voorpagina's zien er eigenlijk heel wisselend uit. Eigenlijk elke krant schrijft wel over een ander verhaal. Dus ik pak Trouw er even bij. En daar zijn ze weer, de ouders van de toeslagenaffaire. Ja. Dat blijft toch ook altijd waar hun achtervolgen. In dit geval zijn de voorwaarden voor kosteloze rechtbijstand van gedupeerde ouders van die toeslagenaffaire aangepast. In hun nadeel, schrijft Trouw. Ouders uit dat toeslagenschandaal die een advocaat nodig hebben, moeten die voortaan deels of zelfs helemaal betalen. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben wijzigingen doorgevoerd in de voorwaarden voor die kosteloze rechtsbijstand. Gratis rechtsbijstand voor toeslagenouders werd juist ingevoerd met de gedachte dat het eigenlijk niet eerlijk was dat ze zelf die kosten moesten betalen, aangezien ze natuurlijk ten onrechte werden verdacht van fraude. De overheid was hier de schuldige en nu moeten ze toch weer zelf gaan betalen.
0: Ja, dat is ook altijd wel wat, hè?
2: Ja, ik denk, doe het nou niet.
0: Doe het gewoon niet.
2: Doe het gewoon niet. Ja, nee, dat is toch heel simpel.
0: Precies dat.
3: Pen, papier en het lesboek maken een comeback in het klaslokaal. Na jaren van digitalisering op scholen lijkt er sprake van een kleine kentering. Dat heeft verschillende redenen. Zo is het bij vakken als wiskunde simpelweg makkelijker om in een schrift te werken. Maar uit studies blijkt ook dat leerlingen die met de hand aantekeningen maken later beter scoren op toetsen. Het AD schrijft erover vanmorgen. En daarnaast noemt een leraar in de krant het ook dat hij op deze manier hoopt te voorkomen dat alles met AI wordt gedaan. Dat is een beetje het duizend dingen doekje, de AI tegenwoordig. Toch stappen ze niet helemaal af van het digitale op de scholen. Zo zegt een leraar in het artikel dat je leerlingen ook iets ontneemt als je ze helemaal zou laten stoppen met digitaal. Ja, dat snap ik wel.
2: Mijn nichtje gaat naar de middelbare school. Die had eergisteren de eerste dag, en het was spannend, op de fiets helemaal erheen naar Gouda.
0: Dat is een pokkend.
2: Dat is echt een end, inderdaad. Ja. Maar zij gaat dus ook naar een school waarbij ze geen laptop of tablet heeft gekregen. En zij baalde daar natuurlijk van. Want dat is heel normaal dat je te leen dan uiteraard gewoon iets van een laptop krijgt om al je werk op te doen.
0: Ja, dat is natuurlijk
2: maar
0: stoer.
2: Zij kreeg natuurlijk kreeg gewoon een schrift mee.
0: Een schrift?
2: En een boek. Wat, dacht, wat is dit?
0: Ja, ik heb geen idee.
2: Nee, maar een beetje met dezelfde reden, denk ik.
0: Dat was je toen toch eventjes jij als naar verhouding jonkie.
2: Ja.
0: Was er bij jou al een computer of iets digitaals toen je op school zat?
2: Nou, ik kom nog net uit de tijd dat zo'n computer dan werd binnengereden.
0: Ja, exact.
2: Zo'n hele kast inderdaad. Ja. Dat je die moest delen met meerdere klassen. Dus ik heb weinig digitaal onderwijs gekregen op de middelbare school en basisschool. Later natuurlijk wel veel meer.
0: Ja, toen ik op de middelbare school zat, kwam wel teletext.
3: Ja, schreef nog met zo'n vulpen en een wasbord.
2: Werd dan de tv naar binnen gereden?
0: Dat werd nog, zeker.
3: Voor schooltv.
0: Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar op de lagere school hadden wij gewoon nog een zwart-wit tv. En die stond inderdaad op zo'n stellage met wieltjes. En dat was dan op de tweede etage.
3: Met een doek eroverheen?
0: Met de schooltelevisie, met Jantine de Jong als omroepster. Die kondigde dat dan aan. En dan schooltv actueel. En ik heb daar ook bijvoorbeeld uren gezeten om te zien hoe de eerste Space Shuttle niet gelanceerd werd. Om er eens iets te noemen.
2: Ja.
0: Ja, maar dat was nog zwart-wit.
3: Dat was zwart-wit.
0: Dat was zwart-wit. Ja.
2: Wat leuk dat je dat met z'n allen ging kijken.
0: Ja, dat was heel bijzonder.
2: Ja, dus, uiteraard.
0: Ja, 25 jaar. RTL Boulevard.
2: Zo.
0: Van harte.
2: Gefeliciteerd.
0: Vandaag een heel stuk in het AD. En dat is wel opzienbarend. Want het was er bijna niet geweest, hè? En dat is de schuld van een schoonmaakster.
2: Echt waar?
0: Ja, dat was namelijk een ontzettend. Als je een nieuw programma gaat maken, dan moet je een pitch, heet dat zo mooi, dan moet je dat pitchen bij de man die verantwoordelijk is. In dit geval voor RTL 4, een grootheid trouwens. Dat was toen Leo van der Goot.
3: Ja.
0: Als er iemand op de radio ook groot is voor ons, dan is hij het wel.
3: Nou, het is een fantastische radiomaker, Leo van der Goot, die zichzelf daarna nog een keer uitvond als tv-man. En nog groter is het aanzien.
0: Zeker, en hij was toen verantwoordelijk voor RTL. En dat staat een beetje in het slop, ging helemaal niet zo goed, zeker de vooravond. Dus er moest iets nieuws verzonnen worden. Dus er was wat bedacht, onder andere door Sander Emmering, een van de grondleggers van het programma. Ze hadden alles uitgeschreven op papier. En dat zouden ze dan de volgende dag, spannend, presenteren bij Leo van der Goot. Komen ze die ochtend aan, had de schoonmaakster werkelijk alles in de vuilnisbak gegooid. Die dacht, wat moeten we daarmee wegwezen?
2: Die vodjes. Hopseke.
0: Ze hebben de schetsen letterlijk met koffievlekken en al erop uit de prullenbak moeten halen en weer moeten ontvouwen. Dat is allemaal gekreukt.
2: Dan kom je zo aan bij de directeur.
0: En met die manier is het toch echt op het bureau van Leo van der Goot. Nou, hier is ons idee.
2: Ja, met vlek en al.
0: Ja. Ja. Nou, dat is al een verhaal voor RTL Boulevard zelf.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat gaat natuurlijk helemaal over de geschiedenis. En, want boven Erf Doorn deed dat toen natuurlijk. Ja. Dat was toen nog leuk. Samen met Albert Verlinde. En die zijn echt heel bewust tegenover elkaar gezet. Boven van Erf Doorn als de kakker die niks met de showbizwereld had. En dan tegen Albert Verlinde. Want die kennen we al van SBS Show News. Als natuurlijk werd er echt roddelnicht, dat mocht je die tijd nog zeggen, genoemd.
3: Ja, en dan moest hij gaan uitleggen aan Bo hoe het zat. Ja. En waarom het zo belangrijk was.
0: En dat zou dan lekker schuren. En dat deed het ook. Ze zeggen over die tijd. We gingen zitten en het wonder gebeurde. Er was meteen magie. En eigenlijk deden we vaak gewoon maar wat.
2: Ja, dus het is altijd populair gebleven.
0: Ja.
2: En ze, op een gegeven moment moesten ze het een beetje veranderen, de stijl. Ook om een nieuw leven in te brengen. Dat is dat met de huidige RTL Boulevard. Maar ja, ik denk toch dat heel veel mensen hier stiekem toch wel heel erg met veel plezier naar kijken. En zonder dat het roddelen op het niveau van shownieuws is, zeg maar.
0: Ja,
2: ik vind het altijd toch net iets leuker om naar te kijken.
0: Ook,
2: vind ik wel, ja.
0: Het was vroeger, ze schuurden vroeger misschien ietsje meer.
2: Ja.
0: Het was wat ondeugender. Ja. Ze durfden af en toe wel eens buiten de lijntjes te kleuren. Dat wel. Maar het is wel een programma met een rijke geschiedenis. Er zijn hele leuke dingen gebeurd en ook hele heftige dingen.
2: Zo,
0: denk aan Peter R. de Vries natuurlijk.
2: Absoluut. Dus, ja. Bedreigingen zelf ook. Ja,
0: maar alweer 25 jaar.
2: Ja.
0: Dat is toch een beetje toen bij jou de computer op wieltjes op de kleuterschool binnenkwam.
2: Ja. Dat kan je wel zeggen, inderdaad.
0: Ja, zo lang, mensen. Ja. Oh nee, dat is helemaal... Nee, deze dus.

0: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: 6:45. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
6: Goedemorgen.
5: En goedemorgen, Gwen.
7: Goedemorgen.
4: Ja, die is er dus ook. Die is een stilletje.
6: Ja, dat is illegaal.
4: Die is illegaal.
5: Ja, en die schuif heb je dan dus te laat open. Dat was het verhaal.
4: Nou, die had ik te vroeg open, maar alweer dicht gedaan.
6: Oh, ik wilde eigenlijk naar die microfoon rennen, maar dat was je alweer geswitcht.
5: Ik doe het gewoon nog een keer. Goedemorgen, Gwen.
4: Ja.
6: Goedemorgen, Reinoud.
5: Kijk, de coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit opnieuw muurvast. Een poging van VVD, GBLV, gemeentebelangen en PRO liep stuk... nadat de leden van PRO het concept coalitieakkoord afwezen. Bovendien is ook nog eens een PRO-raadslid uit de fractie gezet. Vanavond is er een debat in de gemeenteraad... en de belangrijkste vraag zal zijn... wie kan nu nog het initiatief nemen voor coalitiebesprekingen... en welke coalitie ligt nog voor de hand? Straks in West wordt wakker lopen we vooruit... op het raadsdebat van vanavond in Leidschendam-Voorburg. Een jongen uit Waddinxveen is met geweld beroofd van zijn scooter... gebeurde op de Parklaan in Waddinxveen. Naar de twee daders wordt gezocht. Agenten gingen in de directe omgeving op zoek naar die verdachten... maar hebben hen nog niet gevonden. Getuigen worden gevraagd zich te melden. Er komt in Voorhout uiteindelijk geen ingrijpende verbouwing van het stationsgebied. En ook komt er geen bibliotheek. Het college van BMW van de gemeente Teylingen, waar Voorhout onder valt, kiest vooral voor een beter bereikbaar en veiliger stationsgebied. Ook worden er 30 betaalbare woningen gebouwd en groeit het aantal parkeerplekken op het parkeerterrein van 220 naar 260 plekken. En Katwijk is uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De club uit de tweede divisie verloor na verlenging in de eerste voorronde... met 3-2 van TOGB.
4: En dan gaan we eens eventjes buurten bij onze Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen, Tjeerd.
4: Ja, morgen komt geloof ik van alles over ons heen waar we niet zo blij van worden. Maar ja, valt het vandaag nog mee?
8: Enigszins, ja. De wind die is nu stevig, maar dat valt op zich ook wel weer mee. Voor morgen is het meer. Windkracht 6 aan de kust af en toe uit het zuidwesten. Dus een beetje een voorproefje van wat we morgenochtend vooral gaan krijgen. Begin van de middag. Maar vandaag al een voorproefje met vrij veel bewolking. Ook af en toe is een bui, lichte regen. Het zijn geen zware buien, ook droge periode hoor. En vooral vanmiddag kan af en toe de zon tevoorschijn komen. Dus die stevige zuidwestenwind. Matig tot vrij krachtig aan zee, krachtig windkracht 6. En het wordt met die zuidwestelijke wind... toch nog wel zo'n 22 graden vanmiddag. Dus ja, aan de temperatuur ligt het niet echt. Maar voor vandaag is het op zich nog wel te doen. Morgenochtend, ja, je hebt het goed gehoord... dan komt er een herfstdepressie naar de Noordzee. Met bij ons ook zware windstoten, 80, 85 kilometer per uur. De bomen die staan nog natuurlijk helemaal in blad. Het is natuurlijk, het is eigenlijk nog zomer.
4: Ja?
8: Dus die bomen die kunnen wel een stootje krijgen. Dus ja, daarom ook code geel van het KNMI voor die zware windstoten. Vanaf morgenochtend, eigenlijk vannacht eigenlijk al... en tot begin van de middag. Ja, dat is een beetje gevaarlijk weer zelfs. Die takken die kunnen heel makkelijk afbreken. En toch die waarschuwing. Met ook een behoorlijk wat regen in de loop van de ochtend... begin van de middag morgen. Dan komt dat front door met daarachter minder warme lucht. Dan kan het eerst nog wel zo'n 21, 22 graden worden. Maar tijdens de regen zal de temperatuur wat zakken. Maar dan heb je in het weekend wel weer de rust hoor. Want dan komt er een uitlopen van een hoge drukgebied. Nog steeds ga ik ervan uit dat de zon aardig de ruimte krijgt... bij de weekenddagen. 20, 21 graden op zaterdag. En zondag ga ik nog altijd uit van die zomerse 25 graden.
4: Kijk, je bent standvastig wat dat betreft.
8: Ja,
4: niet van je stuk te krijgen. Heel fijn. En Bianca Damink, die is er vanmorgen ook bij de ANWB. Bianca, goedemorgen.
9: Goedemorgen allemaal in de studio.
4: Hallo. Ja, is het al een beetje begonnen op de weg?
2: Ja, het begint heel langzaam, maar zeker. Er staan nog niet zoveel files. En de files die er staan, die leveren 5 minuten vertraging op nu. Dat is het geval op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. En op de A20 naar Gouda, daar heb je dus ook zo'n 5 minuten vertraging. En dat is tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel.
6: Bianca en ik gaan komende zondag onze hondjes samen uitlaten.
2: Ja.
6: He, dat is gezellig, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja,
6: maar ik vroeg me nog eens af, want jouw hond kan helemaal niet met andere honden, toch?
2: Nee, dat wordt vechten.
6: Ja, en nu?
2: Nou, in ieder geval raad ik aan oordoppen mee te nemen. Want het gaat ook blaffen.
6: Oh, ja. Blaffende honden bijten niet, toch? Dus dat scheelt alweer.
2: Zo is het. Dat is precies wat het is, ja.
4: En je hebt dit Kasper ook allemaal al verteld?
6: Nee.
4: Oh, dat niet. Nee.
2: Oh, nee. Nou.
4: Nee, want die heeft die oordoppen in. Het zal heel rauw op zijn dak vallen, denk ik.
6: Ja, heel heftig, ja.
4: Nou, ik hoop dat er geluidsopnames komen. Bianca, je blijft er gezellig bij je.
2: Zeker
4: tot straks.
2: Weten.
5: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: West wordt wakker.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Klank uit het warme zuiden. Eros Ramazzotti. Nou, daar hebben ze ook wel de zomer gehad, hè, in Italië. Daar zag ik af en toe temperaturen op de weerkaart staan. Van soms wel 40 graden.
1: Ja, wel meer ook wel eens, ja. Ja, heel heftig.
0: En meer is er niet.
1: Nee, die is er niet. Maar, nee, sorry. Ja, ik ben er ook expres niet naartoe gegaan.
0: Nee, jeetje, ik moet er niet aan denken, inderdaad. We praten hierbij over al het nieuws van deze ochtend. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners die maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente. Maar ze hebben dit nog niet gekregen.
0: Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van eergisteren, waarbij een 41-jarige man uit Wiegen om het leven kwam. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt wel op om alert te blijven.
3: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. Blijkt uit onderzoeken van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals de E. coli en de blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen als PFAS tasten juist de lange termijn van de gezondheid aan, zegt deze expert.
4: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
3: Ja, daarom zou daar meer focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. En ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals nu ook bij blauwalg gebeurt.
0: Bij de burcht van Kuinderen op de grens van Overijssel en Flevoland wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Resten van een middeleeuws kasteel kwamen al in 1943 tevoorschijn. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
5: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke interessant, hè? Ja. Dan hoop je maar dat iedere map toch weer iets oplevert. Ook.
1: Nou ja, inderdaad. Het is een soort van schatzoeken eigenlijk.
0: Ja, dat is het wel. Maar dan met die map dan halen ze er iets uit dan. En dat wordt dan verder dan kennelijk, onderzocht, denk ik dan.
1: Ja, precies. En gekeken wat dan afmetingen konden zijn bijvoorbeeld. En hoe het er dan uit kon hebben gezien. Ook al is al een deel natuurlijk weg.
0: Hoe groot was zo'n keukenkastje in die tijd in zo'n burcht? Nee, maar ik noem maar gewoon de Zijstraat.
1: Ik denk dat vol stond met keukenkastjes, denk ik.
0: Ja. De burcht werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door de eerste kolonisten die in het gebied gingen wonen.
1: Deze week bestaat Dolfje Weerwolfje 30 jaar. Wat een oud weerwolfje is het inmiddels. Het pluizige weerwolfje met het brilletje van schrijver Paul van Loon heb ik het dan over. De schrijver van de populaire kinderboekenserie vertelt dat het Dolfje als een beeld is ontstaan in zijn hoofd.
6: Ik was op dat moment bezig met een verhaal voor een ander boek, voor de Griezelbus 3. Ik heb een aantal boeken geschreven over de Griezelbus. En een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf, maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf.
1: Ja, grappig hoe dat ontstaan is dan. En na 30 jaar is Dolfje nog steeds populair. Van Loon weet eigenlijk ook niet waarom. Wel hoort hij regelmatig van volwassenen die de boeken vroeger lazen dat ze zich herkenden in Dolfje.
6: Veel mensen hadden dan ongelukkige jeugd waarin zo'n boek dan een redding vormt. Of ze kwamen erachter van ja, Dolfje die is anders dan gewone mensen. En ik mocht dus ook anders zijn. Dat soort dingen.
0: Oh ja. Ik heb Dolfje Weerwolfje volgens mij nooit gelezen.
1: Ik wel de Griezelbus. Van hem natuurlijk. Maar
0: nee. Ja, dat vond ik te eng. Ik zat toch in Wipneus en Pim en in wel Avonturen van de Vijf. Dat was ook al best ook spectaculair natuurlijk.
1: Maar ze was niet griezelig.
0: Nee, soms kon dat er ook heftig aan toe gaan. Een pinkeltje, maar die hoor ik dan.

0: Je zingt het als vanzelf mee. Dat is prettig opstaan, hoor. Het ligt eraan of je goed kan zingen. De Cranberries, 6:55 is het geworden op Radio West in West wordt wakker.
1: De Buitenpost.
0: Ja, vannacht het eerste wat ik hoorde van mijn vriendin, die had wakker gelegen van het geluid van een helikopter die behoorlijk lang boven de wijk had gevlogen. Ik kon daaruit constateren dat ik zelf toch echt geslapen heb vannacht, ja, en ik heb er niets van gemerkt.
2: Het verbaast mij wel, want jij lacht altijd als ik overal doorheen slaap, maar dat heb je nu dus zelf ook gedaan.
0: Zelf ook, ja. Want ik weet nu ook waarvoor het was. Er is namelijk ingebroken vannacht bij een tabakswinkel aan het Almeloplein. En er is naar de verdachte gezocht, ook met een helikopter. Ik woonde er vroeger nog dichter in de buurt dan nu. Het is echt mijn oude buurt een beetje, waar ik als kind ben opgegroeid. Toen zag het er daar allemaal, ging het er daar nog wel anders aan toe, maar toch. Op het Almeloplein is nu Bob Brinkman, onze buitenpost. Bob, en het ging er vannacht volgens mij best wel heftig aan toe, hè, bij die inbraak daar in die tabakswinkel.
3: Nou, de enige getuige daarvan op dit moment, op de donderdagochtend, is de ingeslagen ruit van de voordeur van de winkel. Die ligt echt in miljoenen stukjes. Of nou ja, licht is misschien het verkeerde woord. Want het glas zit nog wel in de voordeur. Er zit alleen een gat aan de onderkant van het glas. Ik vind het, nu ik er zo naar dat gat kijk, eigenlijk knap om te bedenken dat daar dan iemand doorheen is gegaan. Bijna als een soort van papier zit verder dat glas er nog in. Het is bijna alsof, het is misschien een beetje een rare vergelijking, maar je weet wel hoe ome Willem altijd de studio inkwam bij de film van ome Willem.
0: Ja, met die handjes en dan zo'n gaatje maken in dat papier.
3: Ja, zo lijkt het ook een beetje aan, bij deze deur te zijn gegaan. En dan heeft de inbreker de rest van het glas in 1000 stukjes gewoon in de deur achtergelaten. Het is nu wel afgetaped trouwens. Er zit een plastic plaat voor de veiligheid. Ik zal heel eventjes de locatie schetsen, nog voor de luisteraar die niet uit Den Haag komt. Het is vlakbij het Zuiderparkpleintje met verschillende winkels. Een supermarkt, een pizzeriaatje, een slijterij, een hengelsportwinkel. En dan midden op dat plein.
0: Er zat een kapper daar, ook in die tijd dat ik jong was.
3: En een kapper?
0: Ja, en die heeft mijn haar echt op een gruwelijke manier geknipt jarenlang. Liep ik helemaal verschut.
3: Ik zal zo meteen nog heel even kijken of die kapper nog werkt daar. Cheert voor jou.
2: Dit was toch ook waar de Hero Brinkman zijn barbecue joint had?
0: Zeker, veel later. Ja, die heeft daar nog zijn barbecue restaurant gehad. Daar is veel verhalen over te vertellen, hoor.
3: Ja, dat is een plein met veel verhalen, ook weer deze ochtend. Midden op dat plein een kioskje losstaand. Het is eigenlijk een vierkant losstaand gebouwtje. En dat is eigenlijk een moderne winkel van Sinkel, noem ik het eigenlijk altijd, zo'n winkeltje. Want er is werkelijk van alles te koop. Sigarettenzaak, zo heet het, smoke shop. Maar je kunt er ook chocolade halen, frisdranken, koffie. Ik zie hier in de etalage een niet-machine staan. Telefoonkabeltjes, scharen, asbakken, schoenpoetsen. Poets, olie voor je haar bijvoorbeeld, krasloten. Ik kijk tuur de winkel in en zie ik ook nog pijpen liggen bijvoorbeeld. Krantjes kun je halen,
0: danskaarten. Er ligt dus nog een heleboel in die tabakswinkel. Maar is er dan helemaal niks meegenomen, Bob?
3: Ja, dat weten we eigenlijk op dit moment niet. Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen of er wat is meegenomen. Ik loop heel eventjes naar het raam naast de voordeur. Ik tuur naar binnen. Dat gaat nog wel, maar er staat wel wat lichte mist in de winkel. Tijdens de inbraak is de mistgenerator aangegaan. Dat doen winkels soms om een inbreker op het af te leiden. Want door de hele dichte mist kan je natuurlijk niet kijken. Ook als

0: inbreker niet, maar er staat nog een klein beetje mist dus in de winkel. En als ik achter de toonbank kijk, zie ik echt een onwijze rotzooi. Er liggen spullen op de grond, het wijst er een beetje op dat daar gezocht is naar iets. Er ligt ook iets wat lijkt op een kassa, maar heb ik te weinig kennis van om daadwerkelijk te kunnen zeggen dat het een kassa is. Maar daar lijkt het op in ieder geval. Die hangt een beetje half op de toonbank, half al naar beneden van de toonbank af. Of er dus wat is meegenomen, dat weten we niet. En de verdachte is dus ook vooralsnog, zover wij weten, spoorloos deze ochtend.
1: Juist, ondanks dat de helikopter nog naar me heeft gezocht. Nou, een stukje geschiedenis over Den Haag Zuidwest hebben we er wel aan overgehouden. Ook Bob Brinkman daar op het Almeloplein. Hartelijk dank.

0: Eigenlijk was het oorspronkelijk een Grieks nummer, gezongen door een Italiaanse zangeres. En toen kwamen er Nederlanders aan te pas. En die hebben er een tekst opgemaakt die wij verstaan. En gezongen door Benny Nijman. En de rest is geschiedenis. Dat is 1980. Het is 3 voor 7. Het is mijn vrolijke weekendaflevering. Want ik ben er dus morgen niet, hè? Dat is het nieuwe schema.
1: Dan zit ik alleen.
0: Gwen is er gezellig bij.
1: Ja, Gwen is erbij.
0: Die houdt je gezelschap.
1: Gelukkig.
0: Maar ik dacht wel dat het dan voor mij vandaag al de dag is. Ja, ik hou alles uit de kast. Om al gewoon

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Het gaat politiek helemaal niet goed in Leidschendam-Voorburg. Wat er mis is, hoor je zo meteen in West wordt wakker. En misschien nu al wel een tipje van de sluier. We gaan het horen in het regionieuws van 7 uur met Reinhard Roemer.
7: Ja, want de coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit muurvast. Opnieuw een poging van VVD, GBLV, gemeentebelangen en PRO liep eerder stuk nadat de leden van PRO het concept coalitieakkoord hadden afgewezen. Straks in West wordt wakker, Tjeerd zei het al, lopen we vooruit op het raadsdebat over de kwestie dat vanavond plaatsvindt in Leidschendam-Voorburg. Een automobilist is vanmorgen vroeg tegen een boom gereden op de Vreeswijkstraat in Den Haag. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken en moest een blaastest afleggen. Een ambulance heeft iemand anders die in de auto zat naar het ziekenhuis gebracht. En in een tabakzaak aan het Almeloplein bij het Haagse Zuiderpark is vannacht ingebroken. Een ruit in de voordeur is aan diggelen en in de winkel is een ravage aangericht. Of de inbreker of inbrekers wat hebben buitgemaakt is niet duidelijk. Er is nog naar ze gezocht, onder meer met een helikopter. Meer regio nieuws om 19:30, nu het andere nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
9: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
8: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
10: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
8: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bianca Damink, die is bij de ANWB.
11: Er staan een paar files door ongelukken. Op de A4 naar Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet, want daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat het vast. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er door een ongeluk 10 minuten langer over. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N257 is het oponthoud bijna 10 minuten.
12: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Wolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
18: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Van harte welkom allemaal. We gaan iets nieuws doen in West Wordt Wakker. Daar hebben we zelf erg veel zin in. En dat is natuurlijk fijn. Maar het is ook wel handig als jij het ook leuk vindt. En nou, jullie vinden het leuk, hebben wij het idee. Er is wel wat aan het ontstaan. Ik heb het natuurlijk, Jorin, over Sweet 16.
1: Ja, we nemen je even mee naar je 16e verjaardag. Als je meedoet, krijg je ook nog een hele leuke prijs trouwens.
0: Maar het is vaak uit de Westlijn, hè?
1: Precies, vaak uit de Westlijn inderdaad. Er komt ook een nieuwe prijs aan daarin.
0: Ja, mooi.
1: Dat duurt nog heel even, maar... Maar toch leuk. We praten dan even over hoe het was rond jouw 16e verjaardag. Maar we laten vooral heel veel muziek uit die tijd horen. En er is onderzoek naar gedaan dat als je 16 bent... dan slurp je eigenlijk alles wat je meemaakt en hoort en ziet op. En dat vind je dan nu nog steeds... de beste muziek ooit gemaakt.
0: Ja, het is een warm bad waar je in terechtkomt. Ja. Zekerheid gegarandeerd.
1: We hebben het nu al een beetje uitgetest met jou en met Bob Brinkman gisteren.
0: Nou.
1: En dat blijkt het ook.
0: Ja.
1: Ja, gelijk enorm veel verhalen uit die tijd. Enthousiasme. Nou, en dat hopen we ook van jou te horen. Je kan je dus daarvoor alvast opgeven. Vanaf maandag gaan we ermee beginnen. En we hebben er nu al...
0: Heel
1: veel binnen, inderdaad. En wat ik wel leuk vind, Theo van Wijk... die stuurde alvast een mailtje ook met... gewoon hoe zijn 16 jaar waren, ongeveer. Die schrijft... Hallo, lieve mensen van West Wordt Wakker. Met veel genoegen luister ik naar jullie programma. Het heeft een positief karakter en daar word ik graag mee wakker. Ik doe eigenlijk nooit mee aan oproepen of acties... maar de oproep om mee te doen aan even 16 jaar zijn... met een plaat uit de top 40 van het betreffende jaar... lijkt me erg grappig. Op 17 november word ik aanstaande... 66 jaar, dus 50 jaar geleden, werd ik op 17 november 1976 16 jaar. Het was een bewogen jaar. Op mijn 16e verjaardag kreeg ik van mijn ouders de felbegeerde bromfiets.
0: Dat is ook zo'n ding natuurlijk. Ja, dat is een hoogtepunt.
1: Ja, inderdaad. Het werd niet de Kreidler. Die wilde ik eigenlijk. Ja, maar wel van hetzelfde model, het merk Batavus. Maar helaas overleed mijn vader een maand later zo uit het niets, hup weg. Ja, dat is wel inderdaad
0: helemaal,
1: heel erg bewogen, gezegd. Inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Theo van Wijk, veel succes met jullie programma. Mailt hij nog een warme groet van huis tot huis.
0: Nou, we gaan Theo ongetwijfeld horen.
1: Ja, gaan we doen.
0: In de Sweet 16. Het is echt leuk, omdat wat jij zegt, Jorin, je absorbeert in die tijd alles als een spons gewoon. Werkelijk, hè? Ik bedoel, ieder ding wat je meemaakt is leuk, is vaak voor het eerst, is nieuw. En je vergeet het nooit meer.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen, ik zit me helemaal te verdiepen in alle 16-jarigen van dit pand zo'n beetje inmiddels. Hè, van toen jullie 16 waren.
0: Ja, je met ziet alle ons alleen nog maar als 16 jaar.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Het ene jaar is wel beter dan het andere jaar.
0: Ja, en dan zullen we straks, vind jij dat we daar ook een beetje een voorbeeld van
1: krijgen.
0: Je bent zelf aan de beurt.
1: Ja, ik ben zelf aan de beurt.
0: Dan vind je het wat minder jaar.
1: Als ik het zo, die top 40, er zitten echt leuke liedjes in hoor. Die laten we natuurlijk straks ook horen.
0: Nou, dat doen we dan
1: gedeeltelijk. Maar ik vond het ook een beetje tegenvallen. Maar ik ga heel erg laten horen waarom.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Want er was een enorme hype. Er was een hype.
0: Oh.
1: Ja. Nou, ja, dat is heftig.
0: Dat straks. Eerst gaan we naar Leidschendam-Voorburg, want de coalitievorming daar zit opnieuw muurvast. Een poging van de VVD, GBLV Gemeentebelangen en PRO liep stuk nadat de leden van PRO het concept coalitieakkoord afwezen. En alsof dat nog niet genoeg politieke onrust oplevert, is ook een PRO-raadslid uit de fractie gezet. Vanavond is er een debat in de gemeenteraad. Marijn Kramer die volgt alle politieke ontwikkelingen. Marijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Tjeerd.
0: Ja, allereerst nog eventjes. Kunnen we gewoon inderdaad wel zeggen dat het eigenlijk onderhand in Leidschendam-Voorburg een beetje een politieke puinhoop is?
2: Nou, zo langzamerhand begint het er wel een klein beetje op te lijken, inderdaad. Twee akkoorden die inderdaad de prullenbak ingaan. Nou ja, een raadslid dat uit een van de grootste partijen wordt gezet. Ja, je zou wel kunnen zeggen van dat er wel wat aan de hand is. Dat is in ieder geval minimaal, zeg maar.
0: Want er is toch eigenlijk gewoon... alle gemeentes hebben inmiddels zo'n beetje een college... en hier wordt nog alsmaar gesteggeld. Terwijl er toch een akkoord was, hè, tussen de drie genoemde partijen. Waarom hebben nou de leden van het oude GroenLinks-PvdA het alsnog weggestemd?
2: Het is eigenlijk dezelfde reden als dat het vorige akkoord naar de prullenbak werd verwezen. De Vlietlanden, het vakantiepark, hè, wat natuurlijk in het recreatiegebied terecht moet gaan komen. Daar is natuurlijk al heel erg veel om te doen. En dat blijkt politiek ook gewoon nog steeds het grootste struikelblok. Opvallend was wel... nu in dat conceptakkoord waren er afspraken gemaakt... waar ook zelfs PRO zich, of de fractie van PRO dan... kon naar voegen. Maar ja, tijdens die algemene ledenvergadering werd dus inderdaad gezegd... van jongens, dat doen we liever niet. We willen liever niet met deze partijen aan tafel zitten... en ook überhaupt niet onderhandelen.
0: Nee, kwam dit nou als donderslag bij heldere hemel?
2: Nou, dat de Vlietlanden opnieuw een breekpunt zouden worden, was eigenlijk geen verrassing op zich. Het was op voorhand al wel bijzonder te noemen dat PRO überhaupt wilde onderhandelen met gemeentebelangen en de VVD, omdat juist PRO zich altijd als heel groot tegenstander heeft getoond van dat vakantiepark. En niet alleen in Leidschendam overigens, ook in bijvoorbeeld Leiden, in Voorschoten en ook in de provincie zit PRO daar eigenlijk fel, redelijk stevig in de strijd. De grote verrassing stond hem eigenlijk vooral in wat in dat akkoord stond. Er moest een nieuw onderzoek komen naar wat feitelijk mogelijk was rondom het stoppen van de ontwikkeling of het doorgaan van de ontwikkeling. En daarna mocht dan de gemeenteraad haar zegje doen erover. Ja, en dat is dan toch niet helemaal waar men naar op zoek was binnen die partij.
0: Nee, maar dit lijkt dus inmiddels, die vakantiewoningen daar in Vlietland lijkt inmiddels een bijna onoplosbaar probleem te worden. Hè? Hoe ernstig is dat?
2: Nou, het is toch wel problematisch inmiddels, inderdaad. Kijk, de opties voor een meerderheidscoalitie beginnen op deze manier wel echt steeds kleiner te worden. PRO is een van de grotere fracties daar. En daarbij is de situatie nu ook wel bijzonder. We zitten na bijna een half jaar na de verkiezingen, dus zonder een coalitie. En eigenlijk is er ook helemaal geen zicht op wie de gemeente Leidschendam-Voorburg moet gaan besturen.
0: Nee. En ik kan me ook voorstellen als ze gewoon, maar dat is even een persoonlijke observatie, nu zo naar Politiek Den Haag kijken, dat je ook niet meteen zegt, goh, we doen een meerderheidscoalitie, want dat werkt zo lekker.
2: Nee, nou precies. Er is niet echt een heel erg groot goed voorbeeld om daarmee door te gaan. Nee. Dat zijn ook weer van die dingen.
0: Ja, daar hebben we dit dus al. Maar nou is er dus ook nog eens een keer een raadslid uit de pro-fractie gezet. Wie en waarom?
2: Ja, dat gaat om Sangeeta Paltan Singh. Dat is wel een, eigenlijk wel een grote naam voor die fractie. Die was jarenlang actief, ook namens de PvdA-fractie daar in die gemeente. De reden dat zij uit die partij is gezet, dat hangt ook voor een groot deel samen met dat conceptakkoord en die algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag. Paltan Singh werd namelijk uit de partij gezet omdat volgens de partij de verhoudingen tijdens de onderhandelingen steeds zouden zijn verslechterd. Ze zou zich onvoldoende een teamspeler hebben getoond. Dat is dan een van de redenen die de partij opwerpt. Maar Paltan Singh zegt juist veel te hebben meebewogen, wel kritisch haar mening te hebben gegeven, ook over dat conceptakkoord afgelopen vrijdag. Maar dat dat niet een reden was voor de gehele partij om dat akkoord dan naar de prullenbak te verwijzen. Terwijl dat nu wel in dat persbericht van PRO eigenlijk een beetje wordt neergezet als dat zij een van de redenen zou zijn dat dat conceptakkoord niet door die ALV is geloodst.
0: Nee. Kortom, het is allemaal niet vrij. Maar ja, ook Leidschendam-Voorburg moet verder. Vanavond, overigens, gaat zij zelfstandig verder zoals dat dan gaat als gemeenteraadslid. Met grote inzet, zegt ze. Vanavond die gemeenteraadsvergadering. Ja, als jij het kan inschatten. En ik neem ze niet kwalijk als je het niet kan op dit moment. Maar Marijn, hoe moet dit verder? Wat gaat er gebeuren, denk je?
2: Nou ja, wat er gaat gebeuren is vrij ongewis. Kijk, wat er wel in ieder geval zeker is, is dat de bal niet meer bij gemeentebelangen en bij de VVD zal komen te liggen. Daar is nu twee keer de boel op geklapt. D66 daarentegen, de tweede grootste partij, ja, die zal dan waarschijnlijk dat initiatief gaan mogen nemen. Ja, maar dan is de vraag,
0: met wie?
2: Het CDA is dan een partij die zich dan wel weer positief zou kunnen tonen. Maar ja, aan de andere kant heb je natuurlijk wel PRO, die je wel gewoon nodig hebt voor een linksere coalitie. Bij PRO gaat het nou niet zo heel erg soepel, om maar zo te zeggen.
0: Nee.
2: Dus ja, wil je dat inderdaad dan? Dat is dan even de grote vraag. Ja, dat zijn dan dus ook de vragen die vanavond ter tafel moeten gaan komen. En natuurlijk ook de vraag van, ja, wat ging er nou precies mis?
0: Nou, interessant. Ik bedoel, het is niet misschien dat iedereen elke dag een raadsvergadering in Leidschendam-Voorburg volgt, maar dit is er wel eentje.
2: Dit is er wel eentje.
0: Ja, Marijn Kramer, ontzettend bedankt voor vanmorgen.
2: Geen probleem.

0: Zo heet hij. Taylor Swift. Saved my heart from the fate of
1: Ophelia. 7:30 is het geworden. Hoe lang jij, Jorin? Want dat krijgt altijd één keer in de week, ja, krijg je dan zo'n mededeling. En dan kijk ik daar weer geschokt en dan denk ik, oh, dat moet volgende week toch echt iets minder worden. Dit loopt wel een beetje uit de hand.
2: Ik heb gemiddeld per dag 3:40.
1: Per dag?
2: Ja. Per dag.
1: Gemiddeld 3 uur.
2: En 40 minuten.
1: Oh, ik zit ook op zoiets. Ja. Ik had het de vorige keer, maar dat was ik toen vrij. En dan doe je dat nog meer. Heb ik toch het idee. Dus dat ik op 4:07. Ik denk, man, dat moet echt wel weer een beetje naar beneden, hoor.
2: Ja, zonde van je tijd eigenlijk.
1: Het is hartstikke zonde.
2: Want, grotendeels doe je eigenlijk helemaal geen...
1: Nee, niks. Maar soms is het ook wel eens zo dat als je inderdaad op je telefoon zit, dan betrap ik mezelf op, dan heb ik bijvoorbeeld, ik heb ook nog altijd dat X en zo, dan zit ik dan te kijken en dan doe ik gewoon weer verfrissen en dan ga ik weer helemaal opnieuw. Ja. En dan denk ik, ja, maar oh ja, ik ben nu waar, dat heb ik net 5 minuten geleden nog gelezen. Dan gaat het niet goed.
2: Nee, dan gaat het niet goed. En ben je dan, ben je dus niet trots op jezelf?
1: Nee, dan ben ik boos op mezelf. Dan denk je, kom op, Tjeerd, hou op. OTU Delft-student Tobias van Sabben, die dacht dat ook. En maar die is wat gaan doen. Die bedacht samen met een vriend namelijk een fysieke oplossing om dat smartphonegebruik te beperken. Van zijn uitvinding, de tap-out, zijn inmiddels al ruim 20.000 exemplaren verkocht. Wij tappen even in. Tobias, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Hoe lang zat jij op je telefoon per dag? Zat je nog boven ons of onder ons?
3: Ja, ik zat zeker wel op 5 uur, dus ik zat aan de bovenkant bij jullie.
1: 5 uur?
3: Ja.
2: En wat deed je dan?
3: Ja, vooral, goede vraag, vooral op Instagram. Dat was echt mijn snoepje waarschijnlijk. Ik zat daar gewoon de hele tijd op te scrollen en... Ja, het kalmeerde een beetje, maar ja, dat was alleen maar tijd voor het, als ik heel eerlijk ben.
1: En bereikte jij dan ook wel zo'n moment dat je dacht, oh ja, maar dit heb ik al, dit weet ik al, niet weer?
3: Ja, zeker. Dat is ook de reden dat we uiteindelijk dachten, hey, misschien moeten we iets hiervoor gaan verzinnen. Want ja, die schermtijdlimieten die we wel eens instellen, dat ze zeggen, nou, nog 5 minuutjes of nog een kwartiertje, daar klik je gewoon doorheen. En we hebben gewoon een betere oplossing nodig.
1: Ja, overigens, het bewijst wel hoe verslavend het allemaal is, hè, al dit soort appsen.
3: Ja, niet normaal, hè, niet normaal.
1: Nee. En jij dacht dus op een gegeven moment, het is genoeg geweest. Zit het ook in jouw systeem om daar dan meteen iets mee te doen? Is dat Tobias van Sabben? Die het niet alleen denkt, maar dan ook in actie komt?
3: Dat zit wel een beetje in mijn systeem, ja. Xander en ik, die waren huisgenoten toen we dit begonnen. Maar ik heb denk ik wel 50 ideeën gehad, 50 domeinnamen die nooit iets geworden zijn allemaal. Van samen sporten tot dit. En dus, ja, dit was zo'n groot probleem dat we ook al heel snel door hadden toen we met vrienden erover gingen praten, dat ze het echt wilden. Dat ze dachten, nou, dit is wel echt een goede oplossing, ik wil het eens proberen.
1: Ja, en wat met wat voor oplossing zijn jullie gekomen? Wat is het?
3: Hele goede vraag. Ja, het is eigenlijk een soort, je kan het zien als een rond schijfje, een schulschijfje. Iets mooier ontworpen natuurlijk, wat magnetisch is. En dat kan je op je koelkast plakken bijvoorbeeld. En dat schijfje, dat werkt als een OV-poortje voor je apps en websites op je telefoon. Dus je kan op je telefoon kan je instellen welke apps en websites je wil blokkeren. Bijvoorbeeld Instagram inderdaad, ik hoor X al. En dan als je het schijfje aanraakt, dan blokkeert hij die apps volledig. En om dan weer bij die apps te komen, moet je weer fysiek naar dat schijfje toe lopen en die weer aanraken.
2: Ah. Ja.
3: Dus in plaats van dat het op je telefoon zit, moet je een handeling doen. En dat helpt enorm.
2: Ja, en werkt dat vooral als je buitenshuis bent? Dus je tapt eigenlijk letterlijk out. Dus hè, je zet je Instagram zet je uit. Dan ga je boodschappen doen. Dan kan je dus onderweg, kan je er ook niet meer bij dan. Hè, want je bent weg. Je bent niet bij je koelkast waar je dat schijfje hebt.
3: Dat is het precies, ja. En ik hoor ook wel eens mensen die het weggeven aan een partner die het moeten verstoppen.
2: En die gaan als een mannen zoeken. Verslaafd te zijn, hè?
1: Je bent wel lekker bezig.
2: Dat vind ik ook wel mooi, ja.
1: Ja, het is ook wel voor je conditie nog goed, hè? Want zeker als je hem verstopt hebt, ga je dat hele huis door. Je moet toch elke keer op en neer naar die koelkast.
3: Dat is een heel groot huis, denk ik.
1: Alleen maar voordelen. Je hebt natuurlijk zelf ook die ervaring, hè? Als je dat ding dan inderdaad op die koelkast hebt geplakt, ging je echt in uren omlaag snel?
3: Ja, best wel. Zeker, kijk, ik ben best wel veel buiten de deur. En omdat je hem dan thuis hebt, dan kan je er gewoon niet op. En dat scheelt. Dus het is dus deels uren. Maar het is ook deels, je herkent het wel, die handeling dat je heel even op je telefoon kijkt.
1: Ja.
3: En afgeleid bent. En ja. Dat telkens tussendoor, vooral dat is ook heel veel minder geworden.
1: Ruim 20.000 exemplaren zijn er al van je uitvinding verkocht. Had je dat ooit gedacht, dat mensen hier zo'n behoefte aan zouden hebben en dat dit al zo'n succes zou zijn?
3: Ik had het niet gedacht, nee. We zitten nu inmiddels op 25.000 zelfs. Maar ik denk dat het heel erg onderstreept hoe groot het probleem is en hoe graag we allemaal een oplossing willen. Want het is gewoon heel lastig om af te komen. We hebben een duwtje in de rug nodig.
1: Ja, want je bent inmiddels fulltime met dit bedrijf bezig. Je hebt eigenlijk helemaal geen tijd meer om op die telefoon te kijken en al die apps te gebruiken.
3: Nee, ik moet wel mijn mail uitzetten, want dat heb je inmiddels wel. Maar, ja.
1: En hoor je ook hele blije reacties van mensen terug. Van ik voel me, die dit ding gebruiken, van ik voel me bevrijd. Ik ben een ander mens daardoor weer geworden.
3: Ja, ja, echt verrassend. Dat is wel echt het allerleukste natuurlijk. En het zijn heel veel verschillende mensen. Van studenten die beter kunnen studeren, tot ouders die zoiets hebben van, nou, ik zat veel te veel op mijn telefoon met mijn kinderen. Nu geef ik eindelijk wel het goede voorbeeld, want ik ben streng voor mijn kinderen, maar dan zat ik zelf te scrollen. Maar ook ja, mensen met ADHD die toch echt nog extra moeite hebben.
1: Ja.
3: Die aangeven, ja, dit is eindelijk iets wat wel werkt. Eindelijk, alles wat ik geprobeerd heb. En dat is natuurlijk wel heel gaaf.
1: Tobias van Sabba, hij is van Tap Out. We tappen nu ook out, het is niet persoonlijk. Maar het nieuws komt eraan. Dankjewel, Tobias.
3: Hey, hey.
1: Het is voor jou wel goed ook dat het op de koelkast hangt, hè, Jorien. Want alles bij jou ligt in de koelkast.
2: Ja, dan raak ik het niet kwijt.
1: Nee, je weet wel waar je moet wezen.
2: Ja.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: 4:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
13: Aditeert, goedemorgen. Jorinda.
14: Goedemorgen.
13: Een automobilist is vanmorgen vroeg tegen een boom gereden op de Vreeswijkstraat in Den Haag. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken en moest een blaastest afleggen. Een ambulance heeft iemand anders die in de auto zat naar het ziekenhuis gebracht. De airbags van de wagen zijn uitgeklapt en in de voorruit zit een grote barst na dat ongeluk daar in de Vreeswijkstraat. De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit opnieuw muurvast. Een poging van VVD, GBLV, Gemeentebelangen en Pro liep stuk nadat de leden van Pro het concept-coalitieakkoord hadden afgewezen. Bovendien is ook nog eens een Pro-raadslid uit de fractie gezet. Politiek verslaggever Marijn Kramer.
15: Ja, dat gaat om Sangeeta Paltan Singh. Die was jarenlang actief ook namens de PvdA-fractie daar in die gemeente. Paltan Singh werd namelijk uit de partij gezet omdat volgens de partij de verhoudingen tijdens de onderhandelingen steeds zouden zijn verslechterd. Ze zou zich onvoldoende een teamspeler hebben getoond.
13: Ze gaat verder als zelfstandig raadslid. Vanavond is er een debat in de gemeenteraad en de belangrijkste vraag zal zijn: wie kan nu nog het initiatief nemen voor coalitiebesprekingen in Leidschendam-Voorburg en welke coalitie ligt voor de hand? Opnieuw Marijn Kramer.
15: We zitten na bijna een half jaar na de verkiezingen, dus nou ja, zonder een coalitie. En eigenlijk is er ook helemaal geen zicht op wie de gemeente Leidschendam-Voorburg moet gaan besturen. Nou ja, wat er gaat gebeuren is vrij ongewis. Kijk, wat er wel in ieder geval zeker is, is dat de bal niet meer bij gemeentebelangen en bij de VVD zal komen te liggen. Daar is nu 2 keer de boel op geklapt.
13: In een tabakszaak aan het Almeloplein bij het Haagse Zuiderpark is vannacht ingebroken. Een ruit in de voordeur is aan diggelen, zag in alle vroegte verslaggever Bob Brinkman.
16: Het is nu wel afgetaped trouwens, er zit een plastic plaat voor de veiligheid. Tijdens de inbraak is de mistgenerator aangegaan. Dat doen winkels soms om een inbreker op het af te leiden. En als ik achter de toonbank kijk, zie ik echt een onwijze rotzooi.
13: Of de inbreker wat heeft buitgemaakt bij de inbraak in de tabakshop op het Almeloplein is niet duidelijk. Er is nog naar de dader of daders gezocht. En daarbij werd vannacht onder meer een helikopter ingezet. En Katwijk is uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De club uit de tweede divisie verloor na verlenging in de eerste voorronde met 3-2 van Theo GB uit Berkel en Roderijs.
12: Ja, morgen zingen we met z'n allen. Misschien een beetje vroeg, maar daar kan ik ook niks aan doen. Want Jordi Bloem, we hebben het ook wel die diverse weersdeskundigen zeggen. Dat van, we krijgen misschien best wel veel wind ook, hè, de komende maanden.
10: Ja, een randstoring trekt de Noordzee op.
12: Ja, randstoring, precies.
10: En die kunnen juist wat actiever zijn. Dus inderdaad, morgen is de wind duidelijk meer aanwezig nog dan vandaag. Vooral morgenochtend ergens tussen 8 en 11 uur verwacht ik ook de meeste wind. Met ook zware rukwinden. Juist ook aan de west- en noordwestkust 80 tot 85 kilometer per uur. Maar dat reikt tot in Den Haag en omgeving. Dus toch wel iets op rekening.
12: Ja, ik hoor hem al een beetje rukken, zie je?
14: Ja. Ik sta morgen op het strand voor een festival. Is dat een probleem?
12: Oh, dat is morgenavond, hè?
14: Ja, dat is morgenavond in de beach.
10: Ja, hopelijk staat er nog het een en ander, want morgenavond is de wind wel minder.
14: Oh, dat scheelt wel. En regen?
10: Regen is dan waarschijnlijk ook wel weg, want die trekt vooral in de loop van de ochtend en 's middags over de regio. De meeste regen valt ook in Noord-Nederland. We krijgen er al iets van mee, maar vooral die wind is morgen opvallend.
12: Ja, dat is morgen. Vandaag, we doen ze een beetje in omgekeerde volgorde.
10: Precies. Vandaag is. Gisteren viel het eigenlijk ook wel mee. En ook vandaag slechts af en toe is een klein beetje regen. Maar grotendeels toch ook wel droog, denk ik wel. En vooral vanmiddag kan de zon zich ook laten zien. Maar eerst nog veel bewolking vanaf de Noordzee, vanuit Engeland. Dan toch ook wel wat gaten in het wolkendek vanmiddag. Zuidwestenwind matig tot vrij krachtig aan zee. Af en toe krachtig, kracht 6. En het kan vandaag nog zo'n 22 graden worden in onze regio. En dat is aan de warme kant voor de tijd van het jaar 21 graden. Dat is het langjarige gemiddelde. En morgen voor de regen uit wordt het ook nog zo'n 21 graden. Tijdens de regen zal de temperatuur enkele graden dalen. Met dus die straffe zuidwestenwind daarbij. Dat kan aan de kust tijdelijk windkracht 7 worden. Misschien zelfs even windkracht 8. En dus die zware windstoten tussen 8 en 11 uur. En dan morgenavond, dan klaart het op. De wind die gaat afzwakken. En dan hebben we in het weekend de rust terug. Een uitlopen van een hoge drukgebied. De zon die laat zich ook geregeld tot vaak zien. Vooral zondag lijkt een hele mooie dag te worden, met dan ook de hoogste temperaturen. Kijk, zaterdag wordt het zo'n 21 graden 's middags, maar zondag rond de 25 graden. En misschien dat het maandag ook nog net lukt, al komt er vanuit het westen ook wel weer een afkoeling dichterbij. Maar het weekend ziet het dus helemaal goed uit.
12: Ja, het is eigenlijk van alles en nog wat weer, hè? Je moet eigenlijk een zuidwesten en bikini in één.
10: Ja, en ondertussen in Zuid-Frankrijk en Spanje, dan zie ik weer meer dan 30. Ja, in Spanje zelfs, in Zuid-Spanje, weer 41 graden. Zo. Dus daar is die hitte weer helemaal terug. En wij zitten een beetje aan de rand.
12: Ja, randstoring. Bianca Damink, die heeft de Zuidwester voor morgen in ieder geval al klaar liggen. Want je bent op alles voorbereid altijd.
14: Zeker weten. Ja. Ik heb de bikini op mijn hoofd en de Zuidwester aangetrokken.
12: En zelfs dat staat je goed. Het is onvoorstelbaar hoe doe je dat toch.
14: Dank je wel.
12: En hoe is het op de weg? Zijn ze daar ook al voorbereid op morgen?
14: Nou, daar zijn ze nog niet helemaal voorbereid, maar het begint te komen, hoor. Het is wel wat drukker geworden intussen, vooral op de A20 en de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam. Richting Amsterdam heb je nu een kwartier vertraging tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Het is vooral heel druk als je onderweg bent naar Utrecht, want op de A27 is een ongeluk gebeurd. Daardoor loopt het vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Vanaf Harmelen heb je een half uur vertraging. En het is druk op de N11 van Bodegraven naar Leiden, tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude-Weipoort. En daar ben je bijna een kwartier langer onderweg.
12: Dankjewel, Bianca.
14: Joep.
13: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
18: West wordt wakker.
17: Dit is

0: Ik was Sweet 16. Ja. King. Nog altijd niet ontroond. Love and Pride. Zat hij in zijn groene overal, weet je nog wel. Ik trek iets leuks aan als je popmuzikant bent, maar toch. En met die hele lange haren op een of andere bergtop in de clip. En later is hij de clips allemaal zelf gaan aankondigen, want toen werd hij VJ bij MTV. Dat is allemaal geschiedenis. Maar dit was dus uit mijn Sweet 16 jaar.
1: Ja, inderdaad. Ja. Want die stond
0: 1985 stond hoog.
1: Hij stond heel hoog. Nummer 2 was het volgens mij tijdens jouw 16e verjaardag.
0: Precies, inderdaad. Ja. Toen was het echt een hit. Bob Brinkman die is in Delft. Zo dadelijk even waarom je daar bent, want dat is belangrijk. Maar toch even Bob. Want we probeerden je net te bereiken, maar dat lukte niet. Want je was tapped out, denk ik. Want we hebben dat dus voor 7:30, als je geluisterd hebt, hadden we dus over. Ja. En ik vind dat echt de vinding van de eeuw. Tap out, dan plak je een of ander magneetje op je koelkast, hè, Jorin?
1: Ja, daar kan je je telefoon dan tegenaan drukken. Dan kan je kiezen welke apps je dan even uitgeschakeld wil hebben. Nou, sociale media bijvoorbeeld, omdat je dan maar blijft scrollen. En dan moet je dus fysiek weer naar die koelkast, naar een soort van bolletje wat er dan hangt, om weer tap in, om daar weer bij te kunnen. Ja, en Bob, jij gebruikt dat toch?
2: Ja, ik weet niet in hoeverre we nu naar reclame gaan neigen. Maar inderdaad, ik heb op de koelkast zo'n klein Joule-schijfje waar ik mijn telefoon tegenaan moet houden als ik op Instagram wil kijken of op Facebook.
0: Want wat was
2: YouTube
0: jouw gemiddelde tijd op zo'n telefoon per dag?
2: Dat heb ik nooit echt bijgehouden. Jawel. Ik denk dat ik 3, 3,5 uur, 4 uur raakte. Ik inderdaad
1: een beetje
2: wel
1: hetzelfde als mij. Ja.
2: Het was vooral ook, dat is ook nog wel een dingetje. Ik heb niet gehoord of je daarover hebt gehad. Maar ik merkte aan mezelf dat ik zo ongelukkig werd van andere levens bekijken op Instagram.
0: Oh,
2: want
0: ja,
2: ik lag daar op die bank.
0: Was.
2: De regen die tikte dan tegen de ruit. Ik zat niks te doen. En al die mensen die ik volgde, die zaten met elkaar op het terrasje. Die waren lekker met elkaar aan het sporten. En ik deed helemaal niks.
0: Nee, die hadden dus het leven wat wij gisteren hebben gehoord. Wat jij voor het laatst op je 16e hebt geleid. En daar wilde je naar terug.
2: Ja, het is een hele confronterende week wat dit betreft.
0: Ja, maar het werkt dus voor jou in ieder geval.
2: Absoluut.
0: Ja, ik ben wel benieuwd als je zit te luisteren hoeveel tijd jij dan per dag gemiddeld hebt. Of we ergens een record kunnen slaan.
1: Ja,
0: of iemand de 7 aantikt of de 6.
1: Ja, als je even in je instellingen kijkt, dan staat daar schermtijd. En dan kun je dus zien wat jouw gemiddelde per dag is. En ook wat je uitschieters zijn in een week en zo. Ja. Zoek het even op en app jouw schermtijd dan door naar 070-307-8080.
0: En wat je er tegen doet misschien ook.
1: Ja, en waar je het aan besteedt.
0: Ook.
1: Ook, wat is nou echt een soort van guilty pleasure. Waar zit je nou de hele dag op te kijken? Laat het even weten. 070-307-8080 kan je naar appen.
0: Dan verhogen we ook stiekem je schermtijd.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Zo zijn wij. Dan naar Delft. Want daar is onze Bob. 44 ongelukken in 5 jaar tijd. Daar hebben we het over. En daarmee is de rotonde bij het Delftlandplein in Delft de gevaarlijkste fietslocatie van Nederland. Het blijkt uit onderzoek van Independer. De lokale partij, onafhankelijk Delft, die vraagt zich nu af of die inrichting van die rotonde niet moet worden aangepast. Ja, Bob, dat kan ik me wel voorstellen. Wat ongelooflijk veel ongelukken. Als jij nu daar bij die buitenpost, nee, als bij die rotonde staat als buitenpost, denk je dan van, nou, doe maar een rondje met de fiets.
2: Liever niet. Ja, alhoewel, misschien op dit tijdstip wel. Het is nog rustig en het is regenachtig. Even de paraplu erbij pakken als buitenpost. Want het begint weer een beetje harder te regenen. Maar de fietsers komen nu. Ja, nou, om de minuut komt er één fietser langs. Dus op dit moment zou je nog wel een rondje over de rotonde kunnen wagen. Maar het is een grote rotonde. Het is echt een flink rondje wat je moet fietsen. En je komt nogal veel verkeer tegen als fietser. Want er zijn 4 in- en uitgangen voor auto's om de rotonde te bereiken. Ja. Dan is er nog een trambaan die over het midden gaat. En een aparte busbaan. Heen en weer. Ja, Carla van Tricht van Onafhankelijk Delft. Het is nogal een drukke rotonde.
3: Het is een hele drukke rotonde. En ook een gevaarlijke rotonde. Waarschijnlijk niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen wel.
2: Heb jij wel eens hier zelf persoonlijk wat gevaarlijks meegemaakt?
3: Ja, zeker. En dat was zeker nog. Kijk, als de fietsers het eenrichtingsverkeer, wat mede door ons zo is geworden. Want in het begin kon je. Nou ja, kriskras door elkaar heen, terug, alles over één baan.
2: En nu moet je tegen de klok in de rotonde nemen als fietser.
3: Ja, en toen niet, kon je vanaf alle kanten de rotonde nemen, rechtsom, linksom, maakt het niet uit. En dan ben je als automobilist over één baan.
2: En nu moet je tegen de klok in de rotonde nemen als fietser.
3: Ja, en toen niet, kon je vanaf alle kanten de rotonde nemen, rechtsom, linksom, maakt het niet uit. En dan ben je als automobilist, wat ik dan ben, nou dan had je.

0: En als automobilist ben je natuurlijk vogelvrij, hè? Want je bent altijd de schuld. Dus je moet dubbel opletten. Ja, en dan kan het wel eens bijna fout gaan. En dat gebeurt hier natuurlijk ook.
1: Ja, jullie hebben er dus mede voor gezorgd van Onafhankelijk Delft dat er dus nu éénrichtingsverkeer is, ook als fietser. Helpt dat?
0: Niet altijd. Dus het is natuurlijk leuk dat er zoiets aangenomen wordt, hè, zo'n motie aangenomen wordt van éénrichtingsverkeer. Maar af te handhaven zou dan ook wel. Hè, we moeten het met z'n allen doen. Maar ga dan handhaven zodat ze denken, oh, het is het wel heel serieus dat wij echt dat éénrichtingsverkeer moeten blijven doen.
1: Dus als het aan jou ligt, zou hier heel de dag een man of een vrouw in een kastje zitten om te kijken of het wel goed gaat op die rotonde?
0: Nee, gewoon af en toe steekproef of zo. Ga eens kijken op drukke tijden wat gebeurt en handhaaf het dan ook. Dus niet denken van, nou, het zal wel. Hè. Mensen die doen wat wij willen. Want, hè, wij willen het éénrichtingsverkeer en iedereen houdt zich aan. Nee.
1: Verder staat er ook nog een soort van Teletubbieheuvel eigenlijk in het midden van de rotonde waar die tram dan overheen gaat, veel groen. Ja. Daar zouden jullie ook nog wel wat aan willen doen. Want ook dat groen hier op de rotonde is leuk, maar helpt niet mee voor de veiligheid.
0: Nee, zeker niet. Het is te hoog. Het moet echt naar beneden. Zodat we van alle kanten kunnen zien het verkeer overal. Hè? Want als je natuurlijk aankomt met de fiets of met de auto vanaf Tantof richting de Papsauselaan, dan is die begroeiing best wel hoog. En als je dan het hoekje om moet gaan nemen, de rotonde moet gaan nemen met de trambaan, het is niet echt overzichtig. En misschien de mensen hier omheen is het vrij duidelijk. Of die weten het. Maar mensen van buitenaf, hè, van buiten de stad, is dit best lastig.
1: Ik heb net ook een rondje over de rotonde gereden, Tjeerd, met de auto. Meerdere rondjes met de auto om even te kijken hoe het dan precies is hier als automobilist. En het is inderdaad waar dat als je vanaf de Zonnestudio komt, klein winkelcentrumtje daar met ook een sushi-restaurant, dan zie je, omdat door die begroeiing, zie je de andere kant van de rotonde niet. En vanaf die kant komen wel de trams en de fietsers ook. Dus je wordt daar ook in dat geval een beetje aan je lot over gelaten, vind ik. Maar goed, Onafhankelijk Delft heeft er dus al mede voor gezorgd dat hier éénrichtingsverkeer is met de fiets. Willen dus nog meer. En daarvoor liggen er dus nu weer raadsvragen over deze rotonde bij het Delftlandplein bij de gemeenteraad van Delft.
2: Ja, ik weet ook inderdaad wel welke kruising dit is. En ik snap helemaal wel wat je bedoelt, Bob. Het is onoverzichtelijk, het is veel, het is een hoop. En je kijkt bijna je ogen uit, maar je moet er ook gewoon nog veilig overheen. Toch? Dat is het een beetje.
1: Dat is het inderdaad een beetje. Ja. Er is veel verkeer, dus als je hier in een flat naast het plein woont, heb je een hele dag heel veel om naar te kijken als je dat leuk vindt. Maar erop is

0: Is voortijdig afgebroken. Een dag eerder moesten ze naar huis nadat 72 leerlingen zich niet aan de regels hielden. Die gingen 's nachts stiekem het hotel uit op pad, dronken alcohol of deden beide. En daar kwamen ze toch achter en toen zei de schoolleiding: het is mooi geweest, het is afgelopen, we gaan gewoon weer terug. Ik zit te denken aan mijn eerste schoolreisje naar Parijs.
1: Oh ja?
0: Nou, wij waren al nerveus gewoon dat we in een hotel moesten en in een bed moesten liggen ver van huis. En wij zijn echt 's nachts niet weg geweest. Hoe was dat bij jou?
1: Nou, ik moest naar Duitsland, maar ik ging in een gastgezin.
0: Oh ja.
1: En dan kwam dat meisje van dat gezin kwam dan weer later bij ons in huis. Dus dat was toch anders.
0: Ja, maar ja. Ook toch geen alcohol, niets?
1: Nee, helemaal niet. Ja, ik ben natuurlijk altijd, mijn hele leven al, heel erg braaf geweest.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone!
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Droge voetbalvelden zorgen voor problemen. En wat is mijn Sweet 16 liedje? Is het nieuws, Reinhard Roemer.
14: Leidschendam-Voorburg heeft een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds geen coalitie. Een van de partijen, PRO, heeft bovendien een raadslid uit de fractie gezet. Vanavond is er een debat in de gemeenteraad. Iemand heeft zich vannacht met zijn auto vastgereden op het grind van een trambaan bij de Haagse Troelstra-kade. De bestuurder zou te veel hebben gedronken. Mensen die het zagen gebeuren schakelden de hulpdiensten in en een berger heeft de auto van het tramspoor getakeld. En de rechtbank in Den Haag doet vandaag uitspraak in een kort geding tegen het Openbaar Ministerie. De ouders van de 17-jarige Milou hadden dat aangespannen. Ze hopen zo achter de namen te komen van artsen die een brief stuurden aan het OM nadat hun dochter in 2023 overleed door euthanasie. Meer regionieuws, 8:30, nu het andere nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
16: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
15: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
17: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, super volley. Doelpunt van de maand.
15: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: En bij de ANWB zit Bianca Damink.
18: Er staat in onze regio intussen 100 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je 20 minuten vast door rommel op de weg. De rechterrijstrook is ook dicht. Op de A4 naar Amsterdam is het druk tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. Daar is de vertraging een kwartier. Ook op de A20 moet je een kwartier geduld hebben naar Hoek van Holland. Daar staat file tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. En het is heel druk onderweg naar Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Want op de A27 bij Utrecht is een ongeluk gebeurd. Op de A12 heb je daardoor tussen Woerden en knooppunt Lunette 35 minuten tijdverlies.
19: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Installatiebureau Van Ginderen.
24: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
26: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
27: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
26: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
27: Al 100 jaar.
26: Van der Geest.
27: Dat is verhuizen en meer.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En deze week zijn we een nieuw seizoen begonnen van Westwoord Wakker. Het is het zesde seizoen, Jorin.
1: Ja, zeker inderdaad. Want op 5 oktober dan is het precies 6 jaar.
0: Tja.
1: Westwoord Wakker. Dan gaan we op een bijzondere manier vieren trouwens.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Oh. Je bent dat vergeten.
0: Ik heb geen idee.
1: Daar hebben we hele vergaderingen over gehad.
0: Oh, nou, kijk. We gaan het op een bijzondere manier vieren.
1: Iets met een tram.
0: Oh, dat is dan, hè? Ja. Ja, dat is waar. Dat is tegelijkertijd. Ja, dat wordt heel leuk, inderdaad.
1: Ja, dat is echt heel leuk. Ja, dat is al 3 maanden geleden dat we het daar voor het laatst over hebben gehad, natuurlijk.
0: Ja,
1: dat is even geleden.
0: Ik ben er even tussenuit geweest. We gaan nieuwe dingen doen. Sweet 16 bijvoorbeeld. Daar hoor je zo meteen alles over. En ik doe een klein stapje terug. Want je moet natuurlijk ook de nieuwe generatie een kans geven.
1: Ja. Hè?
0: Niet waar?
1: Dank je.
0: Dus ik begin vervroegd aan mijn weekend. Morgen al. Heerlijk. Het voelt ook heerlijk. Ik heb helemaal dat weekendgevoel.
1: Ja, dit is dus jouw laatste uitzending weer van de week.
0: Van de week al. Ja,
1: ja
0: hoor.
1: Dan
0: ga ik er gewoon weer vandoor. Ja. Maar dat betekent dus dat de vrolijke weekendaflevering, ja, die ga jij doen, Jorin.
1: Ja, daar heb ik ontzettend veel zin in. Ook al ga ik je wel
0: dat
1: heel erg missen,
0: we niet.
1: Natuurlijk.
0: We moeten echt mensen de hele dag horen. Niks anders als dat ze zin in heeft. Ik zou je zelf zeggen, er is een filmpje opgenomen. Dat is echt schandalig.
1: Ja.
0: Een filmpje. Het is gelukkig nog niet uitgezonden.
1: Nee.
0: Waarin Jorin stellingen voorgelegd krijgt. En dan is de stelling samen of alleen.
1: Ja.
0: En dan roept ze, ja, dat is wel leuk hoor, samen. Maar alleen? Nou. En dan wordt samen wordt zo in het beeldscherm wordt zo. Dan komt er gewoon een heel groot kruis doorheen. Ja, ik voelde me echt, na al die jaren voelde ik me echt letterlijk weggestreept en in de hoek gedonderd.
1: Ja, dus, sorry. Er is ook een klacht al binnengekomen en bij de vormgever. Dus mogelijk wordt dat toch aangepast om niet op jouw terrasieltje te trappen.
0: Nee, maar morgen dus.
1: Morgen dus dan, alleen de vrolijke vrijdaguitzending van Westwoord Wakker. In mijn eentje. Ik zit hier niet alleen. We hebben er al even genoemd. Gwen zit hier naast. Dat is nu haar inwerkdag. Die ga je verder niet in de uitzending horen. Maar is wel mijn steun en toeverlaat.
0: Ja, want jij zit echt allemaal zelf
1: op. Ik bekijk het lekker.
0: Ja.
1: Ik heb eindelijk een keer het Rijk alleen.
0: Ja. Ga je wat leuks doen?
1: Ja, zeker. Natuurlijk hoor je dan ook de Sweet 16. In dat geval van Reinoud Roemer. Dus dat ga je horen. En een hele leuke gast, Tim Akkerman, komt langs. Want vandaag komt zijn nieuwe album uit. En morgen ga ik daar wat van laten horen. En is hij te gast hier in Westwoord Wakker. In mijn solo-show van Westwoord Wakker. Ja, ik benadruk het nog maar een keer. Gezellig. En je mag je dan natuurlijk ook overal tegenaan bemoeien. Dus ik hoop ook heel veel luisteraars te spreken morgen.
0: Ja. De droogte van afgelopen zomer zorgt bij voetbalclubs voor problemen. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk is 1 veld nog steeds onbespeelbaar. Waardoor het puzzelen is met de wedstrijden van komend weekend. We praten er even over met Ronald Visser, verenigingsmanager van VV Westlandia. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou is er toch best wel een bak water al naar beneden gekomen, hè, deze week. Maar dat is dus nog niet genoeg voor dat veld.
2: Blijkbaar niet, nee. Het veld is nog, moet ik ook wel zeggen, erg slecht hoor. Dus terecht dat daar dit weekend nog niet op gevoerd kan worden.
0: Nee, heb je wel hoop dat dit dan het laatste weekend is dat die situatie zo is?
2: Nou, voor dit veld niet, want daar moeten, heb ik gisteren begrepen, graszoden ingelegd worden. En dat duurt dan minimaal 2 weken voordat het een beetje hechting geeft, zeg maar, voor de wortels in de grond. En ja, na 2 weken minimaal kan je daar pas op spelen. Dus ik denk dat we richting eind september gaan dat we dat veld kunnen gebruiken.
0: Ja, en 1 zo'n veld minder, zorgt dat nou voor veel gepuzzel?
2: Ja, best wel. Want eigenlijk hadden wij 2 velden die niet bespeelbaar waren. En gisteren heb ik begrepen dat 1 van de 2 vrijgegeven is voor dit weekend. Dus dat geeft wel behoorlijke verlichting. Maar wij zitten op zaterdagen al helemaal vol normaliter met volledig gebruik van al onze velden. Dus ja, als er dan een veld wegvalt, dan geeft dat gelijk problemen. En we hebben tegelijkertijd ook nieuwbouw bij ons op het sportpark, waardoor 1 klein en een half kunstgrasveld is vervallen vanwege de bouw. Dus we hadden sowieso al problemen om het allemaal netjes in te kunnen plannen. En dit maakt het probleem alleen maar groter.
0: Ja, want moet je dan veel regelen? Ik bedoel, moet je wedstrijden verplaatsen bijvoorbeeld?
2: Ja, in samenwerking met de Westlandse clubs, want die hebben allemaal hetzelfde probleem eigenlijk, hebben we besloten om uit te wijken naar de vrijdag en of de zondag. En daar hebben we contact gezocht met de KNVB en die werken daar gelukkig heel goed in mee.
0: Ja, en hoe vinden de voetballers dat?
2: Ik heb daar nog niemand echt persoonlijk over gesproken, maar over het algemeen vinden ze dat voor 1-2 weken wel te doen, maar dat moet niet veel langer duren.
0: Nee, maar toch is het wel opvallend, hè? Want je zegt, ja, eigenlijk alle clubs in het Westland hebben hiermee te maken met onbespeelbare velden door de droogte. Maar als ik nou Den Haag neem, daar wordt gewoon gevoetbald. Hoe kan het nou dat de velden er daar veel beter bij liggen dan in het Westland?
2: Nou, dat vind ik ook onbegrijpelijk. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de gemeente Westland in het onderhoud wel een beetje gefaald heeft deze zomer. Ze zijn nu nog steeds de beregeningsinstallaties aan het opknappen. Ja, en dat is allemaal veel te laat. Dat moet allemaal in het voorjaar gebeuren, zodat je klaar bent voor een droge zomer. En dat is zeker niet gebeurd deze zomer. Dus ik kijk daar ook wel een beetje met een twijfelachtig oog naar de gemeente Westland.
0: Ja, die heeft dat dus gewoon niet goed gedaan.
2: Nee, want wat je zegt, in Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad. Ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen. En daar spelen ze vanaf 1 september en wij niet. Dus dat is, dat vind ik heel vreemd.
0: Ja, is het nou, want je zegt, ze zijn ook nog beregeningsinstallaties aan het herstellen en zo. Vrees je nou volgend jaar voor hetzelfde soort toestand als we weer zo'n droge zomer krijgen? Of gaat het dan anders worden?
2: Nou, er wordt vanuit de clubs ook best wel druk uitgevoerd, uitgeoefend op de gemeente Westland. Dus ik ga ervan uit dat de gemeente Westland volgend jaar zijn zaakjes op orde heeft en dat het niet meer kan gebeuren. Natuurlijk, er kan altijd wel een droogte ontstaan en droge velden, maar niet op deze manier.
0: Nee. En maar krijg je signalen ook dat de gemeente dit wel serieus neemt, of zeg je dit eigenlijk ook met een lichte cynische ondertoon?
2: Nee, dit nemen ze wel serieus. Want het feit dat wij ons veld gisteren, een van de velden gisteren vrijgegeven is, heeft ook echt wel te maken met het feit dat wij daar klachten over neergelegd hebben bij de gemeente.
0: Juist. Dus er is hoop op verbetering. Ronald Visser van VV Westland. Ja, ondertussen nog even succes met de puzzel, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Joe, dag. Hoi.

0: Blijf steengoed, Whitney Houston en I'm your baby tonight. 9:10, we gaan iets nieuws doen in West wordt wakker. En aan de vormgeving hoor je al dat kosten nog moeite gespaard zijn. Sweet 16, ja, we hebben allemaal ooit dat Sweet 16 gevoel gehad. We zijn het geweest, Jorin, zelfs jij.
1: Ja, zelfs ik.
0: En Sweet 16, dat is eigenlijk misschien wel het meest bijzondere gevoel wat er is als het gaat om je geheugen.
1: Ja, je bent dan met gewoon echt midden in het leven staan. Je bent met alles bezig wat om je heen gebeurt. Met muziek, met tv-programma's, met je vrienden. En alles wat je dan meemaakt, blijkt ook uit onderzoek. Dat ja, neem je eigenlijk je hele leven mee. Ja, en het blijft altijd bij je.
0: Dat zettelt zich in je DNA. En ja, je vindt ook alles uit die tijd eigenlijk het mooiste wat er is. Zeker de muziek. We hebben het al vaker gezegd. Het is wetenschappelijk bewezen. Nooit, dat is eigenlijk wel een beetje triest ook. Er komt daarna nooit meer een plaatje wat mooier is. Ja. Dan de plaatjes die je dan op die leeftijd hebt gehoord. Ja, jij bent dus ook, is ons vanmorgen verteld, ooit 16 al geweest.
1: Ja, het is in het verleden.
0: Wanneer was dat?
1: Ja, dat was op 14 juli 2007.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Ja, ja. 2007.
1: Wat kort geleden eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch ook alweer bijna 20 jaar geleden.
0: Wat was jij op je 16e?
1: Nou, ik was heel erg verlegen, toch nog wel, moet ik zeggen. Het is het jaar dat ik begon met radiomaken. Bij de lokale omroep van Bergambacht. Radio Centraal heette dat toen. Niet te verwarren met de Piraat natuurlijk in Den Haag.
0: Nee.
1: Het was een heel klein soort bouwkeet waar we in zaten. En als er iemand liep terwijl jij in de uitzending zat, dan hoor je dat gekraak in de uitzending. Zo was het ongeveer.
0: En waarom wilde je bij de radio toen?
1: Nou, ik wilde toen eigenlijk helemaal niet bij de radio. Maar ik wilde graag journalistiek studeren. Maar ik vond het doodeng. Ik was bij een open dag geweest. En ik dacht, nou, dat is helemaal niks voor mij. Want dan krijg je zo'n microfoon voor je snuffert. Ik wil gewoon heel saai schrijven. Mijn moeder kwam toen met het idee, ja, maar dit is echt helemaal wat bij jou past. Je bent nieuwsgierig. Je wil met mensen een verhaal weten. Je stelt altijd de 1000 vragen. Ik word er knettergek van. Dus ga alsjeblieft die opleiding doen.
0: Die wilde gewoon dat je het ergens anders ging doen.
1: Ja, precies, ja. En ik ken nog wel iemand bij de lokale omroep. Dan kan je een keer kijken. En ja, ik heb 1 uurtje meegekeken. 2 uur deed ik zelf techniek. En een maand later had ik mijn eigen programma.
0: Weet je dat het heel grappig is? Want ik ben door mijn moeder bij de ziekenomroep terechtgekomen. Die heeft voor mij ook dat. Ik ken iemand bij de ziekenomroep.
1: Ja, nou ja.
0: Ik zou dat zelf nooit doen, want ik was ook hartstikke verlegen.
1: Ja.
0: Dus dat hebben we gelijk.
1: Ja, wat moeten wij zonder onze moeders?
0: Oh, ja, nou zeker. Was ietsje eerder. Ja. Zullen we eens luisteren naar wat er in jouw tijd, toen je Sweet 16 was, waar we toen op de radio, wat we toen konden horen.

0: aanstekelijke melodieën. Ja, makes me wonder.
1: Die stem natuurlijk, hè, die hoge stem die je gelijk eigenlijk herkent. Op nummer 33 stond dat van de top 40, dus uit 2007. Dit was dus een enorme hype. Ik
0: Handjes
1: weet niet of je, of je dat nog weet.
0: Nou, nu ik het hoor.
1: Het jumpen.
0: Ja.
1: Ja, je had natuurlijk vroeger het hakken. En in de Zero's was het jumpen. Dat was een bepaald dansje wat je moest doen.
0: Ja, maar dat is echt een beetje springen.
1: Ja, springen en met die benen in de lucht.
0: Maar dit verklaart heel veel. Want ik ben dus ooit met jou op een carnavalsfeestje geweest. Op mijn eigen ontsteltenis.
1: Ja.
0: En toen heb ik gezien hoe jij danst. Jij springt.
1: Ja, ik spring.
0: Maar dat is dus van je sweet 16. Je weet niet beter.
1: Ik ben de hele tijd aan het jumpen.
0: Ja, zeg maar. Ja, dit is verschrikkelijk.
1: Ja, het is echt heel erg. We stonden dus gewoon in de top 40 op nummer 24. En heel veel van dit soort liedjes stonden op dat moment in de top 40.
0: Tja. Zo'n groot fan van Beyoncé. Ik ben naar al de concerten in Nederland geweest.
1: Ja, terecht.
0: Wat een ster, wat een kracht. Ja. Shakira mocht er dan in dit geval ook wel bij. Shakira, zei ik al.
1: Ja. Beautiful Liar is dit op nummer 18 van de top 40. Ja, ik vond dit wel mooi, hoor.
0: Ja, dit is goed, dit, hoor. Die ga je zo dadelijk vastdraaien.

0: Ja, ja, op nummer 1 in de top 40. Ja. Blijf bij mij. Het is een oud liedje natuurlijk. Ja. Al veel ouder dan 2007. André Hazes, die was hier al overleden een aantal jaar. En het was ook een beetje een trend dat mensen dan postuum nog een single met hem gingen opnemen. Gerard Joling is ook helemaal niet de enige, maar wel de grootste hit, denk ik, na zijn dood nog. Blijf bij mij dus.
1: Maar vond je dit mooi op je Sweet 16?
0: Nou, nee, het was een beetje oudbollig, denk ik toch wel. Ja, nee, ik kan me niet herinneren dat dit überhaupt in de top 40 stond eigenlijk.
1: Dat ging aan jou voorbij.
0: Ja, dat ging aan mij voorbij.
1: Wat er niet aan jou voorbij ging, want wat gaan we dan voor je draaien? Wat is er echt van die Sweet 16 recht overeind blijven staan?
0: Ja, jij hoopt heel erg op Beyoncé en Shakira. Maar ja, ik was dus echt heel groot fan van Maroon 5.
1: Nou, dat is ook mooi.
0: Ja, dat vond ik echt leuk. Van het eerste album heb ik helemaal grijs gedraaid. Ja, en deze, ja, ik word hier gelijk blij van. Als ik Makes Me Wonder hoor van Maroon 5, stond dus in de top 40 op nummer 33 in mijn Sweet 16.
1: Wel van CD toen, hè, al?
0: Gewoon van CD, ja, zeker. Ja.

0: van Jorinda.
1: Ja, en ook gelijk weg.
2: Je kunt dat was heel abrupt.
1: Heel abrupt, inderdaad. Moment, dat was toen ook een trend. Jullie omarmen dit al enorm. Waarvoor hartelijk dank. Dat vinden we leuk, de Sweet 16. Word gewoon weer even 16, een paar minuten lang. Wie wil dat nou niet? En dan storten we jou in dat warme bad van al die muziek uit je jeugd. Komt ontzettend veel binnen, maar we kunnen er nog een hoop gebruiken. Hey, Jorin, waar kun je je aanmelden? Verdien je ook nog een hartstikke leuke prijs mee? Om gewoon dit ook eens eventjes te doen.
2: Ja, het is heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is jouw geboortedatum door appen naar 070-307-8080. En dan doe je binnenkort een keer mee met de Sweet 16.
1: Ja, we beginnen er maandag officieel mee. Morgen nog, omdat we daar niet omheen konden. Reinhard Roemer ook met zijn muziek.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: 8:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen. Oh, hier ben je.
2: Je hebt alle microfoons weer opgezet boven die van Reinhard.
12: Hadi Tjeerd staat hier op mijn blaadje. Hadi Jorinda en Hadi Gwen.
2: Ah, Reinoud.
12: Een man heeft zich vannacht met zijn auto vastgereden op het grind van een trambaan bij de Haagse Troelstra-kade. Bestuurder reed in een tegenovergestelde richting over het tramspoor, dat mag niet, en kwam na 150 meter vast te zitten. Mensen die het zagen gebeuren schakelden hulpdiensten in. De bestuurder zou te veel hebben gedronken en zou zijn aangehouden. Een berger heeft de vastgereden auto van het tramspoor getakeld daar bij de Troelstra-kade in Den Haag. In een tabakzaak aan het Almeloplein bij het Haagse Zuiderpark is vannacht ingebroken. Een ruit in de voordeur is aan diegelen. Zag in alle vroegte, het was nog donker, verslaggever Bob Brinkman.
13: Het is nu wel afgetaped trouwens. Er zit een plastic plaat voor de veiligheid. Tijdens de inbraak is de mistgenerator aangegaan. Dat doen winkels soms om een inbreker af te leiden. En als ik achter de toonbank kijk, zie ik echt een onwijze rotzooi.
12: Of de inbreker wat heeft buitgemaakt bij de inbraak in de tabakshop op het Almeloplein is niet duidelijk. Er is nog naar de dader of daders gezocht en daarbij werd vannacht een helikopter ingezet. De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit muurvast. Een poging van VVD, GBLV, gemeentebelangen en PRO liep stuk nadat de leden van PRO het concept coalitieakkoord afwezen. Bovendien is ook nog eens een PRO-raadslid uit de fractie gezet. Politiek verslaggever Marijn Kramer.
14: Ja, dat gaat om Sangeeta Paltansing. Die was jarenlang actief ook namens de PvdA-fractie daar in die gemeente. Paltansing werd namelijk uit de partij gezet omdat volgens de partij de verhoudingen tijdens de onderhandelingen steeds zouden zijn verslechterd. Ze zou zich onvoldoende een teamspeler hebben getoond.
12: Ze gaat verder als zelfstandig raadslid. Vanavond is er een debat in de gemeenteraad en de belangrijkste vraag zal zijn: wie kan nu nog het initiatief nemen voor nieuwe coalitiebesprekingen in Leidschendam-Voorburg? En welke coalitie ligt voor de hand? Opnieuw hoor je Marijn Kramer.
14: We zitten na bijna een half jaar na de verkiezingen. Dus nou ja, zonder een coalitie. En eigenlijk is er ook helemaal geen zicht op wie de gemeente Leidschendam Voorburg moet gaan besturen. Nou ja, wat er gaat gebeuren is vrij ongewis. Kijk, wat er wel in ieder geval zeker is, is dat nou ja, de bal niet meer bij gemeentebelangen en bij de VVD zal komen te liggen. Daar is nu twee keer de boel op geklapt.
12: En over de bal gesproken. De droogte van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor problemen bij voetbalclubs. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk is één veld nog steeds onbespeelbaar, waardoor het puzzelen is met de wedstrijden van komend weekend bijvoorbeeld. Verenigingsmanager van VV Westlandia Ronald Visser hoopt dat de gemeente wat doet met de klachten die zijn binnengekomen. De gemeente heeft volgens hem ook beterschap beloofd. En Visser kijkt ondertussen met een schuin oog en een beetje jaloers naar buurgemeente Den Haag.
0: In Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad. Ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen. En daar spelen ze vanaf 1 september. En wij niet. Dat vind ik heel vreemd.
12: En Katwijk is uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De club uit de tweede divisie verloor na verlenging in de eerste voorronde met 3-2 van TOGB uit Berkel en Rode Rijs.
1: Het is ook alsof hij echt overal verstand van heeft, hè? Jordi Bloem. Jordi, morgen gaat het waaien. Hebben we vandaag nog een beetje... Is het een beetje stilte voor de enige storm?
15: Ja, een beetje. Want het is nu een windkracht 3 tot 5. Het kan af en toe windkracht 6 worden aan de kust. En dat is vooral de grijzigheid en de perioden met motregen en lichte regen. Dat valt wel een beetje op. Een zwakke storing passeert. Die trekt wel weg. Eind van de ochtend vanmiddag. En dan kan het vanaf zee ook een beetje opklaren. Dus het is niet het weer voor de hele dag wat we nu hebben. En dan is het vanmiddag ook niet koud. 22 graden met wel die stevige zuidwestenwind dus. Maar morgenochtend nog wat meer wind. Dan schakelt de herfst er een tandje bij. Al is de temperatuur nog wel in orde. Sterker nog, vannacht niet kouder dan 18 of 19 graden. Door de wind en de wolken. En ja, morgenochtend dan gaat het ook regenen. Begin van de middag trekt die regen waarschijnlijk weer weg. Maar het kan eventjes stevig regenen, al valt de meeste regen in Noord-Nederland. En op zijn weg naar onze regio gaat die regenzone iets verpieteren. Maar vooral de wind morgen is dus ergens tussen 8 en 12 uur opvallend. Met mogelijk zware windstoten van 80 tot 85 kilometer per uur in een brede kuststrook. Dus ja, er kan ook wel wat schade optreden, omdat de bomen natuurlijk vol in blad staan. Maar morgenavond dan neemt de wind al wat af. Tegen die tijd zijn er ook opklaringen, denk ik. En dat betekent dat we in het weekend, ja, met een uitlopen van een hoge drukgebied beter weer hebben. De wind die gaat geleidelijk nog wat verder afnemen op zaterdag. Periode met zon. Ik verwacht droog weer voor West-Nederland. 20 graden. De temperaturen die gaan tikkie omlaag. Morgen 22 graden. Zaterdag 20, 21 graden. Maar zondag, met een zuidcomponent in de wind, kan het weer een stuk warmer worden. Met behoorlijk wat zon. 25 graden ongeveer.
1: Je hebt ook altijd zo'n moment in het jaar dat dan ineens is er zo'n dag en dan vallen al die blaadjes, zonder dat je het in de gaten hebt, vallen dan van de bomen. Ik zou dat morgenochtend dan ook al een beetje zo kunnen zijn.
15: Dat gaat er wel een beetje. Ja, die bomen hebben natuurlijk nog zoveel blad. Dat gaat niet in één keer. Nee. Maar er wordt wel een poging ondernomen. En ja, voordat dus die zomer toch nog eventjes zich herpakt dit weekend. En misschien dat op maandag nog wel lukt. En daarna, ja, dan is het waarschijnlijk weer wisselvallig. En ook minder warm in de loop van volgende week.
1: Nou, dat zien we dan allemaal weer. Hè? Wie dan zorgt, die dan leest.
15: Zo is het.
1: Bianca Damink, die zit ondertussen bij de AWB. Bianca, het is een beetje volgens mij wel een redelijk normale ochtendspits, toch?
16: Ja, inderdaad. En die verloopt dan zoals normaal ook redelijk druk. Er staan toch wel behoorlijk wat dagelijkse files. 130 kilometer in totaal in onze regio. Vooral op de A20 en de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam is het weer aansluiten. Maar wat vooral opvalt is veel vertraging naar Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Want op de A27 bij Utrecht is een ongeluk gebeurd. En op de A12 heb je daardoor nu ruim een uur vertraging. Het staat vast tussen Bodegraven en knooppunt Lunetten. Verder is het druk op de A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Kwartier vertraging heb je daar. Op de N208 van Haarlem naar Sassenheim sta je bij Sassenheim ook een kwartier vast. En op de A20 richting Hoek van Holland, daar is het druk tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. En de vertraging is een kwartier.
1: De enige echte Bianca Damink, hartelijk dank. Ja.
16: Tot later.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West wordt wakker.

0: je de aanmaakblokjes maar klaar. St. Elmo's Fire, John Parr, 8:45. We hebben een hoop te doen.
1: West wordt wakker sport.
0: Want voor de prijs van 1 hebben we Martin. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vriend en vriendin.
0: Ja, en we hebben ook, en dan weet je dat het echt is, Jim van der Del. Jim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, want Jim, jij hebt gisteren echt de hele dag, bijna een soort 24-uurs bedrijf, heb jij in de struiken gelegen bij het hoofdkantoor van ADO Den Haag om te zien wat daar gebeurde. Want het was natuurlijk de laatste dag eigenlijk van de transferwindow.
3: Ja, zeker. En de afgelopen jaren zijn die dagen vaak saai. Want dan krijg je om 5 uur al te horen van we gaan het licht uit doen, we gaan naar huis, er gaat hier niks meer gebeuren. Maar je voelde aan alles dat er gisteren nog wat op de rol stond. En dus ging het licht daar pas om 11:30 s'avonds uit. Ja, dan is het lange licht in de bos en de bosjes daar om te kijken wat er dan uiteindelijk binnenkomt. Alleen ja, daar waar je op 3 inzet, is de harde realiteit dat er niks gekomen is.
0: En hoe kan dat dan?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Om 5:30 ketste er een deal af met een speler uit Amerika. Mij nog altijd een raadsel waarom dat afketste, want dat leek in kannen en kruiken. Het zou om een buitenspeler gaan. Dat ging niet door. Dan kan je op dat moment, omdat de markt natuurlijk nog 6 uur open is, denken van nou, misschien is er een beter alternatief voor handen gekomen. Maar ja, die wordt dan daarna ook niet gepresenteerd. Ik weet dat er nog eens geïnformeerd naar een verdedigende middenvelder uit België. Dat was rond 6:30. Ja, ook daar werd niet echt op doorgepakt. Misschien was die dan weer te hoog gegrepen of wilde die speler dan weer wachten op een beter alternatief dan ADO Den Haag. Dus zo is dat pingpongen constant gaande. Maar ja, op een goed moment moet je als club doorpakken en ook als speler willen doorpakken. En als je op voorhand zoekt naar een linksback en middenvelder en een buitenspeler en je eindigt om 12:00 of eigenlijk om 11:30, want toen kreeg ik het signaal dat er niks meer ging gebeuren, met niks, ja, dan is er iets inderdaad niet goed gegaan. En ja, daar zullen we de komende dagen zeker met technisch directeur Mark Wotten eens over gaan praten.
0: Ja, want het was niet zo dat er geen versterkingen nodig waren.
3: Nou ja, kijk, de competitie geeft heel duidelijk aan dat dit ADO te weinig ervaring en ook kwaliteit heeft om mee te doen om de plekken in de middenmoot van de competitie. En dat was een beetje na de promotie van ADO naar de Eredivisie de doelstelling. Dat werd snel bijgesteld naar een realistischere doelstelling. Zo snel mogelijk niet meer in de gevarenzone komen. Dat mag dan ook in speelronde 32 of 33. Maar nog steeds heb je daar wel bepaalde ervaring voor nodig. Je hebt Eredivisiebenen nodig, zoals het zo mooi heet. En daar schort het een beetje aan in de beginfase van de transferperiode. Veel jonge jongens, veel talentvolle jongens, die er misschien over een paar weken en een paar maanden staan. Alleen je speelt gewoon aankomende zondag weer een duel. En je hebt pas 1 punt, een knap punt, laten we dat gezegd hebben, maar 1 punt uit 4 wedstrijden. En dus had ik wel de verwachting dat er iets meer ingezet zou worden op ervaring, maar niets bleek minder waar.
0: Nee, want we zochten eigenlijk een linksback, een middenvelder, een buitenspeler, die zijn nu allemaal niet gekomen. Ik hoor het eigenlijk al een beetje in je antwoord, maar is dat op de een of andere manier op te vangen met het huidige elftal, die plekken?
3: Nou ja, die linksbackpositie, dat is op zich een interessante. Want daar zou Milan Hokke ook kunnen spelen. En die stond in de nadrukkelijke belangstelling van diverse clubs. Ja. Alleen die is toch aan boord gebleven. Dus die kan je dan op die plek zetten indien Sekou Silla geblesseerd is. Of om tactische redenen niet zou kunnen spelen. Dus dat kan je opvangen. Feitelijk grossier je ook wel aardig in de aanvallers. Alleen mis je daar wel iemand die net even dat extra kwaliteit met zich meebrengt. Je ziet dat Darryl van Miechem met zijn 35 jaar de enige is die kar moet trekken qua ervaring. En daar had je graag iemand bij willen hebben die een vergelijkbaar cv heeft en misschien 5 jaar jonger is. Die heb je niet gehaald. En op het middenveld, ja, daar kan je ook nog wel schuiven. Daar heb je in principe voldoende jongens. Afgelopen zondag deed Milian Gimenez het op het middenveld prima. Maar daar had je eigenlijk ook wel echt een soort Jari Vlak-achtig type speler willen zien. Mm-hmm. Die ook gewoon de schoenen van Jari Vlak opvult. En die is ook niet gehaald. Dus nee. Ja, het wordt een puzzel voor de trainer van ADO Den Haag, voor Robin Peter. Alhoewel, de markt is dan wel gesloten. Maar de 5 met contractloze spelers, daar mag je nog wel in vissen. En ik weet niet of die opgevallen is, maar gisteren hebben heel veel spelers hun contract laten ontbinden. Dus er is nog wat mogelijk.
0: Ja, er loopt nog wel wat rond.
3: Precies, alleen je had wel de verwachting dat het op de deadline day allemaal geregeld zou zijn.
0: Ja, Martin, je bent echt best wel enthousiast over ADO geweest de afgelopen dagen. Zeker wat ze tegen Feyenoord ook lieten zien. En je zegt, ja, de trainer houdt vast aan zijn spel. Dat vind ik ook goed. Maar ben je ook teleurgesteld toch? Of jammer dat er nu niet die versterkingen zijn gehaald?
2: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, kijk, als je 100 euro hebt om uit te geven, dan kan je er geen 200 uitgeven. En dat is de situatie waarin heel veel eredivisieclubs mee te maken hebben. Ja, er moet maar geld wezen. En de Amerikaanse eigenaren van ADO, die blijven dus niet daar geld in pompen. Dus wat dat betreft. Maar het spel van ADO op zich dit seizoen is best aantrekkelijk. Het ziet er best goed uit. Dus ik heb best vertrouwen dat we zullen niet in de top 6 eindigen. Maar dat wij de middenmoot gaan halen, dat lijkt voor mij gewoon geen discussie.
0: Nee, is dat voor jou ook geen discussie, Jim? Of zie jij dat toch net iets anders?
3: Nou ja, ik vind het tweeledig, want wat Martin zegt, het spel is op zich best goed en je krijgt ook wel de complimenten. Alleen aan het eind van de reis heb je niks aan complimenten, heb je gewoon echt de punten nodig om te komen waar je wil komen. En dat bleef met name in de wedstrijd tegen AZ en Go Ahead Eagles uit. En gelukkig eindigt die wedstrijd gelijk. ADO had hem ook kunnen winnen in de Kuip, maar eerlijkheid gebied ook te zeggen dat je hem ook had kunnen verliezen. Dus dat is een heel dun koordje waar je op balanceert. En ik denk dat je als ambitieuze club als ADO Den Haag niet zo'n dun koordje moet willen hebben. En aangaande het geld, dat is op zich waar wat Martin zegt. Alleen er is geld, er is geïnvesteerd in spelers. De eigenaar heeft de opdracht gegeven om spelers te halen. En als ik van mijn vrouw de opdracht krijg om 3 flessen water te halen in de supermarkt, dan verwacht ik ook dat ik daar geld voor krijg om dat te halen. En dat was bij ADO gewoon aan de orde. Dus er was
0: zeker moet iets anders mogelijk. Ook nog misgegaan zijn.
3: Nou ja, misschien zien wij iets over het hoofd. Zijn er spelers ontbonden die misschien de komende dagen gehaald gaan worden? Dat zou natuurlijk kunnen. Alleen ik blijf erbij, als je er 3 zou willen halen en je komt met 0 terug, dan is dat ook voor een trainer best wel een teleurstellend gevoel. Want je wil een zo sterk mogelijke ploeg neerzetten en je hebt een prima ploeg. Alleen net dat extra impuls, waardoor het net wat makkelijker gaat en het kwartje net wat makkelijker jouw kant op valt, die is niet gehaald.
0: Nee. Nee, Martin, dat is toch teleurstellend.
2: Ja, de woorden van Jim die ondersteun ik helemaal. Kijk, als er geld is, dan moet je wat doen. En ze hebben dat niet gedaan. En misschien krijgen ze daar de rekening later voor gepresenteerd. Maar ik blijf nog steeds vertrouwd, moet je wat doen. En ze hebben dat niet gedaan. En misschien krijgen ze daar de rekening later voor gepresenteerd. Maar ik blijf nog steeds vertrouwen hebben in als ik het

0: Take That and Back for Good. 8 voor 9 is het geworden. Het strand van Scheveningen verandert vanaf vanavond weer in 1 groot openluchtpodium. Live on the beach. Concertreeks trapt af met Hanna Mee, met Bluff, met Guus Meeuwis. En de komende dagen zijn er nog verschillende grote strandconcerten. Ik noem Anouk, Direct, Suzanne en Freek, Agda en de Munnik, Tino Martin en in het publiek Jorinda Thewe. Dat is ook een attractie op zich natuurlijk.
1: Ja, morgen. Nou, dat is leuk, want dat heet dan Beachstad. En dat is eigenlijk een beetje van vroeger. Was altijd op het Malieveld. Ja. Daar ging ik altijd met heel veel liefde heen. En het is nu weer terug, maar dan op het strand. Met inderdaad Anouk en Direct en Sommelieu. Dus allemaal Haagse artiesten.
0: Ja, wat een line-up, zeg. Ja. Arwin Touw, die organiseert het. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Arwin, eerst even. We hadden het toch, ja, ik kan er niks aan noemen. We hadden de weerman net, Jordi Bloem. En die zegt, het gaat morgenochtend echt enorm waaien. Windstoten, 80 tot 85 kilometer per uur. En toen moest ik toch onwillekeurig meteen even aan je denken. Want dat staat daar dan allemaal opgesteld. Zijn jullie daar nog bang voor? Hebben jullie nog extra touwen gespannen?
2: Nee, het wordt morgenochtend inderdaad een beetje onstuimig, maar je zegt het heel goed. Het is morgenochtend en we hebben ook een weerman. En die heeft gezien dat het in ieder geval in Scheveningen, laat ik zo zeggen, want wij kijken echt naar het weer op onze locatie, dus niet naar globaal de regio, dat het vanaf 2 uur de wind gaat afnemen. En dus dat is fijn. Dus dan zitten we het is nog steeds morgen wel 20 of 5 nog in de middag. Maar niet meer zo erg als in de ochtend. Dus in de ochtend is vervelend voor ons, maar dan zijn er nog geen bezoekers op het terrein. Dus in de middag moet dat goed komen. En we gaan morgen natuurlijk om 4 uur open. Dus dan verwachten we dat het aanzienlijk aangenamer zal zijn.
0: Dat denk ik ook. Geen zorgen dus wat dat betreft in ieder geval.

0: niet voor ons. Is het echt alle hens aan dek op dit moment op het strand? Zijn jullie druk bezig?
1: Nou, we hebben best wel, even met betrekking tot het weer, we hebben best een onstuimig weekje achter de rug. Met heel veel harde wind en met name ook heel veel harde regen. Dat is voor ons natuurlijk niet prettig. Dus we hebben een heel mooi draaiboek gemaakt met een mooie volgorde. Die wordt op maanden van tevoren gepland. Nou, die hebben we in de prullenbak gestopt. En we zijn andere dingen gaan doen die laag bij de grond wel gedaan konden worden en niet op hoogte. Dus we hebben alle hoogte dingen, zoals de doeken van het podium en dat soort dingen, die hebben we eigenlijk pas allemaal gisteren gedaan toen het eigenlijk zeer aangenaam weer was. Maar we zijn weer helemaal op schema en we gaan gewoon straks, of tenminste straks, we gaan vanmiddag om 5 uur kunnen we helemaal open.
0: Ja, want het is toch een groot ding, hè? Ik bedoel, er gebeurt dan nogal wat. Er komt ook nogal even wat voorbij aan artiesten de komende dagen.
1: Ja, ja, het is volle bak met een zeer gevarieerd programma. Ik hoorde je net een hele mooie opsomming doen. En het gaat inderdaad van Tino Martin tot Drake. Dus het is voor iedere dag voor eigenlijk een ander publiek. Dat maakt het ook leuk. Het is groot. Het zijn, we hebben een trein waar 25.000 mensen, of eigenlijk 30.000 mensen op mogen volgens de vergunning. Dus het is een groot trein. Ieder jaar groeit het eigenlijk. Dat is op zich ook wel grappig. Eerst in dagen en daarna in aantallen bezoekers.
0: Ja.
1: Dus ja, het is wel een zeer grote productie geworden inmiddels.
0: Nou, inderdaad. Ja, het is bijna boven jullie zelf uitgegroeid. Hoe verklaar je het succes?
1: Nou, ik denk dat het, de locatie heel veel bepalend is. Als je met iemand over het strand hebt, dan denk je altijd aan iets leuks. Aan zon, aan vrije tijd, aan leuke dingen. Het is natuurlijk een unieke plek. We zijn ook het enige evenement dat echt op een strand zit. Er zijn natuurlijk meer evenementen die iets met strand hebben, maar dat zijn of opgespoten locaties of het is een betonnen plaat die aan zee ligt. Maar dit is wel een hele mooie locatie. En artiesten vinden het ongelooflijk leuk om hier te staan. En mensen uit het hele land vinden het ook heel leuk om hier naartoe te komen. En we zien ook dat er is geen hotel meer te krijgen hier in Scheveningen. Nee. Geen kamer meer. Dus dat mensen ook echt een uitje van maken. Gewoon een weekend op Scheveningen verblijven. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Dus dat maakt het denk ik allemaal bij elkaar anders dan ergens op een grasveld naar een podium kijken en daarna weer richting huis vertrekken.
0: Ik denk het ook. En dat allemaal gewoon in onze achtertuin. Wordt u druk, dat zei je al. Hoe kunnen bezoekers eigenlijk het beste naar jullie toe komen?
1: Ja, het beste is eigenlijk, ik zou niet met de auto komen. Dat is natuurlijk op zomerdagen ook een crime hier op Scheveningen. Veel parkeergarages zijn ook al vol. Die hebben gewoon gereserveerde tickets. De strandweg is bovendien ook vanaf de rotonde tot aan het havenhoofd helemaal afgestoten van alle verkeer. Dus ja, ik zou zeggen, pak de fiets of pak de tram. De HTM heeft extra trams ingezet. Er rijden panelbussen van ons vanaf Centraal Station naar Scheveningen heen en weer. Ook een hele mooie optie. Ja. Dus ik zou vooral dat aanraden.
0: Kijk, en Armin, wanneer is nou het moment dan voor jou dat je zelf ook even daar kan staan en dat je denkt, oh ja, we hebben het voor elkaar, we hebben het geflikt. Dit is Live on the Beach.
1: Ja, dat is eigenlijk op het moment, dat is vanavond om 5 uur. Als de hekken opengaan en ik zie daar mensen allemaal al wachten om vooraan te staan. Want veel mensen die komen vroeg en die willen allemaal vooraan staan. En dat is zo'n mooi moment als de eerste bezoekers binnenkomen en die gaan dan rennen en denken, oh ja, weet je, dit, we brengen zoveel plezier voor mensen ook. Natuurlijk ja. Vind het zelf hartstikke leuk om zo'n productie neer te zetten. Maar als je ziet dat je straks in een weekend 75.000 mensen over de vloer hebt gehad die allemaal vrolijk naar huis gaan, een relatie hebben ontmoet of allemaal dat soort dingen, dat is wel fantastisch.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Armin, ga er lekker van genieten. En vandaag succes nog, hè. Joe, dag.
1: Ook bedankt. Super. Hoi, hoi.
0: En daar ging dus ook gewoon, hè? Gewoon op onze eigen beach.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Zometeen in West wordt wakker. Magie, Harry Potter, spreuken en je kunt wat winnen. 3:09, Reinoud is laat met het nieuws. Goedemorgen.
8: Een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart heeft Leidschendam-Voorburg nog steeds geen coalitie. Poging van VVD, GBLV, Gemeentebelangen en Pro liep onlangs stuk. Vanavond is er een debat over hoe nu verder in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Iemand heeft zich vannacht met zijn auto vastgereden op het grind van een trambaan bij de Haagse Troelstrakade. De bestuurder zou te veel hebben gedronken. Mensen die het zagen gebeuren schakelden de hulpdiensten in en een berger heeft de auto van het tramspoor getakeld. En Avalex gaat vanaf 2027 minder vaak restafval ophalen in Wassenaar. Waar nu nog één keer per week restafval wordt opgehaald, gebeurt dat vanaf 1 januari nog maar eens in de twee weken. Gemeente hoopt zo de toenemende afvalkosten te beperken en Wassenaarders te stimuleren om afval beter te scheiden. Meer regio nieuws 9:30, nu het andere nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
10: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
9: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
11: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
9: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Bianca Damink met de vies.
12: De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan vrij veel dagelijkse files. Vooral op de A4 en de A20 rijdt het langzaam in beide richtingen op die wegen. Wat vooral opvalt is heel veel drukte rond Utrecht door een ongeluk op de A27. Daardoor loopt het op de A12 vanuit Den Haag ook helemaal vast. Tussen Bodegraven en knooppunt Lunetten staat 22 kilometer file. De vertraging is daar meer dan een uur. Op de N208 van Haarlem naar Sassenheim is het ook druk tussen Lisse en Sassenheim. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Het alarm heeft geklonken. Het alarm voor de theatervoorstelling van Harry Potter en het vervloekte kind.
1: Dat betekent dat je nu kan bellen 070-390-5454... als jij kans wil maken op 2 kaarten voor zondag 20 september. Het is dus een nieuw Harry Potter verhaal. Niet dat je denkt, ze bakken dat boek weer op of die film. Hè. Oh, dat verhaal ken ik wel echt. Een nieuw verhaal. Harry Potter is inmiddels volwassen, heeft kinderen. En die kinderen gaan dan weer naar Zwijnstein.
0: En die zijn vervloekt.
1: En die zijn vervloekt, denk ik, ja.
0: Aha. Het is echt wel spektakel, hè? Ja. In het Circus Theater daar op Scheveningen. Mooie muziek vind ik ook altijd erbij. En de moeite waard. 2 kaarten liggen er dus bij ons klaar. Stoer nog even wat met deze spreuk zometeen.
2: Porta Susurra!
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Wat zou dit kunnen betekenen? Verzin maar iets op 070-390-5454. En dan zijn de kaarten gewoon zo dadelijk misschien wel voor jou.

0: Elvis Presley en his latest flame.
1: Harry Potter, spreukenles.
0: Ja, we gaan op spreukenles. Dat doen we samen met André van Raam uit Den Haag. André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, daar is hij dan.
0: Jazeker, daar ben je. Tot je eigen verbazing en verrassing volgens mij.
2: Ja.
0: Ja. Hey André, jij hoorde Harry Potter en gaat er dan meteen iets bij jou aan dat je denkt, oh...
2: Ja, dat is een ongelooflijke leuke herinnering. Ja, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar ik heb altijd gewerkt bij een bekende boekenwinkel in Den Haag. En als daar dan die nieuwe Potterboeken uitkwamen, dan toverden we de hele winkel dus om tot het bekende kasteel. En ik speelde dan Hagrid. We werden helemaal vermomd. Het was een superleuke tijd. Midden in de nacht ging dan het kasteel open met al die kids. Nou, het was echt ongelooflijk gaaf.
3: Hagrid is dan die enorme reus, hè? De soort van de vriendelijke reus van Harry Potter met flinke baard en zo. Dus je zag er helemaal ook zo uit.
2: Ja, en ik ben niet zo groot. Ik ben maar 1,73. Dus ik ging dan op een verhoging staan om een klein beetje imposant te lijken.
0: Ja. Ja, en had je ook tekst?
2: Wat zeg je?
0: Had je ook tekst?
2: Nou, we deden allemaal goocheltrucs ook. Die kregen we aangeleerd door een leuke goochelaar uit Den Haag. Dus die kinderen die wisten niet wat ze meemaakten. Weet je wel, bij de entree en dan alles was donker met lichteffecten en super gaaf.
3: En wat voor truc deed je dan bijvoorbeeld?
2: Nou, dat is het verdwijnen van een doekje. Oh. En dat doe je dan zeg maar op een hele slimme manier met een nepduim. Nou mag ik natuurlijk eigenlijk niet verklappen. Hey. Maar je stopt hem dus eigenlijk in je handpalm. En dat doekje stop je dus in die nepduim. En de laatste stap steek je die duim dan op je echte duim. En dan ineens is natuurlijk alles weg en niemand ziet die duim zitten.
0: Gaat
2: snap je dat
0: zo?
3: Ja.
0: Juist. Hey, maar ik kan me voorstellen dat je daar enorm naar uitkeek. Want dat is het alleen al die twinkeling in die ogen van al die kinderen om te zien. Lijkt me fantastisch, hè?
2: Ja, het was echt super gaaf. Er werd ongelooflijk veel werk van gemaakt. Ja. Dus daar heb ik hele leuke herinneringen aan.
0: En weet je nog hoe je klonk? Zet je dan ook een bepaalde stem op? Of,
2: Ja, een beetje lage stem, weet je wel.
0: Ja.
2: Om toch een klein beetje imposant te lijken. Want maar die kinderen vinden alles magisch, weet je wel. Want het is natuurlijk dat moment en midden in de nacht. Het is natuurlijk super.
0: Ja. Ja. Nou, je hebt dus eigenlijk heel veel ervaring met überhaupt toveren, met magie, met Harry Potter, met de karakters.
3: Ja, dus dit moet een makkie zijn.
0: Eitje, toch, Jorien?
3: Ja, dat lijkt mij ook. We laten een spreuk horen. We willen eigenlijk van jou weten, wat zou er nou kunnen gebeuren als Harry Potter deze spreuken uitspreekt?
0: Ja, let goed op.
2: Okay.
3: Ja, Porta Susura.
0: Ja, wat zou dat kunnen zijn?
2: Porta Susura. Ik dacht, had dat iets met een deur te maken of zo? Verdwijnselen?
0: Ja.
3: Oh ja, dat lijkt me, ja, want poort natuurlijk. Poort, hè,
0: En dan komt er zo'n nepduim en dan zoep alles weg. Ja hoor, mensen. André, het komt heel overtuigend over. En dat betekent dat jij gewoon die twee kaarten hebt gewonnen.
2: Ja, fantastisch man. Hartstikke leuk.
0: Ja, heel veel plezier ermee, hè?
2: Dankjewel.
0: Joe, dag André. Mooi verhaal, hoor.
2: Einde voorstelling. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: Ik ben helemaal de klus kwijt, eerlijk gezegd. De Piper van Abba was dat. Je bent zo verwarrend bezig, Jorien, tegen
1: mij.
0: Je
1: bent enorm verwarrend bezig. Oh.
0: We gaan wel iets doen of we gaan niet iets doen.
1: Ja, je wilde heel graag nog een plaatje draaien.
0: Ik wil graag een plaatje draaien, dan gaan we dat doen. Ja. Ik heb ongeveer 7 knoppen tegelijk ingedrukt in 10 seconden tijd, kan je nagaan.
1: En de 8e was goed.
0: En ik had het zo mooi bedacht, maar er komt helemaal niks van terecht.
1: Sorry.
0: 1986, Michael McDonald had een enorme grote hit met Sweet Freedom. Een van de mooiste stemmen, je weet het wel, van de popmuziek.

0: Michael McDonald aan Sweet Freedom. We doen iets nieuws in West wordt wakker. Ja, dat moment dat je koestert, dat doen wij allemaal. Dat je 16 bent en alles nieuw is en vol indrukken en mooi en sexy. En nou, noem het allemaal maar op. Dat vergeet je ook nooit meer. De plaatjes die je dan hoort, dat zijn de allermooiste die je voor de rest van je leven zal horen. Het is niet anders. Zitten in je geheugen gebrand. We krijgen enorm veel aanmeldingen binnen. Ja. Om even die Sweet 16 erin opnieuw te beleven. Hè?
1: Ja, vanaf maandag gaan we echt beginnen. Dus je kan je alvast aanmelden. En dan word je ongetwijfeld binnenkort een keer gebeld van... Hey, kunnen we je in de uitzending ook bellen. Hey. Joke heeft zich bijvoorbeeld aangemeld. Die is 16 geworden in 1969. In jouw
0: geboortejaar. Mooi jaar. Ja.
1: En ze schrijft er alvast een mooie herinnering bij. Want op haar verjaardag kreeg ze een tweedehands mobilet. Ik ken dat. Ik moest even googelen eigenlijk. Maar dat is dus een brommer.
0: Oh, ja. Juist.
1: Ik was zo trots. Maar ik moest ook mijn vader gedeeltelijk betalen. Want het was een duur cadeau. Ik ging ook werken. En daardoor kon ik dan mijn vader een stukje zelf meebetalen. Met de brommer. Gele helm. Dat wilde ik gelijk op mijn hoofd zetten. En qua muziek de hele dag Radio Veronica aan. Ik vond eigenlijk allerlei soorten muziek wel leuk. En mijn eerste single gekocht voor mijn moeder. Dat was Heintje. Met het nummer Mama.
0: Ja. Nou ja, leuk. En daar gaat dus dan die muziek. Die dan dus heel populair was. Toen jij 16 was, die gaan we dan draaien. We horen wat je allemaal op je 16e beleefde. En het mooiste ervan is, je bent gewoon weer even 16. Ja. Alle rimpels trekken zo weg gewoon.
1: Heerlijk.
0: Strijk het even glad, al is het maar voor een paar minuten. Ja. Je kunt je dus aanmelden op
1: 070-307-8080. 070-307-8080. Het enige wat je moet appen is even je geboortedatum.
0: Ja. Oh, en morgen doen we ook iets nieuws. Doen we ook iets anders.
1: Ja.
0: Ja, morgen.
1: Dat is leuk zeg. Oh, wat mooi.
2: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
3: De Vrolijke Vrijdagshow!
2: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
4: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
2: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
5: Oh ja, joh!
2: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10. Alleen op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Het is 9:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regio-nieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
4: Nou en of. Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
5: Goedemorgen.
4: En goedemorgen, Gwen.
6: Goedemorgen.
4: Een automobilist is vanmorgen vroeg tegen een boom gereden op de Vreeswijkstraat in Den Haag. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken en moest een blaastest afleggen. Een ambulance heeft iemand anders die in de auto zat naar het ziekenhuis gebracht. De airbags van de wagen zijn uitgeklapt en in de voorruit zit een grote barst. De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit muurvast. Poging van VVD, GBLV, gemeentebelangen en PRO liep eerder stuk nadat de leden van PRO het conceptcoalitieakkoord afwezen. Vanavond is er een debat in de gemeenteraad en de belangrijkste vraag zal zijn: wie kan nu nog het initiatief nemen voor coalitiebesprekingen in Leidschendam-Voorburg? En welke coalitie ligt nu voor de hand? Je hoort politiek verslaggever Marijn Kramer.
7: We zitten na bijna een half jaar na de verkiezingen, dus nou ja, zonder een coalitie. En eigenlijk is er ook helemaal geen zicht op wie de gemeente Leidschendam-Voorburg moet gaan besturen. Nou ja, wat er gaat gebeuren is vrij ongewis. Kijk, wat er wel in ieder geval zeker is, is dat de bal niet meer bij gemeentebelangen en bij de VVD zal komen te liggen. Daar is nu 2 keer de boel op geklapt.
4: Een jongen uit Waddinxveen is met geweld beroofd van zijn scooter op de parklaan in zijn woonplaats. Agenten gingen in de directe omgeving op zoek naar 2 verdachten, maar hebben die niet meer gevonden. Getuigen van de beroving in Waddinxveen wordt gevraagd zich te melden. Er komt in Voorhout uiteindelijk geen ingrijpende verbouwing van het stationsgebied en ook komt er geen bibliotheek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, waar Voorhout onder valt, kiest vooral voor een beter bereikbaar en veiliger stationsgebied. Ook worden er 30 betaalbare woningen gebouwd en groeit het aantal parkeerplekken op het parkeerterrein met 40, van 220 naar 260 plekken. En de droogte van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor problemen bij veel voetbalclubs. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk bijvoorbeeld is 1 veld nog steeds onbespeelbaar, waardoor het ook dit weekend weer puzzelen wordt met de wedstrijden. Verenigingsmanager van VV Westlandia, Ronald Visser, hoopt dat de gemeente wat doet met de klachten die zijn binnengekomen. De gemeente heeft volgens hem ook beterschap beloofd. Visser kijkt ondertussen met een schuin oog en een beetje jaloezie naar buurgemeente Den Haag.
8: In Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad. Ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen. En daar spelen ze vanaf 1 september. En wij niet. Dat vind ik heel vreemd.
3: Het woord regen is gevallen. Jordi Bloem.
9: Af en toe een beetje regen en motregen, maar dat gaat verdwijnen. Want vanuit het westen klaart het vanmiddag ook af en toe op, komt de zon er af en toe bij en blijft het overwegend droog. Stevige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig aan zee, af en toe krachtig, kracht 6. En daarmee wordt nog warme lucht aangevoerd. Vanmiddag is het 22 of 23 graden in onze regio. Vanavond en vannacht zijn er wat opklaringen. Het blijft stevig waaien en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 18. Dus een vrij warme nacht. En morgen hebben we te maken in de loop van de ochtend met regen en straffe wind uit het zuidwesten, later westen. Aan zee hardkracht 7 met tijdelijk zware windstoot tot 85 km per uur. Morgen in de loop van de dag wordt het iets minder windrijk en 's avonds gaat het ook opklaren. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Zaterdag 20 of 21 graden, periode met zon en minder wind. Zondag verwacht ik meer zonneschijn en dan kan het 25 graden worden.
3: Bianca Damink, ja, bij de ANWB. Een ongeluk op de A27 zorgt echt wel voor een hoop problemen en vertragingen deze ochtend.
10: Ja, het staat eigenlijk al een groot deel van de ochtend behoorlijk vast rond Utrecht door dat ongeluk op de A27. De weg is wel net weer vrijgegeven, maar ja, de files die lossen dan niet zomaar helemaal op. Want wij hebben daar vooral last van op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Nieuwegein. Daar heb je nu nog ruim een half uur tijdverlies. File wordt langzaam maar zeker korter. De andere dagelijkse files die worden wel redelijk snel wat korter. Op de A4 en de A20, daar rijdt het nog wel langzaam. Net als op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar heb je nu ook nog 10 minuten op onthoud tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid.
3: Dankjewel voor vanmorgen, Bianca.
10: Jullie ook bedankt. Doei.
4: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Doei. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Volumia en Blijf bij mij.
1: Ondertussen in...
0: In Duitsland, daar treffen wij onze regiogenoot Roy Betten. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar eigenlijk bij jou? Want het zomerseizoen begint natuurlijk nu... Ja, dat loopt nu natuurlijk een beetje af ook, hè, op de camping.
2: Ja, maar alle gepensioneerden, ja, dan moet ik het heel netjes zeggen, de grijze golf, zeg maar, die komt nu op gang. Dus Het is nog behoorlijk druk op de camping.
0: Ja, je vermaakt je nog wel. Is het een goed seizoen geweest?
2: Het is dit jaar heel druk geweest. Of dat te maken heeft met de hitte, bosbranden, brandstofprijzen, weet ik niet. Maar eigenlijk alle camping-eigenaren in de regio, die zeggen dat het echt een topjaar is geweest. En ja, het weer was natuurlijk ook geweldig, dus wij mogen echt niet klagen dit jaar.
0: Nee, nou, dat gaan we dan ook niet doen natuurlijk. Duitsland staat toch wel weer in de belangstelling komend weekend. Want in Sachsen-Anhalt vinden deelstaatverkiezingen plaats. Die hebben jullie veel in Duitsland natuurlijk. En het zou wel eens kunnen zijn dat de AfD, de extreemrechtse partij, daar voor het eerst in Duitsland een absolute meerderheid gaat halen. Duitsland lijkt me er erg verdeeld over. Mensen die daar heel blij van worden en mensen die dat ook weer heel angstig vinden.
2: Ja, dat hebben we de afgelopen tijd, maanden, jaren natuurlijk wel gezien. Ook in andere deelstaten dat er verkiezingen waren. In sommige ook dat de AfD echt wel veel stemmen heeft gekregen. Ja, en dat is natuurlijk... de meningen zijn daarover verdeeld. De ene deelstaat, mensen daar zeggen van ja, we hebben dat liever niet. Maar toch iedere keer uit peilingen en de bevolking vragen, komt er toch wel uit dat ze toch wel verandering willen. Ja, en dan besluiten ze toch op de AfD te stemmen. Dus of in bepaalde staten ze er klaar mee zijn. Dat ze verandering willen, zeg het maar. Maar ja, in Duitsland zijn de meningen er heel erg over verdeeld. En ik denk ook dat het wel per regio en per deelstaat weer verschillend is. Dus we gaan afwachten wat er gestemd wordt.
0: Want Sachsen-Anhalt is natuurlijk in het oosten van Duitsland. Hè? Daar is denk ik de onvrede het grootst ook.
2: Ja, vooral richting de grote steden, zeg maar, waar het drukker wordt, dan merk je toch dat daar veel problemen zijn. Ook in het Ruhrgebied zie je het heel veel. Dat daar echt wel veel mensen op de AfD willen stemmen en de AfD ondersteunen. Hier in de regio gelukkig niet. Ik denk toch de boeren, zeg maar, dat die er wel... klassiek zijn en nog steeds de CDU stemmen. Maar in ieder geval waar veel mensen leven, waar veel problemen zijn, dat er daar toch verandering moet komen en verandering willen.
0: Ja, en aan de andere kant heb je dan mensen die, dat zei ik al, ook eigenlijk ook heel eng vinden. Hè? Waar vrezen die dan voor?
2: Ja, de AfD is natuurlijk altijd... Een rechtsextremistische groep genoemd. Het zijn heel erg demonstraties, extreemrechtse dingen. Er zitten mensen bij die niet heel netjes zijn. Dus dat is de laatste jaren natuurlijk ook veel gezegd. En de ideeën die ze hebben zijn ook heel extreem rechts. Mensen die vinden dat toch wel eng wat er gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe de stemmen en de resultaten zijn van de verkiezingen. Ja, dan willen de mensen wel veranderingen. En dan heb je natuurlijk altijd de groep die dat ondersteunt en de groep die dat niet wil.
0: Ja, want in de peilingen doen ze het echt eigenlijk al een tijd lang voor deze verkiezingen heel goed. Hè? Virtueel meer dan 40% van de stemmen. Ze liggen ver voor op de CDU. SPD moet zelfs afvragen of ze de kiesdrempel nog halen, de Sociaaldemocraten. Ja, dat zegt wel iets, hè?
2: Ja, tuurlijk zegt dat veel. Het is natuurlijk wel, ze hebben 1000 mensen gevraagd. Hoeveel duizenden mensen moeten gaan stemmen. Dus ja, het is natuurlijk een momentopname. En ook, je moet net de pech hebben welke mensen je vragen of de geluk hebben. Dus het is gewoon afwachten wat er zondag uitkomt. En het is in ieder geval, de steun is voor de AfD is groter geworden in bepaalde deelstaten. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe daar de verkiezingen uit komen te zien.
0: Ja, en ik noem ook nog even de naam natuurlijk van Ulrich Siegmund. Hè? Uli genoemd, liefkozend ook door veel mensen. Maar dat is ook daar de man, hè? In Sachsen-Anhalt, hè? De AfD-leider.
2: Ja, die is toch wel, hoe zeg je dat, een graag geziende persoon daar. Hij is ook heel charismatisch, zeggen ze. Hij ziet er heel goed uit, aan begin 40. Kan goed praten, zoals ze dat allemaal in de politiek kunnen. Dus of dat er ook mee te maken heeft. Zijn uitspraken zijn wel heel omstreden en extreem rechts. Dus hij zal toch wel heel veel toch wel steun krijgen, ook daardoor. Ja, het is, we gaan het zien.
0: Ja, het wordt in ieder geval echt heel erg spannend natuurlijk. Hè. De AfD wil heel veel natuurlijk ook. Het gaat heel veel natuurlijk weer over minderheden ook. Dat die heel veel van de problemen ook voor. In ieder geval echt heel erg spannend natuurlijk. Hè. De AfD wil heel veel natuurlijk ook. Het gaat heel veel natuurlijk weer over minderheden ook. Dat die heel veel van de problemen ook veroorzaken. Terwijl in Sachsen-Anhalt eigenlijk helemaal niet zoveel mensen zijn met een migratieachtergrond. Dat is dan toch nog wel weer opvallend, hè, tot slot.
2: Ja, het is zoals per regio weer verschillend. Maar het is toch wat ze in de rest van Duitsland ook zien. Dat er toch wel problemen zijn en problemen gaan komen. Ook de komende jaar met migratie en dat soort dingen. Dat is natuurlijk over de hele wereld of in heel Europa een groot thema. Ik denk het is hem ook maar net hoe je je plannen presenteert. En de AfD doet het natuurlijk op een hele omstreden manier en heel direct. En sommigen willen dat en sommigen die willen dat, die houden daar totaal niet van.
0: Nee.
2: Ja, dan zullen we, de mensen die ervan houden, die zullen op de AfD gaan stemmen.
0: Zeker, en we gaan zien hoeveel dat er zijn. En de bestaande politiek lijkt toch ook gewoon nog steeds te weinig antwoord te hebben op alle zorgen die mensen ook hebben. In Duitsland wordt het dus heel spannend komende zondag daar. En hij houdt het voor ons in de gaten. Onze

0: regiogenoot Roy Betten, die dus zelf, dat is ook fijn om te weten, niet klaagt. En Roy, je gaat niet klagen.
1: Ik ga niet klagen, nee, hoor. Ik sta een zonnetje aan het water en het is mooi weer. Dus mij hoor je niet klagen.
0: Nou, heel goed. Dankjewel, Roy. Tjus.
1: Tjus.
0: Maar zelfs dat er nog een WIS-collega ook geweest was.
2: Ja, dat klopt
0: Roy
2: inderdaad,
0: Betten,
2: ja.
0: Op de camping.
2: Ja, zeker, ja. Ja. Ja, wat is ja, het zal nooit meer hetzelfde zijn.
0: Het zal nooit meer hetzelfde zijn, nee. En allemaal all out of love voor Roy en zijn camping. Samen met de Air Supply.

0: een soort long uit je lijf muziek. Dit, hè? Air Supply en All Out of Love. En meezingen mag, maar hoeft niet. 12 voor 10 is het geworden in een voor mij eigenlijk hele illegale vrolijke weekendaflevering. Maar morgen is het natuurlijk gewoon nog één, maar dan met Jorin. En Patrick is er ook al. Die is er trouwens nog 2 dagjes. Want daarna gaat hij, nou ja, dat hoef ik natuurlijk niet te vertellen, op vakantie.
1: Ja.
2: Sprak de man die 3 maanden weg was.
0: Oh ja, ik had dat
2: goedemorgen.
0: Ik kan dat voorlopig niet meer zeggen, denk ik.
2: Nee.
0: Daar heb je wel een beetje gelijk, vrees ik. Maar toch. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Angelique is er ook. Bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Ja, die was gisteren onderweg, maar is nu gewoon wel weer at home. Maar wel met je 2 tegenover je, hè? Want die houdt je nu in de gaten.
4: Oh, kunnen we hem weer even horen?
0: Ja, kan hij even wat zeggen? Want dat vinden we leuk. Dat was gisteren zo'n doorslaand succes.
3: Geert, je moet wat zeggen. Voor de luisteraars van Omroep West.
5: Niet te geloven.
0: Dit klonk iets minder dan gisteren. Wow. Ja,
4: goedemorgen.
0: Goedemorgen, inderdaad.
4: Ja, dat is heel inhoudelijk ook, hè, die cheer 2.
0: Ja, ik wist niet dat, dat een cheer nog minder inhoud kon bevatten dan ikzelf. Maar het is toch zo. Het is gelukt.
3: Je bent me er eentje, Tjeerd Spoor.
0: Dankjewel, Angelique Werner. Wat gaan wij vandaag doen?
3: Wij gaan

0: een audiotour. En hij neemt je daarmee door misdadig Gouda, zal ik maar zeggen. Ja, je denkt, Gouda, nou, leuk stadje, weet je, stroopwafels, kaas, nou, niks aan de hand. Maar nee hoor, als je met hem op stap gaat, ja, dan hoor je van alles over misdaad, passie en onopgeloste mysteries. Oh. En dat wel op 19 verschillende markante plekken in het centrum van de stad.
1: Maar is dat niet doodeng, Angelique? Is dat niet enorm
0: spannend? Het is doodeng. Maar ik weet dat jij mijn hand vasthoudt.
2: Oh, altijd. Ja, mag ik dan aan de andere kant?
0: Aan de andere kant?
2: Ja, graag.
0: Ja, heel graag, precies. Dus we houden elkaar vast en dan gaan we met rust van Sint-Annaland. Dan struinen we door de straten. We komen door steegjes en dan komen we opeens in een idyllisch hofje. Ach. Je denkt, het is een oase van rust. Maar hier was ooit een goudse bende. Was hier
1: nee,
0: werkzaam.
1: Toch?
2: Nee.
0: Jazeker. En hij gaat dan vertellen over hun ontsnappingsplan.
1: Ach ja, daar is die bende. Die is nog aan het werk. Ach, verschrikkelijk. Ja.
0: Precies, ze laten ook een bende na.
1: Oh ja.
0: En dan kom je op de markt. En daar was een houten schavot. Nou, je begrijpt natuurlijk wel wat er op dat houten schavot gebeurde.
1: Ja, dat verkochten ze kaas.
0: Dat was woensdag gehaktdag. Ja, maar er werd wel goudse kaas verhandeld met een hakbijltje.
1: Oh.
0: Ja, er was de beul, die was hier en die voltrok dan een vonnis. En dan hoor je het geroezemoes van het publiek. Ja. Gejoel natuurlijk. Ja, en dan uiteindelijk het einde. Ja, je wist al wat het einde zou zijn. Dat was het einde.
2: Oh. Ja. Goed. Noem eens een nummer van 1 tot 19. Eentje ergens tussen.
0: Nou, dat heb ik gezegd. Het schavot op de markt. Of het geheim van de Willem Vroezenhuistuin.
2: Maar letterlijk een nummer.
0: Oh, ik moet er nu eentje opnoemen. Ja. Oké, 6.
2: 6. Oh, ja, dat is de markt. Ja, ik heb nou ook de app.
3: Zo, hier zijn we op de markt van Gouda. Voor je zie je het schitterende stadhuis. Blijf hier staan, want we komen hier straks nog terug.
2: Oh nee.
3: Maar ik zal even mijn verhaal vertellen. Hier op de markt begint mijn vierde boek, Het Lijk voor het Stadhuis.
2: Oeh, er ligt dus al een lijk.
1: Ja, verschrikkelijk.
2: Oh, hoor, ja. Nou ja, zo klinkt dat dus. Nou, ja, de regisseur die het dus het verhaal vertelt.
1: We zitten er helemaal in, Angelique.
4: Nou, grappig.
1: Leuk.
0: De app, dat is Easy Travel. Dat schrijf je I-Z-I. Punt. En dan Travel, T-R-A-V-E-L. En dan moet je eventjes, die moet je downloaden. En dan moet je kijken naar Rus van Sint-Annaland of Gouda. En daar vind je dan de audiowandeling. En als je een beetje slim bent, dan doe je dat thuis. Dan kan je al die audiobestanden kan je al op je telefoon downloaden.
1: Oh, ja.
0: En dan ben je geen extra MB's ben je kwijt.
3: Nou, wat een zin.
1: Ja.
3: Ze waren dronken.
1: Ze waren dronken. Goed, fijn. Zometeen, dat is ook hartstikke spannend. Zometeen na 10 uur, mensen, dan gaan we aan de bak. Maar wat gaan we doen?
4: Zeker, het is weer een ander bakje dan net besproken werd. Met onder meer die kaarten voor Harry Potter natuurlijk. De jarigen van vandaag, 3 september. Een nieuwe sitcom op tv in 1990, waar we nog lang plezier van zouden hebben. En we rijden naar 12 uur met de plaats voor 12.
1: Ook dat allemaal nog. We rijden naar 12 uur.
4: Nee.
1: Oh. Wie rijdt?
0: Baby, you can drive my car, de Beatles.
4: Nee, maar wel andere Beatles.
1: Een andere Beatles? Oh.
2: Ik ben helemaal blanco.
1: Ja. Nou, hopelijk morgen niet.
0: Kan het ook niet zijn?
1: Nee, dat kan het ook niet.
4: Driving Home for Christmas niet, hoor.
2: Nee. Goed weekend, Sjeerd.
1: Ja, goed weekend.
2: Ja, en tot morgen.
1: Jorin, tot morgen. Ik ben er maandag gewoon weer. Dan gaan we voor het Echie. Het was gezellig.
2: Oh, ik vind jou zo onaardig.

0: En dan werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, ik maak me een stuk minder druk om die dingen waar ik me vroeger druk om maakte.
4: Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor de dingen.
1: Ja.
4: En voor wat andere mensen bewegen. En, ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Het was hartstikke nieuw in 1990 en we konden er behoorlijk om lachen. Straks komen we tegen in de archiefbak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
10: Er komt in Voorhout uiteindelijk geen ingrijpende verbouwing van het stationsgebied. En ook komt er geen bibliotheek. Het college van BMW van de gemeente Teylingen, waar Voorhout onder valt, kiest vooral voor een beter bereikbaar en veiliger stationsgebied. Avalex gaat vanaf 2027 minder vaak restafval ophalen in Wassenaar. Waar nu nog 1 keer per week restafval wordt opgehaald, gebeurt dat vanaf 1 januari nog maar eens per 2 weken. De gemeente hoopt zo de toenemende afvalkosten te beperken en Wassenaars te stimuleren om afval beter te scheiden. En maandag over een week, 14 september, staat Den Haag voor het 4e jaar op rij in het teken van Prinsjesnacht. De line-up is vanmorgen bekendgemaakt. Er zijn die avond ruim 35 acts op 30 locaties in de Haagse binnenstad, waaronder Amber Rosa Lynn, Tante Cor en Lily Clarissa. Meer regio nieuws 10:30, nu het andere nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink bij de ANWB.
5: Intussen zijn veel files opgelost of ze worden snel korter, behalve die op de A4 naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel staat een pechgeval en daar zijn een paar rijstroken dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Den Haag-Zuid. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
16: Tot 12 uur aan de bak.

0: Met een vette knipoog naar het verhaal van The Wizard of Oz natuurlijk. Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. Lekker begin van deze dag.
1: Ja jongen, je moet aan de bak.
0: Met liefde voor de tiende jaargang, aflevering 2356. Het is aan de bak voor de donderdagmorgen. Beetje grijs buiten, maar tussen nu en 12 uur weten we de zon wel door je radio te persen. Met straks bijvoorbeeld die felbegeerde kaarten voor Harry Potter. De theaterversie Harry Potter en het vervloekte kind. En het aardige is, zelfs als je helemaal niet zoveel had tot nu toe met Harry Potter, kun je dan nog een zeer genoeglijke avond hebben. Blijf in de buurt, straks gaan er weer twee kaarten uit. Jarige van vandaag, heb je er eentje in je buurt voor 3 september? Geef het aan me door aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. We hebben een nieuwe sitcom op televisie in 1990 in de archiefbak straks. Het uitgebreide weer en we rijden naar de plaat voor 12 vandaag. Aan de bak. Met Duncan Lawrence op de radio.
2: De

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: De energie spat uit je radio dankzij Huub van der Lubbe en de Dijk. En ik kan het niet alleen. Sterker nog, dat is inderdaad precies het idee van...
1: De plaats. Voor 12.
0: Want die laatste plaat in dit programma, die laat ik graag door jou uitzoeken daar thuis. Ik geef je de mogelijkheid om te kiezen uit 2. In dit geval met thema Riding.
1: Nummer 1.

0: The Beatles en Ticket to Ride, keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Riding on a Train van de Pasadena's is keuzemogelijkheid 1. Met welke plaat wil je wel richting 12 uur rijden? Laat het me weten.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Nummer 1 Pasadena's, nummer 2 The Beatles. Stemmen op de Facebookpagina van Radio West natuurlijk. Of je stuurt even een appje naar de studio, dat is super makkelijk. 070-307-8080. 070-307-8080, de plaat voor 12.

wat een stem heeft die man toch. Engelbert Humperdinck en A Man Without Love op Radio West. Voor je het weet, zwaai ik met mijn toverstaf en heb je zomaar twee kaarten te pakken voor de theatersensatie Harry Potter. Maar ook, Den Haag maakt zich op voor Prinsjesnacht. Straks hoor je alvast meer.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
7: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
10: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:30 en Reinhard Rommer praat je bij het regionieuws.
11: De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit vast. Een poging van VVD, GBLV, gemeentebelangen en PRO liep stuk... nadat de leden van PRO het concept-coalitieakkoord afwezen. Bovendien is ook nog eens een PRO-raadslid uit de fractie gezet.

0: Politiek verslaggever Marijn Kramer.
1: Ja, dat gaat om Sangeeta Paltan Singh. Die was jarenlang actief ook namens de PvdA-fractie daar in die gemeente. Paltan Singh werd namelijk uit de partij gezet omdat volgens de partij de verhoudingen tijdens de onderhandelingen steeds zouden zijn verslechterd. Ze zou zich onvoldoende een teamspeler hebben getoond.
0: Ze gaat verder als zelfstandig raadslid vanaf vanavond. En vanavond is een debat in de gemeenteraad over hoe nu verder, zonder college, zonder coalitie, een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Millimeter werk met kilo's, honderden kilo's, beton en staal komende zaterdag staat bij de N211, de Wipolderlaanestad tussen Westland en Den Haag, een flinke operatie op stapel. Het wegdek dat boven de toekomstige verdiepte weg komt, wordt dan op zijn plek gereden. Het is het eerste grote onderdeel van de werkzaamheden die de komende weken voor flink veel verkeershinder zullen zorgen tussen Westland en Den Haag. In de tabakzaak aan het Almeloplein bij het Haagse Zuiderpark is vannacht ingebroken. Een ruit in de voordeur is aan diggelen. Zag in alle vroegte, het was nog donker, verslaggever Bob Brinkman.
2: Het is nu wel afgetaped trouwens. Er zit een plastic plaat voor de veiligheid. Tijdens de inbraak is de mistgenerator aangegaan. Dat doen winkels soms om een inbreker op het af te leiden. En als ik achter de toonbank kijk, zie ik echt een onwijze rotzooi.
0: Of er wat is buitgemaakt bij de inbraak in de tabaksshop op het Almeloplein is onduidelijk. Er is nog naar de dader of daders gezocht. Daarbij werd vannacht onder meer een helikopter ingezet. En die zal wel wat omwonenden even uit de slaap hebben gehouden. Maandag over een week, 14 september, staat Den Haag weer in het teken van Prinsjesnacht. De line-up is vanmorgen bekendgemaakt. Er zijn die avond ruim 35 acts op 30 locaties in de binnenstad. Waaronder Amber Rosa Lin en Gerardo Rosales. Door het centrum zijn themaroutes uitgezet. Langs optredens van vrouwelijke artiesten. Female Voices heet die. En een andere themaroute is World Sounds. Waar je op muzikale wereldreis kan door Den Haag. Op 14 september dus, de dag voor de derde dinsdag in september, Prinsjesdag valt vroeg dit jaar.
3: En dan naar het weer. Jordi Bloem, hoe ziet het eruit vandaag?
4: Af en toe een beetje regen en motregen, maar dat gaat verdwijnen. Want vanuit het westen klaart het vanmiddag ook af en toe op, komt de zon er af en toe bij en blijft het overwegend droog. Stevige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig, kracht 6. En daarmee wordt nog warme lucht aangevoerd. Vanmiddag is het 22 of 23 graden in onze regio. Vanavond en vannacht zijn er wat opklaringen. Het blijft stevig waaien en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 18. Dus een vrij warme nacht. En morgen hebben we te maken in de loop van de ochtend met regen en straffe wind uit het zuidwesten, later westen. Aan zee hardkracht 7 met tijdelijk zware windstoot tot 85 km per uur. Morgen in de loop van de dag wordt het iets minder windrijk en 's avonds gaat het ook opklaren. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Zaterdag 20 of 21 graden, periode met zon en minder wind. Zondag verwacht ik meer zonneschijn en dan kan het 25 graden worden.
0: Jordi van de Weerexperts hoorde je, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: zwart met suiker? Dubbele espresso? Of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.

0: Celine Dion en I'm Alive op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Straks de kaarten voor Harry Potter. Houd de telefoon in de buurt, maar eerst...
2: 1990.
0: Zweden staat 4 dagen lang in de schijnwerper in Den Haag in september 1990. Onder de titel Zweden op de markt presenteren 60 Zweedse bedrijven zich op het plein en rond de Hofvijver. Er zijn seminars en natuurlijk is er ook aandacht voor de Zweedse keuken. Koning Carl Gustaf en koningin Sylvia openen het evenement. Dat gebeurt in Den Haag op 6 september 1990. En ook in september van dat jaar wordt de fusiepartij GroenLinks opgericht. De progressief linkse partij is een fusie van 4 kleine linkse partijen. De PPR, de PSP, de CPN en de EVP. Ria Bekkers wordt de eerste lijsttrekker. En op 10 september 1990 zendt NBC in Amerika de eerste aflevering uit van de nieuwe sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. De serie gaat over een jonge rapper uit Philadelphia. Hij noemt zich The Fresh Prince en trekt noodgedwongen in bij zijn oom en tante in de chique wijk Bel-Air in Los Angeles. In Nederland wordt de Prins van Bel-Air, zoals die dan heet, vanaf september het volgende jaar uitgezonden door RTL 4. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, yo, home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. Fresh Prince wordt gespeeld door Will Smith. Samen met Jeff Towns scoorde hij als DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince al een paar jaar hits in Amerika en Engeland. Toen Smith gevraagd werd voor een comedyserie rond zijn persoontje, kwam hem dat erg goed uit. Hij had nogal uitbundig geleefd en was begin 1990 bijna failliet. Nou, The Fresh Prince of Bel-Air maakte daar wel een einde aan. Het wordt een groot succes. Uiteindelijk werden er 6 seizoenen van gemaakt.
2: 1990.

0: 1990, Tears for Fears en Advice for the Young at Heart. Jazeker, het zijn de kaarten voor Harry Potter die eruit vliegen deze week.
1: Expecto Patronum!
0: Tja. Je weet wel, het is die Nederlandse theaterversie van Harry Potter en het vervloekte kind die op dit moment te zien is op het Scheveningse Circus Theater. En als je erbij wil zijn binnenkort op zondag 20 september, dan is dit je kans. Dat was het alarm. Dus hier komt de spreuk waar het in dit uur om draait.
2: Flora Viva!
0: Joh. Ik herhaal hem nog maar even. Flora Viva, dat is de spreuk in het kader van...
3: Harry Potter spreukenles.
0: Ja, grote vraag is natuurlijk, wat betekent die spreuk? Als ik nou met mijn toverstafje zwaai en ik roep Flora Viva, wat gebeurt er dan in hemelsnaam? Gebruik je fantasie, want je kunt het nergens opzoeken. Dat is het aardige aan dit spel. Er is geen toverboek waarin dit te vinden is. Het komt gewoon uit je eigen fantasie. Dus bel met 070-390-5454. 070-390-5454.

0: dingen doen. Geef eens een voorbeeld. Wat zou jij nou leuk vinden?
1: Ik denk dat ik het toch wel een spreuk zou willen zijn. Dat hangt ook. Ik ben ook kunstenaar. Dat hangt in mijn atelier. Dat iedereen enorm lief is voor elkaar gewoon. Heel vriendelijk zijn voor elkaar.
0: Oh, wat goed. Oh, dat is een mooie wens inderdaad. Ja.
1: Dat vind ik ook.
0: Nou, ja. ik zou het je gunnen. In dit geval gooien we er een spreuk tegenaan die wij zelf verzonnen hebben. Die klinkt zo. Ja. Je hoort het hem zo zeggen, de Harry Potter, maar wat betekent het eigenlijk als hij dat dan zou zeggen?
1: Ik denk dat het een spreuk is om vreugde te brengen aan iedereen. Dus vooral door de flora, bloemen, ik word er altijd een beetje blij van. Of nee, niet een beetje, ik word er flink blij van als ik bloemen zie.
0: Ja,
1: dus voor mij is het een soort blijdschap.
0: Ja, precies. Dus als Harry Potter dat roept en flora viva, dan wat gebeurt er dan? In zijn directe omgeving?
1: Dat er een soort blijdschap in de omgeving komt.
0: Ja, wat mooi!
1: Met de mensen die ook nors zijn.
0: Wat mooi, met de mensen die chagrijnig of nors zijn. Ja, wat goed.
1: Juist, gewoon blij zijn.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, ik vind het een uitstekende oplossing. Dus ik ga je belonen met twee kaarten voor die Nederlandse theaterversie. Jij bent erbij op 20 september op Scheveningen.
1: Superleuk. Ik ga met mijn kleindochter komen van 8. Dus die zal het geweldig vinden.
0: Och, dat is mooi. Ja, dat is hartstikke goed inderdaad. Ja. Mooie leeftijd. Heeft zij ook van alles met die boeken en de film?
1: Zeker. Zij, dat vind ik zo grappig. Zij verslindt ze gewoon. Zij vindt het echt heerlijk. Ze kan heel goed lezen voor haar leeftijd. En is helemaal fan van Harry Potter.
0: Oh, dat wordt een avond die zij nooit gaat vergeten, Barbara.
1: Nee, dat denk ik ook dan. Dat denk ik dan ook.
0: Ga ervan genieten.
1: Super. Dankjewel, hè.

Julien Clerc en Vanessa aan het einde van het eerste uur van Aan de Bak. Zo dadelijk een nieuwe ronde, eeuwig roem, dus blijf in de buurt. En het nieuws komt eraan na de Bell Stars.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Het wereldnieuws komt naar het klaslokaal. Straks komen we dat tegen in de archiefbak in het volgende uur aan de bak. 11 uur, eerst het regionieuws, Reinhard Roemer.
11: De euthanasiebrief met daarop de namen van alle 14 ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoef wordt aan de ouders verstrekt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanmorgen bepaald, nadat de ouders van de in 2023 overleden Milou in een kort geding om de openbaring hadden gevraagd. Avalex gaat vanaf volgend jaar minder vaak restafval ophalen in Wassenaar. Waar nu nog 1 keer per week restafval wordt opgehaald, gebeurt dat vanaf 1 januari nog maar eens per 2 weken. De gemeente hoopt zo de toenemende afvalkosten te beperken en wassenaarders te stimuleren om afval beter te scheiden. Tino Martin, Sommieu, Suzanne Vreek, Guus Meeuwis en nog veel meer artiesten zijn de komende dagen op Scheveningen voor het vierdaagse festival Live on the Beach. Met ruim 20.000 bezoekers per dag is dit het grootste meerdaags festival in onze regio. Meer regio nieuws, straks om 11:30, nu het andere nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet 1 jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
17: Tot 12 uur.

0: De film Don Juan de Marco met Johnny Depp en die prachtige Spaanse gitaar wordt bespeeld door flamenco-gitarist Paco de Lucía, Bryan Adams. And have you ever really loved a woman?
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dat prachtige liedje staat al op de roemlijst, maar nog niet alles van Bryan Adams, hoor. Nee, helemaal niet zelfs. Als je nog een mooie suggestie hebt, verzin het maar. En kijk eens even in je eigen platenkast bijvoorbeeld, waarvan je een liedje waarvan je vindt, nou, maar die verdient het echt. Dat is een plaat, daar heb ik wat mee. En dat is een plaat die verdient eeuwige roem. Die moeten ze weer eens horen op Radio West. Laat het me weten. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Dan krijg je een leuke verrassing thuis gestuurd. En natuurlijk jouw plaat weer eens op de radio. Dat geluk treft Aad van Rijn vandaag. Die is 76 en komt uit Rijswijk. Hij is alleenstaand, heeft een dochter en 2 kleinkinderen. Hij is hartstikke druk met de opvang van die 2 tijdens de lunchpauze van hun school. Verder is hij regelmatig in het stadion te vinden als Feyenoord speelt. Of is lekker op stap. Goedemorgen, Aad.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Heb je alweer een Feyenoord-wedstrijd staan in de agenda waar je naartoe gaat?
2: Toevallig geen zondag geweest tegen FC Den Haag. Dus jij
0: was bij ADO Feyenoord, ja.
2: Ja, dus ik kon 4 jaar voor de Haagers voor Feyenoord natuurlijk. Hè.
0: Oh ja, je bent dan ook een klein beetje voor Den Haag?
2: Ja, tuurlijk. Kom uit Den Haag.
0: Ja, precies. Nou ja, het was een, wat dat betreft...
2: Iedereen moet er natuurlijk dan, hè?
0: Ja. Nou, voor jou en voor Den Haag ook trouwens, was het een prima uitslag dan, dat gelijkspel, niet waar?
2: Dat is een prima uitslag, ja.
0: Ja, zo is het ook inderdaad. En wat is de volgende die op de planning staat?
2: Dat weet ik nog niet. Dat moet ik even kijken hoe het allemaal uitkomt. Want ik wandel ook veel de weekenden. Dus ik weet helemaal nog niet hoe alles loopt natuurlijk.
0: Ja, snap ik.
2: Ik zit natuurlijk even nog in het rouwproces van mijn vrouw. Die is pas in februari overleden. Dus dat zijn we nog even... Ja, dat moet ik ook nog een beetje verwerken allemaal. Dus ik wil... Alle ontspanning is meegenomen op het ogenblik.
0: Dat is juist wel iets om er lekker uit te zijn natuurlijk. Kan ik me voorstellen.
2: Ja. En dan heb ik natuurlijk een hoop steun aan mijn dochter had in deze tijd. Dus mijn kleinkinderen natuurlijk. Die hebben een beetje alles over bovenop natuurlijk.
0: Wat fijn, Aad. Dat is hartstikke goed en belangrijk ook in deze tijd.
2: Want dan zou deze maand 42 jaar getrouwd zijn. Dus dat is ook, komt ook nog even op de deur. Kijk, 28.
0: Daar sta je dan ook wel even bij stil natuurlijk. Ja?
2: Dat gaat allemaal door natuurlijk ook, hè.
0: Begrijp ik.
2: Het gaat gewoon door. Goed
0: dat je dat zo dapper oppakt. We gaan eens even kijken wat jouw muzikale smaak is. Waar je van houdt en waar je niet van houdt, ook vooral in eerste instantie. Want dit zijn de roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige roem.

0: Sven Abelle en True staat er inmiddels 3 dagen in. De Bee Gees met World kwamen terug in het spel. 4 dagen inmiddels en 5 voor Dolly Parton met I Will Always Love You. Ja, het is helemaal aan jou natuurlijk. Wat gaat er gebeuren, Aad?
1: Ik wou nummer 3 eruit gooien. Sven Abelle.
0: Sven Abelle gaat eruit. Oké. Okay. Ah, maar daar komt wel wat prachtigs voor in de plaats. Je zei net al eventjes dat je recentelijk je vrouw verloren bent. Dan voel ik wel een beetje aankomen waarom je deze hebt uitgekozen. Heeft het daar iets mee te maken of niet?
1: Nou ja, een beetje die trom nog even. Mevrouw houdt ook van die muziek allemaal. Dus dat blijft gewoon een beetje doorhobbelen, zo gezegd.
0: Ja? Want over,
1: gewoon door natuurlijk.
0: Over welk liedje heb je het?
1: Ik heb het over De Weg van Guus Meeuwis.
0: Ja. De Weg van Guus Meeuwis, waarin de zanger zingt over iemand die hem ontvallen is natuurlijk. En hoe dapper diegene geweest is. Ja. Dus ja, ik kan me er van alles bij voorstellen. Hij is oorspronkelijk van Herbert Grönemeyer, moet ik zeggen. Die is wel eens genomineerd. Deze van Guus nog nooit, dus we gaan hem voor je draaien. Dankjewel en alle sterkte, Aad.
1: Oké, dankjewel.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: kader van het nieuwe festival After Sea komt Boney M naar Scheveningen. Jazeker, op vrijdag 11 september zal dat zijn. Dat waren ze met Maan Baker.
1: De plaats. Voor 12.
0: In het kader van de plaat voor 12. De Pasadena's met Riding on a Train tegenover Ticket to Ride van de Beatles. Maar met welke rijden we naar 12 uur? Laat het me weten, de Facebookpagina van Radio West. Bijvoorbeeld Wil, die schrijft: goedemorgen Patrick. Nummer 1, Pasadena's. Fijne dag, dankjewel voor jou ook natuurlijk. En Victor schrijft: goedemorgen Patrick. Pas je wel goed op je oren met die dikke geluidsinstallatie achter je? En dan heeft hij het over de foto die daarbij staat. Er staan enorme boksen achter mij. Maar gelukkig heb ik altijd oordopjes in, dus dat komt helemaal goed. Dankjewel. Daarnaast hebben we ook nog een stem van Rosalinda van den Berg. Die schrijft: goedemorgen Patrick. Nummer 2 vandaag voor mij, de Beatles. Fijne donderdag. Dankjewel. Stem ook nog even op de plaat voor 12, want dan hoor je straks de

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Goedemorgen, dit is Radio West. Aan de bak, 3:30, het regionieuws met Reinhard Rommer.
10: Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er op dit moment 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekende sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. En daardoor kwamen er zo'n 5000 kamers bij. Maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
11: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
10: Ook kiezen studenten soms voor een andere studie, simpelweg omdat die dichter bij huis is. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer woonlocaties geschikt bevonden worden voor studenten. De euthanasiebrief met daarop de namen van alle 14 ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoof wordt aan de ouders verstrekt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald nadat de ouders van de in 2023 overleden Milou in een kort geding om de openbaarmaking hadden gevraagd. In de brief die 1,5 jaar geleden is verzonden en ondertekend door die 14 artsen zou een aantal van hen aan het Openbaar Ministerie hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van Milou. De droogte van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor problemen bij voetbalclubs. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk is 1 veld nog steeds onbespeelbaar, waardoor het puzzelen is komend weekend met de wedstrijdvelden. Verenigingsmanager van VV Westlandia, Ronald Visser, hoopt dat de gemeente wat doet met de klachten die zijn binnengekomen. De gemeente heeft volgens hem beterschap beloofd. Visser kijkt ondertussen met een schuin oog en een beetje jaloers naar buurgemeente Den Haag.
12: In Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad, ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen en daar spelen ze vanaf 1 september en wij niet. Dat vind ik heel vreemd.
10: Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat alles nu is ontwikkeld voor jongens.
13: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
10: Meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt. Daar zou meer de focus op moeten liggen. En Tino Martin, Somjeu, Suzanne en Freek, Guus Meeuwis en nog veel meer andere artiesten zijn de komende dagen op Scheveningen voor het vierdaagse festival Live on the Beach. Met ruim 20.000 bezoekers per dag is dit het grootste meerdaagse festival in onze regio. Het muziekspektakel wordt aan het eind van deze middag afgetrapt met Zeeuwse, Brabantse en Drentse trots, Bluff, Guus Meeuwis en Hanna Mee.
9: En hebben ze daar een beetje lekker weer voor? Jordi Bloem weet het antwoord.
14: Af en toe een beetje regen en motregen, maar dat gaat verdwijnen. Want vanuit het westen klaart het vanmiddag ook af en toe op, komt de zon er af en toe bij en blijft het overwegend droog. Stevige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig, kracht 6. En daarmee wordt nog warme lucht aangevoerd. Vanmiddag is het 22 of 23 graden in onze regio. Vanavond en vannacht zijn er wat opklaringen. Het blijft stevig waaien en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 18. Dus een vrij warme nacht. En morgen hebben we te maken in de loop van de ochtend met regen en straffe wind uit het zuidwesten, late westen. Aan zee hardkracht 7 met tijdelijk zware windstoot tot 85 km per uur. Morgen in de loop van de dag wordt het iets minder windrijk en 's avonds gaat het ook opklaren. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Zaterdag 20 of 21 graden, periode met zon en minder wind. Zondag verwacht ik meer zonneschijn en dan kan het 25 graden worden.
10: Jordi van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Van het album Bad, Michael Jackson and The Way You Make Me Feel.
1: De archiefbak
0: brengt je naar het jaar
2: 1981.
0: Homoseksuele mannen worden bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht niet geaccepteerd als zaaddonor. Dat staat in september 1981 in het Universiteitsblad. Als reden geeft het Academisch Ziekenhuis dat nog steeds niet vaststaat of homoseksualiteit erfelijk is. Ja, we schrijven 1981, hè. Zo weigert de spermabank ook donoren met astma en reuma vanwege de erfelijkheidsfactor. Een autovrije zondag, waartoe de West-Duitse minister van Binnenlandse Zaken en Milieugroeperingen hadden opgeroepen, is een flop in september 1981. Alleen in de zuidelijke deelstaat Beieren is het aanmerkelijk rustiger op straat. Minister Baum had erop gewezen dat de auto het grootste milieuprobleem vormt op dat moment en na het vliegtuig de grootste energieverkwister is. Maar blijkbaar maakt dat geen indruk op de Duitsers. En het wereldnieuws bereikt de schoolklas. De NOT, de Nederlandse Onderwijstelevisie, begint in 1981 met het maken van een wekelijkse actualiteitenrubriek voor kinderen in begrijpelijke taal. Het SchoolTV-weekjournaal ziet het levenslicht. In veel hogere klassen van het lagere onderwijs wordt het programma elke week gezamenlijk bekeken in de klas. Bekende presentatoren uit die tijd zijn Erik van Muiswinkel, Diewertje Blok, Fred Florissen en Jantine de Jonge.

0: Goedemorgen allemaal, dit is het School TV Weekjournaal.
1: Ja, de twee onderwerpen van vandaag zijn de stormen van de afgelopen weken. We gaan jullie laten zien hoe stormen ontstaan. En we praten over drugs.
2: 1981.

0: special.
1: Queen en David Bowie uit 1981. Zeker de verjaardagskalender voor vandaag, 3 september. Nou, ook een huwelijksverjaardag vandaag, want Marianne Verbrugge laat weten... ik wil graag een verjaardag melden. Het gaat om het 28-jarig huwelijksjubileum van Robert en Marianne Verbrugge. Dat is hij zelf dus. Getrouwd op 3 september 1998 dus. Van harte gefeliciteerd allebei, maak er een mooie dag van. En Helene stuurt ook een berichtje vandaag. Hi Patrick, mijn broer Dick Pronk is vandaag 80 jaar geworden.
2: Hoera! Oh. Hoera! Hoera!
1: Ja, dat zijn de leeftijden natuurlijk. De hartelijke felicitaties van zijn jongste zus Helene. En of daar ook een lekker liedje bij kan. Nou ja, natuurlijk. En de felicitaties natuurlijk van Radio Westing. En deze, daar word je vast ook vrolijk van. Gilbert O'Sullivan.

0: Als we toch een huwelijksverjaardag hebben, hè? Kunnen we die best even meepakken. De Matrimony van Gilbert O'Sullivan op Radio West. En straks nog meer feest op de radio, altijd namelijk tussen 12 en 2. Bij Menno in de middag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, jazeker. Het is sowieso deze hele week nog feest, omdat we een beetje de zomer uitluiden met de laatste editie van bijvoorbeeld ook de Op de Kaart Zomertour. En die brengt ons vandaag naar een bijzondere plek. Bob Brinkman heeft een bijzondere missie weer vandaag. Oh? Er komt namelijk een onthulling van een van de grootste artiesten van Nederland. Hij heeft zelf echt nog niet verklapt wat het gaat worden, maar Bob is er zometeen bij.
0: Live ook gewoon. Oh,
1: zeker, zeker.
0: Spannend,
1: gaan we meemaken. We hebben natuurlijk de kaarten voor Harry Potter in het Circus Theater Scheveningen die we weer weg gaan geven. We hebben jouw plaat. Kortom, genoeg te doen vandaag.
0: Straks na 12. Amen.

0: wat zitten ze goed in de beste zangers op het moment? En wat komt daar weer mooie muziek uit dat tv-programma?
1: De plaat. De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen. Een kaartje voor de Beatles. Want 67% wil met deze naar 12 uur.

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: We zijn er zometeen 2 uur lang met Menno in de Middag. Het is even na 12, Radio West, het nieuws uit de regio met Richard Grootbot.
10: Goedemiddag, Menno. Het tekort aan kamers voor studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit rapporten blijkt dat er op dit moment in onze regio 20.000 kamers te weinig zijn. Een actieplan heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit terechtkomen is er weinig hulp die echt werkt. Veel is op jongens gericht, maar meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt. Daar zou de focus op moeten liggen. De euthanasiebrief met daarop de namen van alle 14 ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoef wordt toch aan de ouders verstrekt, heeft de rechter in Den Haag bepaald nadat de ouders daar nadrukkelijk om gevraagd hadden in een kort geding. Meer regio nieuws om 12:30, nu eerst het overig nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze donderdag. Ja, en het donderdag, dan weet je het, dan is het altijd ruim baan voor shownieuws. En we hebben ja natuurlijk altijd de zomerse editie van shownieuws. Hoe vieren de sterren vakantie? Maar dit keer, Bob Brinkman, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Is alles net een beetje anders? Al kunnen we hem natuurlijk die vraag nog wel stellen vandaag. Ja. Maar ja, daarvoor zijn we niet bij hem. Wat cryptisch allemaal. Nou, onthul maar eens even wat er vandaag gaat gebeuren in, mag ik toch wel, een XXXL-versie van shownieuws, hè?
2: 2 uur lang shownieuws live vanuit Rotterdam. Ga een beetje
0: bij de buren. Ja.
2: Deze donderdag, maar het is het alles waard. Want ik sta nu met de auto geparkeerd vlak voor de neus van de SS Rotterdam. Dat prachtige, gigantische schip in de haven van Rotterdam. En op die boot loopt al rond, ergens in de kajuiten, Frans Bauer.
0: Ja!
2: En die heeft iets aan te kondigen. Ja, we weten eigenlijk allemaal niet zo goed wat hij nou precies gaat aankondigen. Want hij is daar heel cryptisch over. We zijn uitgenodigd voor een spectaculair persmoment. Dat gaan we meemaken, dat spectaculaire persmoment. Maar wat er nou precies is, het wordt allemaal heel goed dichtgehouden. Wat knap is in de showbiz-branche, dat er nergens toch een klein geheimpje loslippig van mond tot mond gaat. Ja. Nee, we hebben alleen wat cryptische hints gekregen op de Instagram van Frans Bauer. Nou, die kan ik zo meteen ook nog wel uitleggen eventueel. Maar wat het is, dat ga je horen, Menno Tamming.
0: Nou, we zijn ontzettend benieuwd. Hij doet al heel lang, inderdaad, heel, heel geheimzinnig erover. Maar we hebben dus vandaag, Bob, een speciale editie van
3: Op de Kaart.
0: Vanuit Rotterdam dus, Bob, horen we je zo meteen over een paar minuutjes. Want ja, we gaan natuurlijk kijken, want er zal ongetwijfeld een rode loper liggen. We gaan kijken wie er overheen gaan lopen. Zullen we over een paar minuutjes al terugkomen bij hem?
2: Ja, en misschien dat luisteraars wel snappen wat de hints van Frans Bauer zijn.
0: Ja, die gaan we zo even laten horen, ook nog die hints.
2: Dus vooral met ons mee.
0: Ja, ja, we gaan zo meteen, we gaan even een paar plaatjes draaien. Dan komen we bij je terug, nog voor 12:30. En dan laten we die hints van Frans ook even horen. En dan, ja, straks wordt bekend wat Frans voor groots aan te kondigen heeft. En ja, wat er ook nog leuk is wat eraan komt, Bob, is een evenement, het grootste vierdaagse festival van onze regio, Live at the Beach.
2: Ja, dat ook nog. Gaan we het ook nog over
0: dat begint
2: hebben.
0: Vandaag. En wie daar ook bij is, onder andere vandaag Guus Meeuwis. Gaan we even draaien. Tot zo, Bob.
2: Gezellig. Tot zo.
4: Hoi, hoi.

0: Staying Alive. En daarvoor is Guus Meeuwis, die vanavond dus te zien is op de eerste van vier concerten tijdens het meerdaagse festival. Live on the beach, Scheveningen. En Guus Meeuwis treedt om 9:15 op. Bluff, die staat daarvoor met Hanna Mee trouwens ook op het podium. En de deuren gaan open daar op Scheveningen om 5:00 vanmiddag. Laten we ook hopen dat het weer een beetje mee zit, horen we straks van Jordi Bloem. En wil je veel meer weten over Live on the Beach, hoe je er komt, wie er optreden, hoe laat je er moet zijn, ga even naar omroepwest.nl. De Omroep West app, daar vind je alle informatie.
1: Op de kaart.
0: Ja, de zomertour loopt op zijn eind. Het is de één na laatste editie. Morgen de laatste. En dan pas volgend jaar weer. Ach, met weemoed nemen we afscheid. Dan volgend jaar, zo eind juni, begin juli, dan openen we hem weer. En vandaag, ja, nou ja, als we het over de SS Rotterdam hebben, dat roept natuurlijk wel vakantiegevoelens op, Bob. Maar daarvoor ben je niet, hè? Dat is, er is vandaag iets belangrijks daar.
2: Ja, zeker. Mag ik eerst een grapje maken, wat ik net bedacht
0: Tuurlijk.
2: Heb?
0: Tuurlijk. Ja, nee, je mag altijd, wacht even. Dan pak ik de lachmachine er even bij.
2: Ja, doe dat even.
0: Want anders dan valt het zo dood natuurlijk. Ook, hè? Dat is een beetje jammer.
2: Ja, ja, want ik hoor net de Bee Gees zingen, ha, ha, ha, ha, Stena Line, Stena Line. Maar ik sta dus bij de SS Rotterdam.
0: Stena Line, Stena Line?
2: Stena Line, dat is toch ook zo'n boot, de Stena Line? De Stena Spatie Line in plaats van Staying Alive. Stena Line. Ik leg hem nog wel even uit op de redactie straks.
0: Ik snap hem helemaal van. Hij is leuk. Ik moest ook echt maar lachen inhouden. Ja,
2: niet liegen, dat mag niet. Nee, het is inderdaad een bijzondere reden waarom ik bij die SS in Rotterdam sta. Dat betekent, dat komt namelijk omdat Frans Bauer, niemand minder dan Frans Bauer, hier ook op dat schip is waar ik nu vanaf de kade naar kijk. Groot grijs schip. Denk toch echt wel, een flatgebouw lang en breed. Die is hier op dat schip met een bepaalde reden. Maar die reden, dat is voor ons nog een beetje de vraag.
0: Ja.
2: We zijn uitgenodigd met een grote perspresentatie. Maar verder weten we op dit moment nog niks. En zelfs de tamtam, de roddeltamtam, gaat ook nog niet de ronde. Over waarom Frans Bauer ons hier nou heeft uitgenodigd.
0: En
2: samen
0: waarom,
2: met Toet Nederlandse
0: en waarom
2: pers.
0: Jij daar staat. Ben je nog alleen? Is het druk al? Hangen mensen aan je microfoon? Wat is er nu
2: vooralsnog
0: te
2: is
0: zien?
2: De kade echt helemaal leeg.
0: Er zouden we in de maling genomen zijn door Frans? Dat jij daar als enige staat straks?
2: Is dit Bananasplit?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat Frans uiteindelijk, daar is hij ook bekend van Bananasplit. Oh jee.
2: Oh nee, maar waarom zouden ze dan een verslaggever van Radio West in de maling gaan nemen?
0: Nou ja, Frans die heeft ooit hier in de uitzending gezegd bij Menno in de Middag dat hij wel een keer dit programma wil presenteren. Luister maar.
3: Ja. Het enige wat nog ontbreekt, Menno, is dat ik misschien ook wel een keer DJ wil worden.
0: Nou, zullen we dan samen eens een keer een programma doen, Frans?
3: Dat gaan we een keer doen samen. Ja, dan gaan we samen gewoon eens even DJ'en.
0: Nou, laten we dat nou eens doen. Dan kom jij hier bij West en dan gaan we gewoon samen gewoon een keer een programma maken hier tussen 12 en 2.
3: Dat vind ik mooi. Nee, dat vind ik echt mooi. Dat gaan we een keer doen.
0: Zou dat het zijn, Bob? Zou die dat
2: ik zit heel eventjes, want op Instagram heeft hij wat verschillende... Dat zou wat zijn, zeg maar, verdorie. Op Instagram heeft hij verschillende filmpjes geplaatst.
0: Zeker.
2: Eén filmpje daarvan is dat Frans Bauer over de SS Rotterdam loopt. Ja. En eigenlijk heel de tijd doet alsof het te klein is.
0: Ja, luister maar.
2: Alsof er... Ja.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4... Dat gaat niet passen. Nee, dat gaat niet passen. Dat gaat niet passen. Nee, dat gaat niet passen, jongens.
0: Ja, dan loopt hij inderdaad stoelen te tellen, inderdaad.
2: Ja, maar dan heeft hij het misschien over jouw ego, als hij het heeft over
0: dat zou heel goed kunnen. Ja, dat past
2: samen.
0: Zeker niet. Ja, nee, dat klopt. Ja, daar heb je wel wat meer ruimte voor nodig dan de SS Rotterdam, ja.
2: En een andere hint staat hij aan de kade van de SS Rotterdam. Ja. En dan is hij aan het vissen en vist hij verschillende dingen uit het water.
5: Hop! Jongens! Is dit? Ach, die ken ik ergens van. Dat is een mooie. Dat is een mooie. Nou, hop jongens, bijten. Hop! Ha. Kijk eens. Is dit nou weer? Hier kan ik wel mee.
0: Ja.
5: De open deuren.
0: Ja.
2: Hop. Hij haalt een cd uit het water en een bosje sleutels.
0: Ja, en dan nog iets heel groots, hè?
5: Oi. Dat is een lopen, zei je. Dat is... Ah, wat een joekel.
0: Wat een joekel, ja, maar wat dan zien we vervolgens joekel. Niet wat dat is. Dus ja, nou, dat zijn de hints die hij heeft gegeven. Heb je een idee wat Frans Bauer zo meteen gaat aankondigen en wat we hier ook mee gaan maken in Menno in de middag? Mail gewoon even naar menno@omroepwest.nl. Misschien hebben jullie een suggestie wat hij aan gaat kondigen daar zo meteen in Rotterdam. Ja. Bob, ja.
2: Dus de SS is te klein en hij haalt een cd en sleutels uit het water en nog iets groters, maar dat blijft onder het wateroppervlakte.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik ga me langzaamaan richting de Loobrug begeven. En dan hoop ik alvast wat toegang te krijgen op de SS Rotterdam.
0: Goed zo, tot zo Bob. Tot en dit zo is hem, Frans Bauer met Jan Smit en Chris Kors Amsterdam.

0: gekocht.
1: Oh, ik ga je gelijk. Ik ga Frans even onderbreken voor Frans.
2: Ja, want we zijn hier inderdaad bij de SS Rotterdam voor Frans Bauer. Al 2 uur lang zijn we eigenlijk aan het vooruitblikken bij Menno in de Middag op Radio West. En hij stapt gewoon hier uit zijn auto.
3: Ik stap uit mijn auto, ja. Ik ga zo eens even wat bijzonders bekendmaken.
2: Wat is dat dan?
3: Hebben we wat hints gezien?
2: CD?
3: Ga je dadelijk horen, maar het is echt een heel bijzonder moment in mijn carrière.
2: Ja, want je hebt Ahoy al een keer gedaan, je hebt al een reality show. We zitten de hele tijd te puzzelen, wat kan daar nog bij jouw carrière dan?
3: Wat kan
2: dan?
3: Er nog bij? Nou, ik ga er straks alles over zeggen. Dus over een aantal minuten is het zover en dan ga ik het wereldkundig maken. Maar ja, ze zeggen wel eens, de spreekwoordelijke kers op de taart, dat is het wel.
2: Je hebt een mooi gestreken jasje in je hand, overhemdje.
3: Ik ga even zeg maar straks netjes gesoyeerd tevoorschijn komen. Er gaat natuurlijk straks hier nog het een en ander gebeuren. Dus het wordt een soort spektakelstuk wat we hier gaan meemaken. Dus,
2: maar bedoel je buiten de SS Rotterdam?
3: We gaan buiten de SS ook nog het een en ander doen. Dus dat wordt echt super gaaf.
2: Ja, vooralsnog wil je geen vraagtekens van ons beantwoorden.
3: Laat je verrassen. Okay, laat je verrassen. Tot zo.
2: Tot zo, dankjewel. Nou. Frans Bauer hier, spontaan. Kwam je aangereden, net toen ik klaar was met mijn vorige blokje, op de SS, bij de SS Rotterdam. En nu loopt hij met een grote glimlach naar die loopbrug, met dat jasje in zijn hand. Het zijn kaart op zijn borst, die heeft hij nog niet laten zien.
4: Nee, hij maakt het echt heel spannend. Nou, we gaan het meemaken zometeen. Tot zo, Bob.

0: Frans Bauer en Jan Smit, Chris Kors Amsterdam. En zij hoort bij mij zometeen veel meer natuurlijk over wat Frans Bauer nou precies gaat doen daar op die SS Rotterdam. Hij houdt het nog even spannend. Zometeen hebben we ook de kaarten weer natuurlijk voor Harry Potter. Die geweldige voorstelling in het Circus Theater. Zometeen kun je bellen over een minuutje of 10 na het nieuws en het weer.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Elke zondagavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van één van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attents met ds.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Het is 2:30. Radio West en het nieuws uit de regio. Richard, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Menno. Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Op dit moment blijkt uit onderzoek dat er 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties nog een actieplan. Toen kwamen er 5.000 bij. Maar is lang niet genoeg om het tekort op te vangen. Gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
16: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald. Van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
15: Volgens de onderzoekers zou het echt helpen als gemeenten meer meewerken en als er meer woonlocaties geschikt worden bevonden voor studentenkamers. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit terechtkomen is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen, speciaal voor meisjes, omdat nu bijna alles is ontwikkeld voor jongens.
17: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
15: Meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaker vroeger seksueel misbruikt. Daar zou meer de focus op moeten liggen. Er komt in Voorhout uiteindelijk geen ingrijpende verbouwing van het stationsgebied. Er komt ook geen bibliotheek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen kiest vooral voor beter bereikbaar en een veiliger stationsgebied. Ook worden er 30 betaalbare woningen gebouwd en groeit het aantal parkeerplekken op de parkeerterrein daar van 220 naar 260 plekken. En maandag over een week, 14 september al, dan staat Den Haag natuurlijk weer in het teken van Prinsjesnacht. De line-up is vanochtend bekendgemaakt. Er zijn die avond ruim 35 acts op 30 plekken in de stad. Amber Rosalyn en Gerardo Rosales. En door het centrum heen zijn allerlei themaroutes dit keer uitgezet. Onder meer langs optredens van vrouwelijke artiesten. Female Voices heet dat. Nou, dat lijkt me ook wel leuk.
0: Zeker.
15: En dit jaar dus heel erg vroeg, hè, de 14e al. Want ja, de eerste was meteen een dinsdag.
0: Dat klopt.
15: Altijd, dinsdag op september. Hè.
0: Ja, ik denk zomaar dat onze Tess Merlo ook alweer op zal treden in Den Haag. Deze vorige keer ook. En als het dan toch over vrouwen gaat die op gaan treden. Leuke traditie is dat trouwens aan het worden, Prinsjesnacht.
15: Ja. Zeker weten.
0: We gaan eens even kijken bij Jordi Bloem. Jordi, goedemiddag.
8: Goedemiddag, mijn dan.
0: Want ja, er wordt hier met angst en beven, met name op het strand van Scheveningen, naar de lucht gekeken. Want vandaag begint een vierdaags festival. Live on the Beach. Vanmiddag om 5:00 gaan de deuren open voor de eerste dag met Hanna Mee, Bluff, Guus Meeuwis. Maar houden we het droog.
8: Voorlopig wel. Ja, ik denk dat het voorlopig nog droog is. Maar wel die stevige wind. Maar ja, dat zijn ze op Scheveningen wel gewend. Maar het is al windkracht 6. Bovenland ook windkracht 5. En het is niet koud, want het is boven de 20 graden. Net boven de 20 graden. 1, 22 graden. Zou nog 23 kunnen worden. Met ook af en toe een zonnetje. Het is wat wisselend vandaag. En ja, op de meeste plaatsen voorlopig nog wel droog. Dus dat valt op zich ook wel mee. En vanavond en vannacht lijkt me ook wel dat dat wel meevalt. De zuidwestenwind gaat vanavond even wat afnemen, om later juist weer toe te nemen. En dat is op nadering van een zogeheten randstoring. Dat is eigenlijk een lage drukgebied met daarbij een behorend front en ook een windveld. En laat dat windveld nou precies naar de west- en noordwestkust komen. Dus wat dat betreft toch morgen een wat ander weerbeeld. Nog wat meer wind. In de loop van de ochtend en 's middags ook regen. Kan het even stevig regenen. Al lijkt dat bij ons wel mee te vallen. Maar het is vooral die wind die morgen ergens tussen 8:00 morgenochtend en 12:00 of 1:00 morgenmiddag zijn hoogtepunt kent. Met windkracht 6 of 7, misschien zelfs windkracht 8 aan de kust. En die windvlagen die kunnen oplopen naar zo'n 70 tot 80 kilometer per uur. En misschien zelfs nog wat meer. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk ook. Want alle bomen staan nog in blad. Dus zo'n vroege herfstwind. Ja, dat is dan toch wel eventjes oppassig blazen. Morgen later op de dag, dan klaart het nog op. Gaat de wind langzaam wat afnemen. 22 graden wordt het morgen trouwens. Ook niet koud. Maar ja, het is dus wel wat herfstachtig qua weerbeeld. En dan in het weekend, dan gaat het toch nog steeds verbeteren. En hoe dat allemaal dan verder gaat, natuurlijk over een uurtje.
0: Jazeker, maar nog even over morgen, want ook dan dus live on the beach. We gaan toch maar even kijken daar nog. Dan hebben we een Haagse dag met Anouk onder andere en Somjeu. Begint vanaf 5:00 's middags. Is dan die wind en regen een beetje verdwenen?
8: Ja, is het hoogtepunt van de wind. Het zal niet meteen windstil zijn, maar wel duidelijk minder wind. Nog wel windkracht 5 of eerst nog windkracht 6. Maar het hoogtepunt van die stormachtige toestand is dan wel voorbij.
0: Nou kijk, dat is goed nieuws. Dankjewel Jordi, tot over een uur.
8: Tot straks,
15: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Jackson Brown. En you're a friend of mine. Zometeen de kaarten voor Harry Potter. Nog niet bellen. Je hoort zometeen vanzelf het alarm.
1: Op de kaart.
0: Want we gaan eerst eens even terug naar de buren, naar Rotterdam. Want dat is de bestemming van vandaag voor ja, toch wel een speciale editie van de Op de Kaart Zomertour. We zijn bij de SS Rotterdam, waar Frans Bauer straks groot nieuws heeft. Nou, we hoorden hem net al even live bij jou, Bob, toen hij net uit zijn auto stapte bij dat enorme schip. Ja, hij wilde nog niet veel kwijt, hè? Het blijft spannend.
2: Helemaal niks, helemaal niks. We hebben het geprobeerd bij Menno in de middag, maar we hebben geen scoop weten te krijgen. De persconferentie zullen we echt moeten afwachten om te weten wat nou dat grote nieuws is. Maar hij noemt het zelf, ja, heb je net bij ons hoort, de kers op de taart.
0: Ja.
2: En zijn carrière is een flinke taart natuurlijk. Dat weet, dat weet jij ook wel.
0: Ja.
2: Ik wandel hier een beetje langs die kade van de SS Rotterdam. En daar moet ik jou en mezelf ook gelijk heel eventjes verbeteren, Menno.
0: Mm-hmm.
2: Het is niet de SS Rotterdam,
0: nee.
2: Heb ik net geleerd. Het is het SS Rotterdam, heb ik geleerd, van Kok hier op de kade. Goedemiddag, Kok.
3: Een zeer goede middag.
4: Welkom aan boord, zeg ik altijd mij.
2: Nou, ja, we staan nog op de kade, maar dankjewel.
4: Ja, maar een beetje vanaf de rode loper.
2: Jij bent hier een gastheer eigenlijk.
4: Ja, ik ben de gastheer van het schip van het SS Rotterdam. Maar ik ben ook shiphost en ik ben ook gids voor de rondleidingen. Dus eigenlijk van alles wat.
2: Ja, je hebt een hele geschiedenis met het SS Rotterdam. Want je bent ook op en neer naar New Yorker meegevaren.
4: Nou, niet op dit schip. Ik heb wel het schip uitgezwaard de allereerste reis. Druk van de mensen, hartstikke zwart van de mensen. Aan de kade. En het was echt een belevenis. Het was wereldnieuws.
2: Toen Kok nog een klein kokje was.
4: Toen was ik een heel klein kokje, ja. Nog net geen 10 jaar.
2: En hoe was dat hier dan? Want dat is hoeveel jaar geleden?
4: 67 jaar geleden is het dus eerst vertrokken. Vandaag op de dag.
2: Ja, maar echt, vandaag op de dag?
4: Vandaag precies 3 september.
2: 3 september is hij voor...
4: 1959 is vertrokken.
2: Vanaf. Ja, het is dan misschien stom dat ik denk natuurlijk gelijk aan Frans Bauer. Hè. Zou het daar maar iets mee te maken hebben dat het vandaag een bijzondere datum is?
4: Ik denk het zomaar. Ik heb er een zo'n voorgevoel van. Ja.
2: Denk jij dat?
4: Zou ik best kunnen.
2: Ja?
4: Want we gaan het beleven.
2: Want jij hebt hem ook zien uitstappen?
4: Ik heb hem welkom geheten. En even naar het Sun Level gebracht. En een leuk praatje met hem gehad ook. Aardige kerel.
2: Nou, jij ziet iedereen van Rotterdam eigenlijk, hè?
4: Ja, het is hier natuurlijk een heel mooi plekje. Je bent centraal in Rotterdam. Het is een... Een publiekstrekker, ja.
2: Het SS Rotterdam, Menno, je bent er waarschijnlijk ook wel eens een keer geweest.
0: Ja.
2: Het is een gigantisch grijs schip. Hoe groot is hij? 14 levels volgens mij, hè?
4: Ja, we hebben 12 dekken, zeg maar. En het is 38.000 ton. Toen het grootste schip wat in Rotterdam of in Nederland gebouwd is.
2: Ja, dat kan me voorstellen dat hij heel langzaam vaart. Het was ook lang zwaaien voor jou toen je 10 jaar was.
4: Nou, langzaam de haven uit, maar verder op de oceaan 40 kilometer per uur. En binnen 8 dagen naar New York.
2: Ik zit nog heel de tijd te rekenen, Kok, wat je nou net zegt over dat er vandaag dat hij eigenlijk jarig is.
0: Ja.
2: Het SS Rotterdam.
4: Ja, jarig, ja. Precies, het juiste woord.
2: Ja, weet jij echt niet wat Frans Bauer hier gaat aankondigen?
4: Nee, ik word niet overal bij betrokken.
2: Nee, toch niet, hè?
4: Maar het is wel een speciale dag, dus er zal wel wat uit de koker komen, denk ik.
2: Ja, nou, misschien heeft dus het SS Rotterdam, Menno, er een bijzondere rol in, toch? Ja,
0: ja.
2: Gaat hij hier concerten geven op het dek, voor fans bijvoorbeeld?
4: Weet je waar... Heel fantastisch idee zijn, want het schip is namelijk gedraaid. In mijn vaarperiode lag altijd een voorsteven, zeg maar, richting zee. Als het fout gaat, ben je weg. En dit schip kwam 4 mei kwam hier aan, 2008. En het schip was gedraaid. Dus op een gegeven moment slim gedacht, want je hebt een mooi uitzicht op de haven. En ja, daar is het natuurlijk ideaal om daar een feest te houden.
2: Nou, Menno, je hoort het.
0: Ja, nou ja, weet je waar ik nu in zit te denken? Nu we dit weten, van die datum. Van, want we blijven puzzelen natuurlijk, hè. Dat inderdaad zoveel jaar geleden is, precies op de dag van vandaag.
2: Ja.
0: Zou die in New York op gaan treden? Want Guus Meeuwers heeft dat natuurlijk in, 2022 gedaan? In de Webster Hall in New York.
2: Huh?
0: Daar heeft hij een concert gegeven, Guus Meeuwers.
2: We weten
0: in die iconische zaal.
4: Ja, is alles een beetje...
2: Alles valt op zijn plek. Denk jij dat Frans Bauer zo meteen gaat aankondigen dat hij, net zoals bijvoorbeeld inderdaad Guus Meeuwers eerder heeft gedaan, in New York gaat optreden?
4: Oh, prachtig. Dan heb je de rol van Frank Sinatra misschien wel.
0: Oh, ja.
4: Want die heeft hier natuurlijk opgetreden. Hé, daar zit een link natuurlijk.
0: Ja, we gaan het niet verklappen natuurlijk. Maar ja,
2: we gaan het niet verklappen. Het is ook speculatie, dus we weten het niet zeker.
0: Nee.
2: Voor hetzelfde geld is het over een uur allemaal achterhaald. Maar
4: Tom Jones is ook aan boord geweest vroeger, hè? Tom Jones.
2: Van het SS?
4: Ja, op een gegeven moment op de wereldcruise kwamen allemaal hele bekende lui kwamen hier optreden.
2: Nou, heilige grond dus, Menno, waar ik voor sta. Leuk.
4: Blij dat het niet gesloopt is.
2: Nee, het is nog het wordt, doen toch echt nog dienst als feestlocatie? Nou ja, misschien. Ik vind jouw rekenkunde goed, denk ik, Menno. Ja, wat heeft dat cd'tje en de sleutels er dan eigenlijk mee te maken?
0: Ik heb geen flauw. Ja.
2: Nee.
0: Ja, nee, eigenlijk slaat het dus weer helemaal nergens op. Nee. Nou goed. Hey, trouwens, en dat is wel goed hoor, want iedereen mag ons altijd corrigeren. Het is inderdaad het SS Rotterdam. Goed dat Kok mij daar ook in heeft gecorrigeerd. Dat deed ook Jannie. Ze is shiphost. Ze zegt als Rotterdamse en shiphost, vrijwilligster op het SS Rotterdam. Ben ik natuurlijk heel benieuwd wat er gaat gebeuren daar op dat schip straks met Frans Bauer. Zelf ben ik vandaag niet aan boord, schrijft ze in een mail. Menno, het is niet echt belangrijk, maar officieel is het niet de, maar het SS. Hè? Want SS staat natuurlijk voor stoomschip. Klinkt beter dan de SS. En je mag ons altijd corrigeren. Dus bij deze gaan wij nooit meer de zeggen en altijd het. Bob, jij blijft nog bij ons, hè? Want ja, we zijn heel benieuwd hoe het verder gaat. Als er nieuws is, meld je, hè?
2: Absoluut. Mag ik aan boord, Kok?
4: Voor mij altijd.
2: Dankjewel.
4: Gezellig. Ik welkom en maak er een feest van.
2: Dankjewel, Kok.
4: Alsjeblieft. Hele fijne middag. Dag.
1: Expecto Patronum!
0: Ja, je mag bellen 070-390-5454. En dan kom je uit hier in de studio van Radio West. En ja, wie weet win je dan kaarten voor Harry Potter. En dat is een geweldige voorstelling. In Scheveningen, Circus Theater, zit je op een prachtige plek op zondag 20 september. En dan maak je die ontzettend spectaculaire voorstelling live mee. Dus gewoon even bellen 070-390-5454. En er hoort natuurlijk een spreuk bij. Ja, weet je wat Harry Potter hier tevoorschijn tovert?
1: Sonorus bestia!
0: Nou ja, we doen niet moeilijk, hè? Dus we zien gewoon wat. 070-390-5454.
3: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, ik had weer een zin in een echte klassieker van de oude André Hazes. Kleine jongen. En blijf bellen, hè? 070-390-5454. Als je mee wilt doen voor die kaarten voor Harry Potter. 070-390-5454.

0: Augustus.
1: Expecto Patronum!
0: Ja, nog deze week. Dus tot en met morgen geven we hier op Radio West kaarten weg voor de spektakelshow Harry Potter en het vervloekte kind. Dat is geen musical trouwens. Het is echt een theatervoorstelling. Spectaculair in het Circus Theater Scheveningen. Zondag 20 september kun je erbij zijn. Iris, heb je er al zin in? Geen musical trouwens. Het is echt een theatervoorstelling. Spectaculair in het Circus Theater Scheveningen. Zondag 20 september kun je erbij zijn. Iris, heb je er al zin in?
2: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Ja?

0: Leuke dag. Wat ben je vandaag aan het doen, deze donderdag?
1: Nou, een beetje rommelen in huis. Moet ook af en toe gebeuren.
0: Rommelen?
1: Opruimen.
0: Ja, opruimen dus, ja. Ja, ja. Ja, nee, zeker. Hé, beste Iris, ga er eens even goed voor zitten. Ik heb zometeen die spreuk. Ja. Nou, wat zeg ik? Die heb ik nu voor je. En dan moet je maar eens even zeggen wat hij tevoorschijn heeft getoverd.
2: Sonorus bestia!
1: Ja, sonorus bestia. Ja, dat kan alleen maar een spectaculair gebeuren op een boot zijn.
0: Iris, je hebt de kaarten. Ja, dat is een hele goeie. Dat denk ik ook dat hij dat ermee bedoelt. Heel toevallig. Ja,
1: ja toch?
0: Ja, zeker. Hey, ik feliciteer je met 2 kaarten voor de voorstelling in het Circus Theater op zondag 20 september. Daar ben je erbij.
1: Hartstikke bedankt.
0: Veel plezier. Dag Iris. Fijne dag.
1: Dank je.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus.

0: maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
8: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
11: Zometeen, 2 uur, Menno in de middag, gaan we natuurlijk terug naar Rotterdam, naar Bob Brinkman bij de persconferentie van Frans Bauer. Het is 1 uur, Radio West en het nieuws uit de regio met Richard Grootbot.
12: Goedemiddag. Na afloop van de KNVB-bekerwedstrijd tussen TGOB en VV Katwijk zijn supporters gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie ging het om een vechtpartij tussen tientallen mensen. 3 mensen raakten gewond. Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit onderzoek blijkt dat er zo'n 20.000 studentenkamers te weinig zijn. Door een actieplan kwamen de afgelopen jaren wel kamers bij, maar niet genoeg. En voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit terechtkomen is er maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat nu bijna alles is ontwikkeld voor jongens. Meer regionieuws om 2:30, nu het overig nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. 1 van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Er is verkeersinformatie van de ANWB.
14: In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval heb je 10 minuten oponthoud en de rechterrijstrook is dicht.
15: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
17: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
18: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
19: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Tot 2 uur, Menno in de middag.
22: Dit is Radio West.
23: Hele goeiemiddag. Ja, ja.

en de Lady Smiles. En Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring, die gaat het theater in. Met het verhaal van een drummer. Dat is al een uiterst succesvolle biografie natuurlijk van Cesar Zuiderwijk. En hij gaat nu met die biografie onder de arm langs de theaters. En dat is een avond waarin hij heel veel vertelt natuurlijk. Hij gaat ook drummen uiteraard. Maar het leuke is, tijdens die theatervoorstellingen kun je ook vragen stellen aan Cesar Zuiderwijk. Dus dat is heel interactief. Hij begint komende zaterdag in Uden. En doet ook onze regio nog aan op zondag 27 september. In de middag dan staat Cesar Zuiderwijk met zijn theatershow in de theaterbakkerij in Gouda. En hij toert nog tot einde van het jaar. Dus ga dat zien, zou ik zeggen. Goed, 2 uur, Menno in de middag. Met natuurlijk zometeen ook jouw plaat. De hele week staat Frankrijk centraal. Het is het laatste vakantieland in een lange serie die we deze zomer hadden. Dus heb je een plaatje uit dat land? Misschien een beetje een leuke vakantieherinnering of zo van dit jaar. Je mag alles mailen naar menno@omroepwest.nl. En zometeen keren we natuurlijk ook weer terug bij Bob Brinkman. Die is bij het SS Rotterdam in Rotterdam uiteraard. En daar is zometeen een perspresentatie van Frans Bauer. Die gaat daar, zo zei hij net live hier in Menno in de Middag, iets groots aankondigen. De kers op de taart als het gaat om zijn carrière. We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat dat is. We hopen dat zometeen te horen van Bob Brinkman. En misschien is het je opgevallen. Afgelopen vrijdag was de eerste aflevering van een nieuwe serie van Beste Zangers. Altijd leuk, er komen altijd mooie plaatjes uit. Verrassende platen. Clouseau stond centraal in de eerste aflevering. En Yves Berendsen die bedacht om het nummer Verlangen, niet het bekendste nummer van Clouseau, is eventjes te gaan zingen, zelf een versie van te maken. En dat was goed. Dat is dit. Yves Berendsen en Verlangen.

0: gedaan dit, zeg, van Yves Berendsen en Verlangen, nummer van Clouseau. Gezongen in Beste Zangers. Komende zaterdag dan is weer een nieuwe aflevering te zien van dat programma.
1: Op de kaart.
0: Maar ja, nu houden we ons met de actualiteit bezig. Want dat gaat dan om Frans Bauer, Bob. Die straks bekend gaat maken wat hij gaat doen. En als we hem moeten geloven, en hij heeft dat net zelf aan jou verteld, moet het iets heel bijzonders zijn in zijn carrière. Dus ik ben benieuwd.
2: Ja. Nog heel even een kleine resume voor de luisteraar die pas vanaf 1 uur de radio aan heeft gezet. Frans Bauer gaat op het SS Rotterdam iets bijzonders aankondigen. De toets Nederlandse pers is uitgenodigd. Wat hij gaat zeggen, niemand weet het. Zelfs de roddelbladen weten het niet. Nou, dan is het echt goed geheim gehouden. Of voor Nederlandse begrippen. We hebben alleen een paar hints gekregen. Op Instagram zegt hij eigenlijk dat het SS Rotterdam te klein is voor wat hij gaat doen. Hij haalt daarna uit het water bij de SS Rotterdam een cd uit het water. Een bossie sleutels. En iets wat veel te groot is om met een hengel uit het water te tillen. En dat zien we ook niet uit het water komen uiteindelijk. Maar misschien dat daar nog een paar hints zitten. Verder hebben we net van gastheer Kok geleerd, die vroeger ook zelf kapitein was, is 3 september eigenlijk de verjaardag van het SS Rotterdam. De allereerste keer dat hij uit de haven van Rotterdam uitvoer richting New York. Kleine Kok heeft zelf nog aan de kade gestaan, dus hij kan het weten. Misschien dat het daar ook nog iets mee te maken heeft. Ja. Maar goed, daarom ben ik hier op het SS Rotterdam. Ben net aan boord getreden, loop door de lichtbruine gangen, mooie lampen aan het plafond, gouden balustrades met blauw tapijt op de trappen. En ik moet mij gaan melden op de 7e verdieping. Dus ik loop naar de bordeauxrode liftdeuren hier. Met verder een gouden frame om die lift. En dan ga ik maar gewoon richting de persruimte. Menno.
0: Ja, tuurlijk, dat is belangrijk.
2: Het is alleen wel spannend. In een lift is het altijd spannend met de verbinding. Dus als ik ineens weg ben, dan weet je dat.
0: Dan praten we het even vol tot je er weer uit bent, ja.
2: Knopje nummer 7.
0: Ja, het is groot daar, hè? Het is echt een
2: de deuren gaan dicht, de lift gaat bewegen. Ja. Het heeft met onder water erbij, onder het wateroppervlak erbij, 14 lagen, Menno.
0: Ja, mooi, hè? Wat een historie, hè? Dat altijd vanaf Hotel New York richting New York is gevaren al die jaren. Dat heeft echt een grote, rijke historie waar je nu bent.
2: Sinds 2008 ligt hij hier, nu. Ik doe een stap op de juiste verdieping en ik kijk om me heen. En ik zie vooralsnog wat lijkt op kantoorruimte eigenlijk. Oh. Alle magie van die eerste verdieping gaat er hier eigenlijk wel gelijk vanaf.
0: Maar zijn er veel andere mensen van de pers?
2: Ik loop helemaal in mijn eentje door die ruimtes, joh. Ja, hier en daar zie je wel een kok voorbij komen. Dan niet de gastheer Kok, maar echt gewoon iemand die het vak kok uitoefent.
0: Ja.
2: Voorbij komen met een stallage hapjes. Misschien dat ik daar zo meteen van mag proeven. Maar verder, ik zie hier een bordje Executive Club. Ik weet niet of ik heel even mijn hoofd hier om de hoek kan steken. Mooie Chinees porseleinen vazen. Mooie bleren banken. Op een beige tapijt, maar verder ook dood en dood stil. Ik moet nog heel even mijn weg vinden.
0: Ik zou achter de hapjes aan gaan dan als ik jou was. Die hele etagère is dan voor jou natuurlijk. Als er verder geen media komt.
2: Naar boven. Oh, Skyroom. Oh. Daar was. Maar moest ik volgens mij zijn.
3: Zeker.
2: Ja, moet ik bij Skyroom zijn voor Frans Bauer?
3: Ja.
2: Oké. Okay. Oh, ja, ik hoor hier geroezemoes vandaan komen.
0: Ja.
2: Hoor je dat ook?
0: Ja, hier waren we naar op zoek. Zeker. Ja.
2: Inderdaad. Ah, de koffie staat al klaar. Ik zie hier ook wat flessen wijn gekoeld en wel. Een glaasje champagne kan je volgens mij ook krijgen. Blauw tapijt hier ook op de grond in een persruimte. Kijk ik heel eventjes verder de ruimte in. Er staat een grote tv, Frans Bauer. Samen met jou staat er op die tv. Aha. Verder is er eigenlijk nog niet zo heel erg veel duidelijk. Behalve dat hier en daar wat cameramensen staan en bezig zijn om de camera op te zetten. Ah, daar komt een schaal met hapjes binnen.
0: Oh ja, kijk.
2: Nou, daar loop ik heel even achteraan.
0: Ja, moet er een plaat starten of zeg je van
2: Nee, kan je plaatje starten, want met volle mond praten mag niet van mijn moeder.
0: Komen we zo bij je terug, over 2,5 minuut. Ga jij even die etagère even aanvallen. Oh, wat is het? Een garnaal?
2: Nou, dat zijn van die biologische chips.
0: Oh ja, lekker.

0: The Supremes en Baby Love. Het is 2:08, Radio West. Leuk dat je luistert. We gaan weer terug naar Bob Brinkman op het SS Rotterdam bij de perspresentatie van Frans Bauer. Iets bijzonders wat daar gaat gebeuren. Hoe laat is dat eigenlijk voordat er iets bekendgemaakt gaat worden? Want hij maakt het wel spannend, Bob.
1: Ja, zou ik dat aan Frans zelf vragen? Want die loopt hier ook gewoon door de ruimte.
0: Ja?
1: Frans Bauer, hoe laat ga je nou wat bekendmaken?
2: Nou, ik heb mijn manager heb ik hier naast me staan. Peter, wanneer gaat het gebeuren?
3: Ja, ik heb daar iemand voor meegenomen. Dat is de assistent.
1: Van het Fransje naar de muur word ik gestuurd.
2: Misschien dat mijn vrouw het weet.
1: Waar is jouw vrouw? Mariska!
0: Oh, dan kan je gelijk vragen wat we gaan eten.
1: Even naar het kombuis, hè? Ja. Want die is toch van het koken. Ja, even kijken of de gehaktballen wel lekker.
2: Ik denk dat wij rond de klok van 2,
1: ja?
2: Volgens mij 2 uur, hè? Er komen nog een aantal mensen van de pers, die komen hier nog naartoe. En dan gaan we beginnen en dan gaan we naar buiten. Gaat het een en ander gebeuren, dan gaan we terug naar binnen. En dan ga ik het een en ander even bekendmaken.
1: Oh jeetje,
2: dus het wordt echt,
1: je vindt het zelf ook spannend volgens mij, want ik voel die zenuwen helemaal.
2: Nou, ik zou zeggen, we zijn natuurlijk al maanden bezig met dit hele gebeuren. En ja, ik vind het ook wel heel erg leuk om het nou naar buiten te mogen brengen. Dus natuurlijk is het spannend.
1: Ja, ja, een cd,
2: het is
1: een bos sleutels.
2: Serieus,
1: heb je nog een klein tipje van de sluier?
2: Nou, het is een hele grote stap in mijn carrière. En dat ga ik straks een beetje uitleg overgeven.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Ja, ik kan het blijven proberen.
2: Kom goed, jongen.
1: Ja, live op de radio moet je het natuurlijk gewoon blijven proberen. Dat snap jij ook, Menno. Ja. Hi, Christian Bauer.
4: Hallo, goedemiddag.
1: De zoon van, heel even voor de luisteraar, die denkt Christian Bauer. Wie hebben we ook alweer voor me? Nou, de zoon van Frans Bauer. Kan jij even wat zeggen, joh?
5: Nee, nee.
1: Even wat verklappen, joh.
4: Ja, ik mag niks verklappen.
1: Weet jij het wel of weet jij het ook niet?
4: Ja, ik weet het wel, ja. Ik weet het wel, dus ik weet wat ik niet mag zeggen. Dus ja, ik zou zeggen, ja, wacht nog even lekker af. Pak lekker even wat borrelnootjes of dinges. Ja, en dan, ja,
1: zie ik er
4: dan
1: hongerig uit?
4: Nee, dat niet, maar gewoon voor de gezelligheid.
1: Ja,
4: neem je even wat lekkers en dan...
1: Ja, met de bouwers is het altijd gezellig, hè?
4: Ja, ik vind wel, ja.
1: Ja, dat konden we ook weer zien afgelopen vrijdag natuurlijk, want er is weer een nieuw seizoen begonnen.
4: Ja, het seizoen is nu losgebarsten. Dus dat is wel toch wel iets moois weer, hè? Dan kun je weer een inkijkje krijgen in het gezin. En ik denk ook wel dat het goed is gelukt dit seizoen.
1: Jullie zijn natuurlijk een heel hecht gezin.
4: Ja.
1: En jullie doen natuurlijk alles samen, dat zien we ook op tv. Maar zitten jullie dan ook samen op de bank die serie te kijken?
4: Ja, ja, het is als iedereen vrij is en papa's niet optreden en ik ben niet optreden, dan zitten we er gewoon en dan kijken we dat allemaal voor het eerst. Zeg maar.
1: Is er dan ook een moment geweest waarvan je dacht van ik had eigenlijk liever gewild dat mijn ouders dit niet hadden gezien?
4: Nee, eigenlijk nog niet. Nee, kijk, ik loop gewoon aangekleed door beeld, dus er is niks geks.
1: Jullie zijn altijd wel netjes aangekleed.
4: Ja.
1: Rosalie, jij bent de vriendin van Christian Bauer. Goedemiddag.
6: Hoi, goedemiddag.
1: En een soapster.
6: Nou, enorm. ja, inderdaad, heel leuk.
1: Ja, je hebt een gastrol gehad, mag ik dat zo zeggen? Gastrol?
6: Ja.
1: In goede tijden, slechte tijden.
6: Ja, klopt. Ja, heel leuk.
1: Vertel eens even, wat was je rol precies?
6: Nou, ik was een influencer en ik kwam inchecken bij de Rozenboom. En daar ging eigenlijk het een en ander mis. Dus eigenlijk op die manier.
1: Het is wel op Videoland te zien, maar volgens mij nog niet op tv. Of wel op tv geweest?
6: Ja, gisteravond is de eerste aflevering geweest en vanavond nog eentje.
1: Dus het is dan vanavond ook weer gewoon met alle bouwers op de bank?
6: Ja, zoiets wel. Ja,
0: ja, de vraag natuurlijk, onze grote vriend van de show hier, Bas Muis. Hoe was het om met Bas Muis natuurlijk op de vloer te staan daar?
1: Wij hebben warme banden met Bas Muis.
6: Oké.
1: Okay. Er gaat geen lampje branden?
6: Jawel.
1: Gelukkig. Ja. Oké, okay, gelukkig. Hoe was het om met Bas Muis op de set te staan?
6: Ik heb hem een keertje voorbij zien lopen bij de kleding. En niet echt op de set verder gezien. Dus ik was wel met Ludo.
0: Oh ja.
6: Dat wel, dus dat was super cool.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een soort van soapgigant.
6: Ja, letterlijk, ja. Ik had hem nog net natuurlijk in het echt gezien. En dan, mijn eerste scène was met Ludo. Dus dat was echt heel raar om natuurlijk zo gelijk in het diepe gegooid te worden.
1: Nou, hoe verhoud je dan als jonge actrice tot zo'n soapster?
6: Toch even een praatje maken en even hoi zeggen. En daarna ga je gewoon eigenlijk al spelen. Dus dat was wel een beetje gek natuurlijk in het begin, maar ja, het ging wel goed.
1: En volgend seizoen niet gewoon een vaste rol voor jou?
6: Wie weet.
1: Zou je het leuk vinden?
6: Ik zou het hartstikke leuk vinden.
1: Zou jij je vriendin naar Meerdijk laten verhuizen?
4: Nou, als ik mee mag verhuizen, wel.
1: De Bouwers in het volgende seizoen van Goede Tijden.
4: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat
1: wordt zometeen aangekondigd.
4: Ja, dat denk ik.
1: Dat wordt het misschien. Ja, we blijven gissen natuurlijk ook wat nou die aankondiging is, Menno. Je snapt het.
0: Nou,
1: snapt
0: leuk.
1: Het.
0: Ze zijn er allemaal. Mariska Bouwer, Christian Bouwer dus en vriendin. En wie weet wie je nog meer zometeen tegen het lijf loopt. Want we blijven daar, Bob. En in aanloop dus naar wat Frans bekend gaat maken. Tot zo, Bob.
1: Tot zometeen, Menno.
0: Suzanne en Freek. En halverwege zometeen het nieuws uit de regio en het weer.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Het is bijna 2:30. Radio West en Richard Grootbot zit klaar met het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag, Menno. Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden corporaties een actieplan. Toen kwamen er 5.000 bij. Maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Gevolg is dat minder studenten op kamers gaan. Volgens onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer woninglocaties geschikt worden bevonden voor studenten. Ik weet niet, heb jij dat probleem ook ooit gehad? Volgens mij is dit probleem er altijd geweest namelijk.
10: Het is altijd geweest, maar het is nu wel heel duur geworden ook vooral. Ja, geldt voor iedereen natuurlijk. Het is sowieso een huizentekort overal. Ja. Maar het is zo extreem duur voor een paar vierkante meter. Dat is nog nooit zo extreem geweest, geloof ik.
11: Nou, extra probleem inderdaad. Na afloop van de KNVB-bekerwedstrijd tussen TGOB en VV Katwijk zijn supporters gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. En massaal ook. Volgens de politie ging het om een vechtpartij tussen tientallen mensen. Die begon op de tribune, daarna ging die in de kantine door. De politie kwam met 12 wagens om een einde aan dat gevecht te maken. En ik lees dat 3 mensen lichtgewond zijn geraakt. De gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren dat er isolatiebedrijven langs de deuren gaan en die zeggen dat ze in samenwerking met de gemeente werken. Dat klopt niet. Huiseigenaren kunnen wel subsidie krijgen om hun woningen energiezuiniger te maken. En ze kunnen ook zelf een uitvoerder kiezen. Het geld, in totaal €1600, kan dan besteed worden aan dubbele ruiten of muurisolatie, zo meldt Leiden Centraal. En Avalex gaat vanaf volgend jaar minder vaak restafval ophalen in Wassenaar. Waar nu nog 1 keer per week restafval wordt opgehaald, gebeurt dat vanaf 1 januari nog maar 1 keer per 2 weken. De gemeente hoopt zo de toenemende afvalkosten te kunnen beperken en Wassenaar dus ook een beetje te stimuleren om het afval wat beter te scheiden.
10: Ja, er liggen allemaal keurige dingen, denk ik. Denk je niet bij het restafval daar in Wassenaar?
11: Ik denk niet.
10: Ja, dat is een
11: voordeel, denk ik.
12: Ja, het is weer van Jordi Bloem. En Jordi, wat wordt het weer?
10: Nou, Jordi, goedemiddag nogmaals.
13: Warm, ja. Warm, niet ijskoud.
10: Nee, echt hè, want vanmorgen, ja, het motregende. Het was een beetje donker weer zelfs toen ik naar buiten ging. Maar het was gewoon warm.
13: Ja, klopt. Ja, en we blijven voorlopig in warme, vochtige lucht zitten. Gelukkig niet in de hitte van Zuid-Europa, want daar gaan ze opnieuw naar op sommige plaatsen 40 graden. Met name Zuid-Spanje, daar gaan we weer, zou ik bijna willen zeggen. Maar die hitte komt niet onze kant op, we zitten net aan de rand. En er komt ook een soort van lage drukgebied dichterbij. Een storing, een koufront, dat gaat morgen passeren met nog wat meer wind dan nu. Maar met die zuidwestenwind wordt wel warme, vochtige lucht aangevoerd. Dat verklaarde ook vanochtend die motregen. Een zwakke storing in die vochtige, warme lucht. En ook op dit moment is het grootschalig boven de 20 graden. 1, 22 graden. Het kan ook 23 worden als de zon er nog af en toe bij komt. En op de meeste plaatsen droog. Maar het waait al best stevig. Windkracht 6, 5. En vanavond en vannacht dan gaat de wind tijdelijk wat afnemen om later juist weer toe te nemen. En morgenochtend dan het hoogtepunt. Tot begin van de middag is er risico op zware windstoten. Juist ook in onze regio. Denk aan 75 tot 85 kilometer per uur. Vooral vlak aan zee natuurlijk de hoogste windsnelheden. Maar ja, dat kan wel aanleiding geven tot wat schade. Wat boomtakken die makkelijk afbreken. En ook een paar bomen die omwaaien. Want ja, die bomen staan vol in blad. En als er ook nog eens regen bij komt, zijn het echt extra windvangers. Temperaturen bij dit alles, ja, vannacht niet lager dan 18 of 19 graden. Een warme nacht. En morgen wordt het eerst nog 21 graden ongeveer. De loop van de middag, als het dan regent, ja, iets eerder valt die regen al trouwens, gaat de temperatuur wat zakken. En dan morgen in de loop van de middag zal de wind wat luwen. Trekt de regen alweer de regio uit, klaart het ook wat op. En dat is het begin van best wel een fraai weekend. Zaterdag al wat minder wind, al redelijk wat zonnige periode. Waarschijnlijk blijft het in West-Nederland, dus bij ons, droog. En het wordt 20 of 21 graden.
10: Lekker.
13: West-noordwestenwind. Is dat een lekkere temperatuur? Maar de klapper van de week.
10: Ja.
13: De nazomerklapper komt zondag. Hoge drukgebied passeert. Wind draait naar het zuiden of zuidoosten. Meer zonneschijn, Menno. En dan kan het 24, 25, misschien al 26 graden worden. En is de zomer helemaal terug. Maandag gaat denk ik ook nog wel. Misschien iets minder warm al. Maar vanaf dinsdag lijkt dan opnieuw de wisselvalligheid toe te nemen. Met meer wind en ook een wat minder hoge middagtemperatuur. 19 of 20 graden.
10: Goed, lekker genieten dus dit weekend. Ja. Dankjewel, Jordi.
13: Tot morgen.
10: Hoi. Tot morgen. We gaan naar de ANWB. Er staan files.
14: Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies.
10: Er zat nog een broodkruimeltje, hoorde je hem zeggen, Jordi? Ja, ja. Nou, hij heeft toch die keur op kunnen houden tijdens het weer. Ja, we moeten trouwens eventjes nog... Kijk, wacht even op Bob er nog eens. Bob, ben je er nog?
15: Ja.
16: Ja, ik ben er nog. Hallo.
10: Want Richard zit hier nog, onze nieuwslezer. Ja. En ja, we moeten even met Richard onderhandelen. Want Frans Bauer heeft net bekendgemaakt, Richard. En jij bent gelukkig groot fan van Frans.
15: Dank je wel.
10: Dat hij rond 2 uur, waarschijnlijk wordt het iets daarna, bekend gaat maken. Ja, waar we allemaal op zitten te wachten natuurlijk.
15: Ja.
10: Zou Bob dan bij jou om 2:30 even... dat mogen melden, wat het dan is.
15: Absoluut. Nou. Wat denk jij nou? Natuurlijk, zeker. Nee. Ik wilde net zeggen, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten bijvoorbeeld over Frans Bauer. Ja. En zijn nieuws, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Nou, kijk eens aan, Bob. Dit hebben we uitonderhandeld.
17: Ja, top. Dus. Ja, sorry, ik krijg net een satéetje hier. Dit is echt onwijs luxe allemaal.
10: Okay.
15: Schaamteloos.
18: Menno in de middag.
10: Oké, dankjewel Bob, dankjewel Richard.
15: Ja.
10: En zometeen meer dus van jou, zometeen om 2 uur. En dus om 2:30 ook, Richard met dan ook het nieuws over Frans Bauer. En zometeen meer van Bob, zo rond 2:15. Dit zijn Peter Tosh en Mick Jagger. Don't look back.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know. Keep on walking.
2: Mick Jagger, Peter Tosh. We gaan gauw weer terug naar Bob Brinkman. Ja. We zijn in afwachting van wat Frans Bauer gaat aankondigen, Bob. Ja, hoe is het daar nu?
3: Het is spannend. Het is echt onwijs spannend. Ja. Iedereen loopt nagelbijtend hier door die persruimte. Van wat gaat hij nou potverdorie zeggen, hè, Mariska?
4: Ja, ik weet van niks nog.
3: Weet jij helemaal van niks?
4: Nee, ja.
3: Jij slaapt naast hem.
4: Ja, ik weet echt van niks.
3: Hij heeft jou niks verteld.
4: Hij heeft mij niks verteld.
3: Oh, kan je hem wel vertrouwen dan?
4: Ja, nee, maar jullie moeten toch nog even wachten.
3: Ja, dat snap ik. Mariska Bauer hier naast me op het SS Rotterdam. Mariska, we moeten inderdaad heel even wachten. Ik ga je ook niet verder. Dat is onaardig of zo, maar... Om je helemaal dat helemaal aan de tand te voelen.
4: Uit te horen.
3: Ja, maar doe jij wel mee?
4: Ik?
3: Ja? Met het project van Frans?
4: Nee, dat doe ik niet. Ja, achter de schermen, maar niet...
3: Okay. Het is niet dat jij dan meegaat?
4: Nee, ik ga het achter de schermen, ja, maar niet... ik ga niks zeggen, jongen. Ik ga niks zeggen.
3: Dan ga ik gewoon vragen...
4: Die eer is niet aan mij.
3: Dan ga ik gewoon vragen, hoe is het met jou?
4: Het gaat heel erg goed met mij.
3: Ja?
4: Ja, heel erg goed.
3: Je bent op tournee, hè?
4: Ik ga op tournee. Ik ga op tournee vanaf 3 februari 2027.
3: Met een kookshow?
4: Met een kookshow, ja. En ik begin in Spijkenissen.
3: Ik begreep dat de gehaktballen van Mariska Bauer de beste gehaktballen zijn van heel Nederland.
4: Ja, voor ons bouwers is dat echt de allerbeste. Kijk, natuurlijk zijn er mensen die hebben daar prijzen voor gehad. Maar ik denk dat ik die prijs toch ook wel verdien.
3: Ja?
4: Ja.
3: En waarom heb je nooit een bal opgestuurd dan?
4: Nooit. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Nee. Misschien ga ik dat wel doen,
3: Stuur je bal eens op.
4: Ja, de homemade bouwerbal.
3: Homemade Bauer, de ballers. Nou ja.
4: Maakt niet uit.
3: Ja, wat gaat er gebeuren in die kookshow?
4: Nou, dan gaan we sowieso natuurlijk koken. En koken ga ik deze keer niet alleen doen. Thuis moet ik dat natuurlijk altijd alleen doen. Maar
3: serieus? Is er nou niemand van de bouwers die jou helpt?
4: Nee. Nee, zijn niet echt enthousiast.
3: Echt niet?
4: Nee, erg, hè?
3: Je hebt zoveel kinderen.
4: Ik heb zoveel kinderen. Maar in de show ga ik wel hulp vragen, natuurlijk.
3: Oh, dan komen mensen uit het publiek je helpen.
4: Juist. Een beetje interactie met het publiek. Leuke anekdotes over het gezin, natuurlijk. Dus een beetje gevoelige verhalen. Maar ook gewoon lachen en gewoon gezellig. Alsof je bij mij aan de keukentafel zit.
3: En als je bij jou aan de keukentafel zit, Mariska... en stel je voor, er zal eens een keer voor jou gekookt worden. Het is moederdag, bijvoorbeeld.
4: Oh ja, dat vind ik heel erg fijn.
3: Maar wat moet er dan op tafel verschijnen voor jou?
4: Oh, dat maakt me echt niet uit. Als er voor mij gekookt wordt, dan vind ik dat sowieso al heel erg lief en leuk. En dan maakt het niet uit wat er gekookt wordt. Dan vind ik alles lekker.
3: Alles?
4: Ja, dan vind ik het gewoon lekker. Ook vind ik het niet lekker, zeg ik gewoon dat ik het lekker vind.
3: Ja, precies. Ja, pas op wat je zegt.
4: Omdat ik... gisteren is het trouwens nog voor mij gekookt. Lucas heeft gisteren gekookt. En dat was ook gewoon goed eten. Lekker.
3: Wat heeft Lucas gekookt?
4: Lucas had kipfilet gemaakt met rozemarijn, aardappelpuree en roerbakgroenten uit de oven.
3: Oh, culinair.
4: Met een heerlijke rode wijn, rozemarijn jus erbij.
3: Zo.
4: Dus dat was echt top.
3: Nou, dat is gewoon luxe.
4: Was een verwennerij.
3: Dat kun je hier op het SS Rotterdam niet krijgen, denk ik.
4: Nee, denk ik niet. Oh, ja, ik heb hier nog niet gegeten. Dus ga ik daar eens op de kaart kijken.
3: Daarvoor moet je denk ik naar de bouwers. Nou, iedereen kan ook weer met jullie meekijken natuurlijk.
4: Ja. Ja, dat klopt. We zijn aankomende vrijdag is de tweede aflevering. En dan gaan jullie zien dat ik 50 ben geworden.
3: Gefeliciteerd nog.
4: Ja, dankjewel.
3: Menno, wat doen we altijd als er iemand jarig is bij Menno in de middag?
2: Ja, dan moet er gezongen worden natuurlijk.
3: Dan moet

0: zal een tijdje geleden zijn misschien, Bob. Maar toch gefeliciteerd voor Mariska.
1: Halfjaartje alweer. Ja.
2: Ik ben bijna alweer 51.
1: Maar dan ben je bijna alweer 51, maar daar moet op gezongen worden, man.
2: Nee,
1: in de glorie. Ja. Hoe, half jaar 50, hoe voelt dat?
2: Ja, gewoon, ik ben gewoon 50. Ja, iedereen, sommige mensen maken zo'n big deal van. Nou, ik helemaal niet. Ik ben blij dat ik 50 ben, heb mogen worden. En nog gewoon gezond ben. En ja, ben gewoon blij.
1: Je gaat zo meteen, gaan we dus aankondigen hier wat jouw man gaat doen. Je mag er echt niks over zeggen. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Sorry.
1: Om 2:30 in het Regio Nieuws, Menno, ga je dat horen? Wat er hier nou precies stil wordt gehouden op dat het SS Rotterdam. Ik heb trouwens een prachtig uitzicht over de stad, hè Mariska?
2: Mooi, ja, prachtig. Ja, mooie stad.
1: Hotel New York daar, Erasmusbrug, de Euromast.
2: Ik zou het echt niet weten.
1: Ja, mijn schoonouders wonen hier. Flats. Ja, voor jou zijn het allemaal flats. Nou, laat het de Rotterdammer niet horen. Dankjewel Mariska Bauer.
0: Nou, en we komen zo terug, Bob. Kan ik me voorstellen, nog even voor. Voor tweeën, toch? Ja, dat gaan we
1: eventjes
0: doen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Doen we ondertussen even eentje van Frans. Vind je nog eentje? Ja, dat kan wel, toch?
1: Gezellig. Ja, joh, natuurlijk. Naar Bordeaux.
0: Ja, nou, we doen naar de playa. Mag dat ook?
1: Oh, dat mag ook.
0: Dat is
1: ja,
0: ook. Het is ook niet goed, echt weer voor jou. Of lekker uitwaaien, dat kan altijd natuurlijk. Maar...
1: bij Bordeaux heb je ook strand, toch?
0: Zeker, zo is het. Tot zo, Bob.

0: Ja, Frans Bauer. En daar draait het vandaag allemaal om hier in de middag. Want ja, Frans die heeft iets aan te kondigen. Dus die, dat gaan we zo meteen horen, Bob.
1: Ja, zeker. We zijn weer binnen. Er zijn aardig wat mensen hier bijgekomen sinds ik binnen ben gekomen. Aardig wat cameraman. Ik zie een plopkap van RTL Boulevard. Een plopkap van SBS. Ik herken collega's die ik wel vaker aan rode lopers heb gezien. Van bijvoorbeeld de Weekend, de Privé, de Story.
2: Ja, jij hoort helemaal Sterren
1: NL is
2: natuurlijk.
1: Erbij. Ja. Ja, ja, zeker weten.
0: Ja, ja.
1: Eens heel even kijken. Ik loop nog heel even naar de big man himself, Frans Bauer. Hi. We kunnen beginnen, hoor.
3: De ene bericht naar het andere komt net binnen bij mij. Allemaal vragen.
1: Oh, en wat antwoord jij dan?
3: Nou, dat het over een kleine 11 minuten vanaf nu, dan gaan we met z'n allen naar beneden.
1: Wat is nou 11 minuten?
3: Nou, 11 minuten is op een mensenleven niet veel. Maar voor als je iets bekend gaat maken, is het echt wel heel erg lang. Maar ja, je kunt het ook in secondes pakken. Dus dan is het 11 maal 60, of eigenlijk 10 maal 60 seconden.
1: Dat is, dan ga je nu op mijn rekenskills een vraag doen. 600 seconden.
3: Ja.
1: Het duurde bijna 600 seconden om dat uit te rekenen voor mij.
3: 600 seconden? Nee, hè? 6000 toch?
1: 6000 seconden, ja.
3: Nee, nee, je moet dan ver blijven, vriend. Want anders gaat het niet goed komen.
1: Nee, nee, je klinkt net als mijn groep 8, juf. Ja. Komt heel dichtbij.
3: Even serieus, we gaan zo naar beneden.
1: Ja.
3: Dan gaat er een soort spectaculaire onthulling komen. En dan, daarna ga ik even vertellen wat ik precies ga doen.
1: Ja, Menno, dan is de show al voorbij. Menno, in de middag, maar om 9:30 bel ik in het nieuws.
0: Ja.
1: Met Richard Grootbot. En dan vertel ik nog heel eventjes wat er gezegd is. Ja. En morgen komen we in de show uitgebreid erop terug. Hè?
0: Zeker, morgen. Ja,
3: ik wil wel vertellen, Menno is er ook onderdeel van geweest.
0: Oh.
1: Menno Tamming?
3: Hè? Ja, zeker.
1: Ik hoor echt heel veel vraagtekens nu in mijn koptelefoon.
3: Ik wel, ja, ook hij is er onderdeel van geweest. Met zoveel anderen.
0: Oh.
1: Hij is er onderdeel van geweest met zoveel anderen. Nou, gaat er bij jou een lampje branden, Menno?
0: Nou ja, nee, nu ligt echt mijn theorie van...
3: En het is echt zo.
1: En het is, oké. Okay.
0: Ja, nou, nu word ik echt heel nieuwsgierig.
3: Sterker nog, heel Rijnmond en West, iedereen is daar verantwoordelijk voor geweest. Ja. Maar straks ga ik er meer over vertellen.
0: Ik ben nu, hoe laat is het nu? Ik kan niet wachten.
3: Echt. Nog 9 minuten.
1: En hoeveel seconden is dat?
3: Ja, dan mag je gaan uitrekenen. Wijsneus.
0: Hey, oké. Okay. Hey, we gaan het zo meteen horen van Frans. Ja, inderdaad niet live, want ja, dan is Menno in de middag al klaar. Nee. Maar je komt om 2:30 dus live terug tijdens Muziek aan Zee in het nieuws bij Richard. En dan horen we van jou nog eventjes live daar vanaf dat mooie schip wat het is, wat het grote nieuws is. En morgen Bob, tussen 12 en 2, daar horen we alles nog. Alle reacties die jij vandaag op gaat nemen, horen we dan nog eventjes hier in Menno in de middag.
1: Tot morgen, Menno.
0: Tot morgen, Bob. En succes daar. Goh, wat zou dat zijn, hè, Bob? Onderdeel van
1: jij
0: geweest.
1: Hebt mee te maken.
0: Ik heb hem. Nou, ik weet helemaal van niks.
1: Toch bananensplit.
0: Ja, ik denk het, ja.
1: Ja.
0: Tot morgen, Bob.
1: Tot morgen, jou.

0: Bob Marley, One Love. En dit was een Menno in de Middag op deze donderdag. Waarin we dus veel hadden over Frans Bauer. Blijf luisteren naar West, zometeen Muziek aan Zee. Met daarin dus om 2:30 in het nieuws. Krijgen we te horen wat Frans Bauer precies aan te kondigen heeft.
1: Jouw plaat.
0: En we eindigen met jouw plaat. Vakantieland Frankrijk is deze week aan de beurt. En dat hebben we geweten. Er komen ongelooflijk veel leuke platen binnen. Blijf ze sturen naar menno@omroepwest.nl. Dat deed Vera Zijlmans ook. En ze zegt, die van Michel Delpech vind ik leuk. En ik ook. Pour une vlucht. Goed. Blijf lekker bij West vandaag. En maak er nog een mooie dag van.

0: weer genoten. Dit was Menno in de Middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ontdek wel.

0: welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
7: Zometeen muziek aan zee hier bij Radio West. Met onder andere Miley Cyrus. Maar eerst is hier het nieuws van 2 uur met Richard Grootbot.
8: Goedemiddag, Paul. Het nieuws. Na afloop van de KNVB-bekerwedstrijd tussen TGOB en VV Katwijk zijn 3 voetbalsupporters gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie ging het om een vechtpartij tussen in totaal 10 mensen, maar 3 mensen raakten licht gewond. Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties een actieplan. Daardoor kwamen er zo'n 5.000 kamers bij, maar dat is niet genoeg. En de gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren dat er isolatiebedrijven langs de deuren gaan die zeggen dat ze in samenwerking met de gemeente werken. Dat klopt niet. Huiseigenaren kunnen wel subsidie krijgen om hun woning energiezuinig te maken. En daarbij kunnen ze dan zelf een uitvoerder kiezen. In totaal is er €1600 per gezin per huis beschikbaar. Meer regionieuws is er om 14:30. Eerst het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ja hoor, laat er maar een paal van de lucht over om muziek aan zee op deze donderdag te beginnen met een liedje over treinen. Dan gaan we weer. Long Train Running was dat, van de Doobie Brothers. Welkom allemaal. Ik hoop dat jullie een beetje een leuke dag hebben op deze donderdag. En muziek aan zee is er met jouw muziek tot 4 uur vanmiddag.

0: Easy Lover van Philip Bailey. En natuurlijk Phil Collins.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Ook op deze donderdag hebben we weer wat goed nieuws voor je te pakken. En je weet dat ik een lichte voorkeur heb voor medisch nieuws en wetenschappelijk nieuws. Want daar ben ik al over het algemeen heel blij mee. Ik geloof in de vooruitgang. En de vooruitgang is er voor mensen die last hebben van hun ogen. Van jullie ogen heel erg slecht zijn. Want voor het eerst is men erin geslaagd om een complete oogtransplantatie uit te voeren. En dat doet het oog het ook nog. Dat is geweldig, toch? Die transplantatie is uitgevoerd op een 67-jarige Italiaanse vrouw. En dit kunststukje hebben ze gedaan in het ziekenhuis van Turijn in Italië. Dus er is hoop als je hele slechte ogen hebt. Of als je misschien wel blind bent. Misschien nog niet morgen, maar wellicht overmorgen. When

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Men kon zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
15: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
16: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
17: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
18: En hier is het regionale nieuws met Rogier van der Zanden.
19: Nou ja, Richard Grootbold, maar even goede vrienden. Frans Bauer komt in een persconferentie met een belangrijke aankondiging aan boord van het historisch schip SS Rotterdam. Dit wordt de kers op mijn carrière, zei Frans voor de persbijeenkomst. Ziet er zwart van de pers aan boord. Onze verslaggever Bob Brinkman is erbij. Bob.
20: Hi Richard, ja, net zojuist is die kers van de taart opgegeten, want het is bekend geworden waarom we nou precies werden opgetrommeld om naar het SS Rotterdam in Rotterdam te gaan. Het gebeurde spectaculair, die aankondiging. We moesten naar een lager dek van het schip, we staan nu op het bovenste dek. En toen keken we uit over het water richting Rotterdam-Zuid en daar kwamen twee flyboarders langs. Dat zijn van die jongens op het water, van die fitte jongens, die hebben dan een soort van surfboard, snowboard onder, maar dan met van die waterspuit. Zodat ze bijna 20 meter boven het wateroppervlak kunnen bewegen. Met deden kunstjes, salto's, hula hoops, dat allemaal. Met posters in de hand. De jongens, Frans Bauer, live in Ahoy. 9 en 10 april volgend jaar. Om samen met jou 40 jaar Frans Bauer in het vak te vieren. En dat samen met jou, dat slaat op dat hij dat samen met misschien ook wel de luisteraar van West wil doen. Of met jou, Richard. Maar vooral ook echt met zijn fans die al 40 jaar bij hem zijn. Luister maar.
21: En dat heb ik niet alleen gedaan, maar samen met de Frans Bauer fans. En dat is ook de reden dat ik volgend jaar met mijn fans, daarom heet het ook samen met jou, mijn concerten wil vieren in een zaal waar ik echt heel veel liefde en bijzondere momenten heb gekend.
20: Ja, zo klonk dat op een winderig SS Rotterdam. Morgen in Menno de Middag tussen 12 en 2 hoor je er veel meer over.
19: 40 jaar Frans Bauer, volgend jaar dus extra concerten in Ahoy. Ander nieuws, na afloop van de KNVB-bekerwedstrijd tussen TGOB en VV Katwijk zijn voetbalsupporters gisteravond massaal met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie ging het om een vechtpartij tussen tientallen mensen. 3 raakten gewond. Gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren. Er zijn isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en zeggen dat ze in samenwerking met de gemeente werken. Maar dat klopt niet. En Rotterdam heeft een historisch schip. In Den Haag is de restauratie afgerond van een Haags historisch schip, 120 jaar oud. Afgelopen 20 jaar is eraan gewerkt door vrijwilligers. Een varend monument dat nog de stenen voor de bouw van het Vredespaleis naar Den Haag heeft gebracht.
0: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
3: Op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag droog, met een afwisseling van wolken, stapelwolken en zon. Af en toe zon en het is niet koud. 22, 23 graden, wel met stevige zuidwestenwind. Maar die voert de warme lucht aan. Windkracht 4 tot 6. In de loop van vanavond en vannacht neemt de wind tijdelijk wat af om morgenochtend juist toe te nemen. Het blijft erg warm vannacht, geen lagere temperatuur dan 18 of 19 graden. En morgen dan, in de loop van de ochtend, stevige regen, die harde wind, aan zeewindkracht 7, misschien even stormachtig, kracht 8 uit het zuidwesten. En er zijn ook zware windstoten mogelijk, tot 80 of 85 km per uur. Morgen in de loop van de middag zal de wind wat afnemen en komt dan uit het westen. Nou, het wordt morgen ongeveer 22 graden. Tijdens de regen zal de temperatuur wat dalen. Later klaart het op en dat is het begin van een fraai weekend met zondag de meeste zon en de hoogste temperatuur. Het kan zo'n 25 graden worden 's middags.
19: Barbecue weer op zondag. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: Muziek aan zee.

0: Slow Hands. Australiër Niall Horan hoorde je hier bij Radio West. En dit zal je zeer bekend voorkomen. Ja hoor, pianootje. Ja. En dan komt het drumstelletje erbij. De percussie, zoals het heet. De geruchten dat hij gaat optreden worden steeds sterker, maar tot dusver ontkent hij. Hij treedt in ieder geval nu op Marco Borsato.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

Fairground Traction. Perfect. Dit is zo'n liedje waar ik vroeger, nou ja, bijna kampeerde voor de platenzaken om het te kunnen krijgen. Die platenzaak was in mijn geval Disco Bolland in Den Haag. Daar had je volgens mij twee filialen van. Eén op de Stationsweg en één op de Frederik Hendriklaan. En ik was goede vriendjes met de verkoper op de Frederik Hendriklaan, Fred Bolland. En ik heb hem volgens mij wekenlang gestalkt van, joh, wanneer komt dat liedje nou uit van de Who? Ik had het gehoord op een of andere Engelse Piraat of zo, of Radio Noordzee, waarbij ze die plaatjes allemaal veel eerder hadden. En eindelijk, toen was ik er. Dit is Baba O'Reilly van de Who.

Ah, dat wachten was zeer de moeite waard, want toen ik hem eenmaal had, heb ik hem eindeloos gedraaid natuurlijk thuis. Baba O'Reilly van The Who. We doen nog even een lekker zomers deuntje. The Material Lover.

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begin.

0: Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Blondie en Elton John zometeen in Muziek aan Zee. Maar eerst is hier het nieuws van 3 uur. Hier is Richard Grootbot.
6: Goedemiddag. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en het bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertus-tunnel loopt steeds verder op, meldt Den Haag FM. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar gaan brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen euro. Na afloop van de KNVB-bekerwedstrijd tussen TOGB en VV Katwijk zijn voetbalsupporters gisteravond massaal met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie ging het om een vechtpartij tussen tientallen mensen. 3 van die mensen zijn licht gewond geraakt. De gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren dat er isolatiebedrijven langs de deuren gaan die zeggen dat ze in samenwerking met de gemeente werken, maar dat klopt niet. Huiseigenaren kunnen wel subsidie krijgen om hun woning energiezuiniger te maken en ze kunnen dan zelf een uitvoerder kiezen. Meer regionieuws om 3:30, nu het overig nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
11: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
14: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Lennon Miles, toch een redelijk sexy plaatje zou je kunnen zeggen. Black Velvet. En hier is de falsetstem van Dotan.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

Dotan Namp heet het, wat zoveel betekent als gevoelloos. Hier is een leuk verhaal omheen. Dit liedje is geschreven door Randy Newman, een fantastische tekstschrijver uit, nou ja, wat zal zijn, jaren 60, 70, nee, jaren 70. Jaren 70, dat was zijn hoogtepunt. En hij heeft dit liedje geschreven, You Can Leave Your Head On. Maar wat legendarisch was aan Randy Newman, is dat hij zo lui was als de pest en er helemaal niets aan wilde doen. Joe Cocker heeft het beter gedaan.

nog even dat laatste gitaartikje meegenomen van Scarborough Fair. Het prachtige liedje van Simon & Garfunkel. Hoe mooi is dat? Dit is Blondie. We kennen het niet alleen van het hitje Denise, maar zeker ook van deze. Call me.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: En voor het regionale nieuws bij Radio West gaan we naar Richard Grootbot.
9: Goedemiddag, Paul. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor bewoners te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet de partijen bij elkaar brengen. De boete voor het uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot €2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. De fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leender te Lange laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken, zodat de rest van zijn fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen zonder hem. Na afloop van de KNVB-bekerwedstrijd tussen TOGB en VV Katwijk gisteravond zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie ging het om een vechtpartij tussen tientallen mensen. Die begon op de tribune en ging daarna verder in de kantine. 3 mensen zijn licht gewond geraakt.
8: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
10: Op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag droog, met een afwisseling van wolken, stapelwolken en zon. Af en toe zon. En het is niet koud. 22, 23 graden, wel met stevige zuidwestenwind. Maar die voert de warme lucht aan. Windkracht 4 tot 6. In de loop van vanavond en vannacht neemt de wind tijdelijk wat af om morgenochtend juist toe te nemen. Het blijft erg warm vannacht, geen lagere temperatuur dan 18 of 19 graden. En morgen dan, in de loop van de ochtend, stevige regen, die harde wind, aan zeewindkracht 7, misschien even stormachtig, kracht 8 uit het zuidwesten. En er zijn ook zware windstoten mogelijk, tot 80 of 85 km per uur. Morgen in de loop van de middag zal de wind wat afnemen en komt dan uit het westen. Nou, het wordt morgen ongeveer 22 graden. Tijdens de regen zal de temperatuur wat dalen. Later klaart het op. En dat is het begin van een fraai weekend met zondag de meeste zon en de hoogste temperatuur. Het kan zo'n 25 graden worden 's middags.
9: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee.

0: Een van de meest succesvolle duo's uit de jaren 80. Kiss on my list, Daryl Hall en John Oates. Dat is het duo waar ik het over heb. Hey, het is weer tijd voor de meedansplaat van vandaag. De meedansplaat van vandaag is een liedje uit de jaren 70 van Donna Summer. En het was nogal discutabel, omdat er nogal wat gijzelingen waren en dergelijke. En daar maakte zij een liedje over en dat heette... Hallo?
1: We just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police.
0: Hier is de hostage. Leef je uit.
2: Hallo?

Taylor Swift, I knew it. Know you. Het is weer gebeurd met Muziek aan Zee voor deze donderdag. Bas Martini staat weer te springen om het over te nemen tot 7 uur met West komt thuis. We draaien nog even het Australische volkslied Man at

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. Janfransen.nl.

0: Ja, klasse, herken je.
1: Schrijf je in voor de Duin en Bollen Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: De Hubertustunnel in Den Haag is al veel en veel te lang dicht. Men is bezig met onderhoud, maar het komt maar niet af. Daarvoor straks uitgebreid aandacht in West Komt Thuis. Nu eerst het nieuws. Het is 4 uur. De hoofdpunten uit het nieuws, Richard Grootbot.
3: Goedemiddag Bas. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. En je zei het al, het conflict tussen de gemeente Den Haag en dat bouwbedrijf over renovatie van de Hubertustunnel, het loopt steeds verder op. De boete voor het uitstel van de oplevering van die tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen euro. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken, er komt nu een bemiddelaar. Fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester De Lange zegt hij ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen zonder hem. Meer regio nieuws heb ik om 16:30. Nu het overig nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Edwin Gerritsen.
5: In de regio West staat ongeveer 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten vertraging.
6: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
7: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Tot 7 uur, West komt thuis.

David Bowie, The Golden Years, 1976. Een hele goede middag, 9 minuten over 4. Radio West, West komt thuis tot 7 uur. Vanavond met dadelijk tussen 6 en 7 muziek. Louter gemaakt binnen de Nederlandse landsgrenzen. Of het nou Nederlands is, instrumentaal, Franstalig, maakt niet uit. Maar het is allemaal gemaakt hier op Nederlands grondgebied. En jij kunt een plaatje van jouw keuze, als het maar gemaakt is op Nederlands grondgebied, bij me indienen via de mail bas@omroepwest.nl. En dan zal ik eens even kijken of dat allemaal gaat lukken om de platenkast overhoop te halen om jouw verzoekje te draaien tussen 6 en 7. Je hoort het net ook al in het nieuws. Ik ga zo babbelen met Lot van Bree over de Hubertus-tunnel. Grote problemen daar. Dat onderhoud duurt allemaal al veel te lang. Nou, er zijn allerlei maatregelen genomen. Maar of we daardoor minder in de file hoeven te staan de komende tijd, dat betwijfel ik. Maar we horen er zometeen wel meer over. Vandaag, morgen natuurlijk, live on... Nee, dat is al vandaag, geloof ik. Nou ja, ik moet het even bekijken. Live on the beach op Scheveningen. Dadelijk even over babbelen. Mijn collega Rutger, die is daar dadelijk. Dus het is inderdaad al vandaag natuurlijk. Hè. En het weer zit, geloof ik, nog wel aardig mee. Valt niet heel erg tegen, dacht ik. Goed, voor de rest speel ik natuurlijk dat leuke spel nog. Die twee Harry Potter kaarten. Harry Potter en het vervloekte kind. Circus Theater, daar kun je naartoe. Kun je twee kaarten voor winnen. Hou dat spel in de gaten over een goed half uurtje. En voor de rest natuurlijk alle bekende vaste onderdelen. Zoals je dat hier gewoon gewend bent. I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down further like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times. Overriding wrongs and rights. Fell down further like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

0: Chef Special, Trouble. Nou, troubles die zijn er zeker.
1: West komt thuis.
0: Als we het hebben over de Hubertustunnel in Den Haag. Natuurlijk een belangrijke verkeersader. Want de gemeente Den Haag gaat een onafhankelijk expert in de arm nemen die zijn licht moet laten schijnen over de problemen rond het onderhoud, het groot onderhoud van de Hubertustunnel. Een belangrijke verkeersader, ja, al meer dan een jaar dicht. Zou eind april open gaan. Lukte de aannemer niet om de tunnel op tijd klaar te krijgen. En de afgesproken openingsdata die worden keer op keer niet gehaald. Ja, de wethouder begint zo onderhand haar geduld te verliezen. Lot van Bree, jij houdt het allemaal scherp in de gaten. Tunnel-expert kunnen we wel zeggen.
2: Nou,
0: van Radio West.
2: Dat gaat niet.
0: Maar wat is er nou toch aan de hand?
2: Ja, dat weet dus eigenlijk niemand. Dat is nu eigenlijk wel ook wel een beetje het punt. Ja. Je zegt het al, de aannemer had al 2-3 keer een openingsdatum gesteld. De eerste, die was afgesproken, dat haalde de aannemer al niet. Daarna nog een keer, van nou, dan gaat hij dan open. Ook niet gehaald, nog een keer ook weer niet gehaald. En nu is er zelfs niet eens zicht op een openingsdatum. Ja, en ja, dat is natuurlijk... Heel vervelend, want ondertussen staat heel Den Haag vast. Heel veel mensen hebben er last van. Er ontstaat sluipverkeer. Ja, en de Haagse politiek die heeft daar dus ook haar buik van vol. Ik heb een aantal reacties achter elkaar gezet. Van de VVD, van D66 en van Hart voor Den Haag.
3: Mensen staan iedere dag in de file. Ondernemers lijden schade. Zelfs mijn eigen vrouw moet door deze afsluiting al een half uur eerder van huis en is een half uur later thuis. Ja, dat begrijp ik wel. Dan moet ik straks koken. Nee hoor, geintje maar. En ik ken genoeg Hagenaars die dagelijks 3 kwartier tot 1 uur extra onderweg zijn.
4: En de omliggende wijken zuchten al vele maanden over al het extra verkeer dat zijn weg zoekt. En dat werd met die extra drukte niet veiliger, stiller, gezonder of bereikbaarder of sneller.
5: En na 1 jaar onderhoud werden we geïnformeerd met uitstel. Na dat uitstel nog meer uitstel. En nu opnieuw uitstel. Nu zelfs zonder zicht op een einddatum. Als je wil weten hoe je bewoners gefrustreerd krijgt... Dit is hem.
0: Lot, doet de gemeente iets om de aannemer, ja, een beetje aan te sporen, op te porren?
2: Ja, de gemeente die legt de aannemer boetes op. Dat is ook zo afgesproken. En die boetes, de omvang daarvan, is al opgelopen tot 2,5 miljoen euro.
0: Dat is veel geld.
2: Ja, het kan maximaal 3,9 worden overigens, zoals vastgelegd. Maar ja, het helpt allemaal niet. De aannemer, er zijn nog 800 bevindingen, zoals het mooi heet. Dus allerlei zaken die nog niet in orde zijn. Dat zijn grote zaken, een lampje dat niet. Het nog niet doet, maar ook grotere systeemproblemen. Bijvoorbeeld grote lichten die nog niet aan kunnen. Nou ja, en 100 daarvan zijn fataal, zo heet het dan.
0: Ja, ja. Showstoppers, echt.
2: Het is echte showstoppers, inderdaad. Dus ja, zolang die niet opgelost zijn, kan de tunnel niet veilig open. Maar ja, die aannemer die moet dus daar wat aan gaan doen, vindt de gemeente. Er is ook afgesproken dat er 0 bevindingen moeten zijn. Dat staat is vastgelegd. Gelegd in het contract. Nou ja, in ieder geval, je zei het al, de wethouder die heeft haar geduld nu een beetje verloren. Nieuwe wethouder overigens die het dossier overgenomen heeft van haar voorganger. En gaat de duimschroeven verder aandraaien. Die heeft nu gezegd dat er een onafhankelijk expert wordt aangesteld. En die onafhankelijk expert die gaat een realistische openingsdatum vaststellen. Dus die gaat, zo stel ik het me voor, het werd niet helemaal duidelijk hoor, moet ik zeggen in het debat, wat die expert nou precies gaat doen. Maar het komt er in ieder geval op neer dat die gaat kijken, dit zijn de bevindingen, dat kan zo en zo opgelost worden, stel ik mij voor, en dat gaat zo en zoveel tijd in beslag nemen. Nou ja, en dat is een beetje het idee wat ik krijg. De gemeenteraad is blij met deze maatregel, maar heeft ook wel nog wel wat vraagtekens. Je hoort eerst Jolijn Standhart van het CDA en daarna wethouder Isabelle Broeders, die hiervoor verantwoordelijk is.
6: Maar dat deze stap nodig is, een externe bemiddelaar, bevestigt helaas wel de zorgen van onze fractie. Zijn de verhoudingen tussen Structon en de gemeente dermate verzuurd dat ze er samen niet meer uitkomen?
7: Nou, Structon heeft al 3 keer een openingsdatum genoemd die we niet gehaald hebben. Dus om Structon een 4e openingsdatum te geven die we niet gaan halen, daar zit ik niet op te wachten. Het is aan Structon om die bevindingen naar beneden te brengen zo snel mogelijk. En als ik hoor dat we nu nog op 100 fatale bevindingen zitten, wil ik van een expert horen wanneer Structon een serieuze datum kan noemen wanneer dit verholpen is. Want het is niet aan de gemeente om die inschatting te maken.
0: Ja, Lot, gaat die maatregel werken?
2: Ja, iedereen hoopt het in elk geval dat het gaat werken. En het blijft een beetje ongewis en onduidelijk wat er nou op de achtergrond precies speelt. Hè. Waarom Structon dit niet voor elkaar krijgt. Waarom de gemeente zo met de vuist op tafel moet slaan, die boetes oplegt. De wethouder die zei van ja, de laatste ladder van de escalatieladder, zeg maar, is al wel bereikt.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, wat dat dan precies inhoudt en wat ze daar nou precies mee bedoelt, is ook niet helemaal duidelijk. Maar goed, uiteindelijk zal die toch echt wel open moeten gaan. Een paar maanden, dat gokte de wethouder. In ieder geval nog even wachten.
0: Ja, het is koffiedik kijken. Je zou dan hopen voor het eind van het jaar bijvoorbeeld. Hè, dat zou een mooie deadline zijn.
2: Ja, nou ja, die deadlines die worden elke keer niet gehaald.
0: Ik wou net zeggen, niemand durft natuurlijk meer iets af te geven nu.
2: En iedereen zegt ook, het moet wel veilig gebeuren. Ja, alleen veiligheid moet misschien niet altijd het argument zijn om iets weer verder uit te stellen. Maar goed, de veiligheid voor alles natuurlijk. Maar ja het is een hoofdpijn.
0: Ja, een hoofdpijn. Dus
2: gebed zonder eind. Laten we het niet hopen.
0: Misschien precies. Nou ja, over een aantal jaren moet die tunnel natuurlijk weer onderhoud krijgen. Misschien is het verstandig om vanaf het begin af aan dan met die externe expert direct in zee te gaan.
2: Nou,
0: om die als middelman te gebruiken in de communicatie met zo'n grote aannemer. Want het is heel erg technisch wat daar gebeurt.
2: Nou, en dat is wel ook wat ze van plan zijn om dit goed te evalueren. Er komen nog wat grote van dit soort grote projecten aan. Ja, en je wil niet elke keer tegen dit probleem aanlopen.
0: Nee.
2: Dus er komt een grondige evaluatie waarbij waarschijnlijk ook wel een expert bij betrokken gaat worden die onafhankelijk is.
0: Oké, Lot, dankjewel.
8: Tot 7 uur, Rest komt thuis.

0: Talk Talk op Radio West. Life's what you make it. 6,5 minuut. Voor 4:30 is het. Vierdaagse festival. Live on the beach. Het begint vandaag. 20.000 bezoekers per dag. Het is het grootste meerdaagse festival in onze regio. Mijn collega Rutger Hillenaar die is daar op het strand op Scheveningen. Rutger, hoe is het daar met het weer en de wind?
1: Ja, nou ja, de wind, misschien dat je het straks af en toe hoort, die staat er wel, maar het is vooral ook heel erg zonnig. Dus dat belooft een fantastische aftrap.
0: Ja.
1: En zo meteen om 5:00 dan gaan echt de poorten open, dan mogen de mensen naar binnen. Dat geldt ook voor ons. Dus wij staan nu nog op de boulevard. We zien langzaam steeds meer mensen deze kant op komen.
0: Ja, ja.
1: In afwachting van dag 1 van het mooie festival.
0: Absoluut. Nou ja, noem eens een aantal artiesten die we vanavond kunnen horen en zien naar, op het Live on the Beach Festival.
1: Ja, nou vanavond straks om 6:15 wordt hier afgetrapt met Hannah May. Kijken veel mensen natuurlijk naar uit. En daarna toch wel de Nederlandse meezingers van Bluff komen dan.
0: Ja.
1: En ook Guus Meeuwis komt later in de avond. Dus mensen die van die Nederlandse muziek houden en vooral van die meezingers, die zullen ongetwijfeld straks na werk allemaal deze kant op komen. Want dat belooft een Nederlands feestje.
0: Ja, precies. Nou, Guus Meeuwis is er vanavond ook nog, hè?
1: Ja. Niet in Brabant, maar in Scheveningen. En nou ja, die staat natuurlijk bekend, wat ik zei, om de meezingers. Om het meejallen, het bier dat de lucht in gaat. Dus dat is vanavond ook wel de verwachting hier.
0: Absoluut. Maar dan hebben we hierna nog 3 dagen. Want het is ook nog vrijdag, zaterdag en zondag. Wat kunnen de mensen dan morgen meemaken daar?
1: Nou, waar ik zei dat het straks echt die Nederlandse meezingers zijn, wordt morgen echt een Haags feestje. Daarmee bedoel ik dat er eigenlijk alleen maar Haagse artiesten staan. Denk aan Anouk. Denk bijvoorbeeld aan Direct, hè, de grootste band van Den Haag, die zullen er zijn. Dus echt een Haagse enclave hier op het strand van Scheveningen. En overdag lijkt het ook zonnig te worden.
0: Ja.
1: Dus ik sprak met iemand van de organisatie, die kijkt daar heel erg naar uit. Die komt ook uit Den Haag. En in de dagen daarna nog veel meer. Zaterdag dan is uitverkocht. Dan staan onder andere Anouk er, Susanna Freek zijn er, Fleming komt. Mm-hmm. En nog meer artiesten. En zondag dan sluiten ze af met bijvoorbeeld Tino Martin hier op het podium.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft genoeg grote namen.
0: Nou, hartstikke goed. Aftrap dus vanmiddag. Eerste artiest om 6:15. Hannah May. Nou, ik heb even een plaatje uit de kast getrokken. Het was een projectje samen met de Meteor. Het liedje heet Wat wil je van mij? Rutger, dankjewel. Hè. Veel plezier daar.
1: Yes. Fijne avond.

0: Hanna May hier te horen met Meteor samen. Wat wil je van mij? Maar vanavond om 6:15 trapt zij af op het Live on the Beach Festival. Het is bijna 4:30. Dat betekent dat het nieuws eraan komt met Richard Grootbot.
1: Zeg maar, de situatie kan verschrikkelijk zijn. Maar als jij vrij bent in je hoofd, dan geeft dat je ook de kracht om door te gaan. Ze kunnen je gedachten kunnen ze niet gevangen nemen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Deze meneer heeft de gevangenisstraf uitgezeten.
4: Ja.
3: Meer letterlijk wordt het niet, toch?
4: Nee, zeker niet. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat was voor hem en of dat heeft geholpen met toch weer zijn pad naar boven zoeken.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Het is bijna 4:55 hier op Radio West. Het nieuws met Richard Grootbot. Ries, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Bas. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag TBS met dwangverpleging geëist tegen een 20-jarige verdachte voor het doden van zijn eigen moeder vorig jaar april in Den Haag. Die verdachte, Ritwan B., heeft bekend dat hij haar heeft gewurgd toen ze dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. De verdachte stak daarna het huis in brand en volgens het OM was hij tijdens zijn daad volledig ontoerekeningsvatbaar. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas in onder meer woningen in de Haagse wijk Loosduinen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en het bouwbedrijf over renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. De boete voor het uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. En volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. De fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester De Lange zegt hij dat hij ruimte wil maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen zonder hem. Dat is het even voor dit moment, Bas.
0: Nou, dan houden we het hierbij en dan proberen we het over een uurtje weer.
14: Ja, Dan wil ik nog even mijn verplichte riedeltje zeggen, als je dat goed vindt.
0: Ja. Als je het erg vindt, dan doen we gewoon ook nog even het weer met Jordi.
14: Wat jij wil. Jij bent de baas, dus ik zou zeggen, als jij op een knopje daar drukt, jij hebt allemaal knopjes, druk eens op een knopje. Doe eens een knopje. Dus gewoon, doe eens een knopje.
0: Jordi, goedemiddag. Blijft het een beetje herfst of...
11: Hey Bas. Nou, eerst lijkt het wel op de herfst, maar in het weekend komt de zomer nog terug. En vanavond en vannacht valt het op zich ook wel mee met de regen. Op de meeste plaatsen droog. De wind wordt tijdelijk wat minder. En we zitten nog in warme lucht, heb je ook vandaag gemerkt. Het werd boven de 20 graden. En komende nacht is het niet veel koeler dan 18 of 19 graden. Morgenochtend, in de loop van de ochtend, wordt regen verwacht. De wind die gaat verder toenemen. Al in de ochtendspits wordt windkracht 7, misschien windkracht 8 aan de kust. Hard tot stormachtig. En zware windstoten tot 80 of 85 kilometer per uur. In de loop van morgenmiddag dan wordt het droog of is het droog. Kan het ook opklaren en wordt de wind wat minder. Voor de regen uit wordt het 21 of 22 graden. En tijdens de regenval zal het wat gaan afkoelen. Zaterdag hebben we minder wind dan uit het westen. Er zijn zonnige perioden. Het wordt 20 of 21 graden. Misschien in de ochtend nog een plaatselijke bui, maar voor de rest is het droog. Zondag, dan is er meer ruimte voor de zon. En kan het zo'n 24 of 25 graden worden op de meeste plaatsen. En ook maandag nog zonnige perioden en warm. 24 of 25 graden. Dus die zomer die keert helemaal terug tijdelijk.
0: Nou, niet verkeerd hoor. Ook even vragen aan Edwin Gerritsen van de AWB of het op de weg ook niet al te verkeerd is, of valt het toch tegen?
15: Het is niet al te verkeerd. Het is een normale spits. 80 kilometer file. En de meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. Wat langere files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein. 10 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschiet 10 minuten. Verderop richting Gouda van Moordrecht nog eens 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd.
0: Edwin, dankjewel. Tot later weer.
15: Tot straks.
14: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Goed gewerkt.
14: Mooi.
0: Ja.
5: West komt thuis.

De Boss, Bruce Springsteen, Hungry Heart op Radio West. Strakjes ga ik dat spelletje met je spelen. Ja, wel netjes natuurlijk, hè. Harry Potter en het vervloekte kind, die theatervoorstelling, daar kun je 2 kaarten voor winnen hier op Radio West. Dat doen we de hele week al. Dat doen we pas na Bluff en zo. Ik leg het zo meteen allemaal nog wel even uit. Dit is dat mooie liedje van hun, Liefs uit Londen.

als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ja, het is al uit 1998, maar wat blijft dat toch mooi, hè? Lief Zuid-Londen van Bluff was dat.
1: Expecto Patronum!
0: Ja, we gaan het weer doen. Er zijn weer twee kaarten te winnen voor Harry Potter en het vervloekte kind te zien in het Circus Theater op Scheveningen. Ik heb een toverspreuk voor je. Dat is in het Latijn natuurlijk. Gebruik je fantasie. Wat zou deze spreuk kunnen betekenen?
2: Aqua saltare!
0: Aqua saltare. Nou, ik ben benieuwd. 070 390 5454.
3: I tried them big

0: Potter, spreukenles.
1: Ja, het is er weer tijd voor. We hebben weer zo'n prachtige spreuk te pakken. Ik zal hem je nog even laten horen. De spreuk van vanmiddag, aqua saltare. Nou ja, Heidi Spikker uit Den Haag, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
1: Ja, heb jij al je Latijnse woordenboeken maar er weer eens even bijgepakt om te bekijken wat deze spreuk nu weer gaat betekenen? Ja.
2: Nee, ik heb gewoon mijn eigen spreuk verzonnen, want die is de veel leuker.
1: Nou, maakt me helemaal gek. Kom maar door.
2: Satan maakt van wijn, van water wijn.
1: Ja, de wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Maak van water wijn. Dat scheelt ook een hoop centjes in de slijterij natuurlijk. Ja, absoluut. Hou jij van een glaasje wijn, Heidi?
2: Een lekker zoet wijntje, absoluut. Ja hoor, en een cocktailtje waar een wijntje in zit. Ik maak van alles.
1: Nou, dat klinkt allemaal heel erg goed. Wat heb jij met Harry Potter? Ben jij er zelf gek op? Of zeg je van nee hoor, ik heb kleinkinderen die dat fantastisch vinden?
2: Nou, klinkt heel gek. Nee, mijn schoondochter is helemaal gek van Harry Potter. Ja. Uiteraard veel bekenden om me heen die... ook helemaal gek van Harry Potter zijn en zo. Maar ook puzzels en legpuzzels en van die driedimensionale dingen en knuffels. Dus ik wilde iemand daar blij mee maken.
1: Nou, dat is je natuurlijk helemaal gelukt hoor. Want die twee kaarten zijn sowieso voor jou. Zondag leuk. 20 september om 7:00 s'avonds in het Circus Theater. Ja, nou dat wordt heel mooi. Heb je misschien al gehoord van mensen die daar zijn geweest... ja, hoe mooi of spectaculair het allemaal is?
2: Ja, ik heb al inderdaad een en ander gehoord. En inderdaad van mensen ook die vandaag ook weer kaart hebben gewonnen. En van de week natuurlijk dat ze ook daar heel erg lyrisch over waren en enthousiast. Dus ik heb zoiets van, ja, ik wil ze ook. Dus ik zit de hele dag bij de radio. Nou ja, zit ik elke dag al, maar dat maakt niet uit wat.
1: Nee joh, nou hartstikke leuk. Nou, deze keer ben je met je neus in de boter gevallen. Heerlijk, ja toch?
2: Yay. Zo is het. Helemaal mooi, dankjewel Bas.
1: Alsjeblieft, graag gedaan. Heel veel plezier daarbij. En maak er verder een mooie dag van, hè.
2: Ja, dankjewel. Jij ook, Bas. En succes nog met uitzending.
1: Yo, doei.
3: Tot ziens. Oké, hoi. Het Bas Martinië.

0: avond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

Olivia Dean, Man I Need op Radio West, 4 minuten voor 5. Zometeen in West komt thuis een geruchtmakende rechtszaak. Een man die zijn moeder wurgt, het huis in brand steekt, terwijl ook zijn broertje en zijn zusje nog binnen zijn. Nou ja, hoe erg moet je het hebben? Dat en meer in het volgende uur van West komt thuis.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Zometeen in West komt thuis een geruchtmakende rechtszaak. Martijn Hooyer komt erover vertellen. Nu is het 5:00. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Richard Grootbot.
8: Ja, goedemiddag Bas. Want

0: Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een 20-jarige verdachte voor het doden van zijn eigen moeder. De eigenaar heeft bekend dat hij haar heeft gewurgd toen ze hem dreigde het huis uit te zetten. Daarna stak hij het huis in brand en volgens justitie was hij die dag volledig ontoerekeningsvatbaar. Zo dadelijk dus meer daarover. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn berichten over concentraties giftig formaldehyde gas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen euro. En volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. Meer regionieuws hoor je om 17:30. Nu het overige nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
3: In de regio West staat ongeveer 80 km file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. Een wat langere file staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelevarensveen en Knoop het Hofvliet, 10 minuten oponthoud. Bij Den Haag richting Rotterdam, voor Den Haag-Zuid, 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht, 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, voor afrit Moordrecht, 10 minuten vertraging.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
10: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

0: Fischer Z, Fischer Z, je mag het allebei zeggen. Deze is natuurlijk goud van oud, 1979. Dat was een van zijn hits, een van zijn wapenfeiten. Hij heeft overigens volgens mij vorig jaar nog een nieuwe single uitgebracht. Volgens mij heeft het niet zo heel veel gedaan. De stem was wel brozer geworden. Heel veel brozer kun je wel zeggen. Maar ja, die Fischer Z, die blijft natuurlijk ook geen 32, hè? Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Een hartelijk goedemiddag, 9 minuten over 5, Radio West tot 7 uur vanavond. West komt thuis, zo heet het programma. Mijn naam is Bas Martinius en in dit programma, in dit uur, onder andere de Kopstaartplaat natuurlijk. Hadden we gisteren een plaatje dat eindigde met het woord sin, een zonde van de Pet Shop Boys, Martijn, dat zul je begrijpen.
1: Ja, zeker, topnummer.
0: Ja, zoeken we vandaag een plaatje dat begint met dat woord of een goede vertaling ervan. Nou, we hebben weer wat gevonden, dat hoor je natuurlijk over een heel goed half uur. Een kleine drie kwartier, zo kan ik het beter zeggen. Maar Martijn, met jou ga ik zo meteen praten over een geruchtmakende en heftige rechtszaak in de rechtbank van Den Haag.
1: Ja, het was zeker weer een heftige zaak. Het ging over een jongen die zijn moeder om het leven gebracht heeft, zo'n anderhalf jaar geleden.
0: Ja, heftige toestanden allemaal. Nou, daarover praten wij zo meteen uitgebreid in West komt thuis. Dan pakken we even een momentje van verstilling en van liefde en geluk en mooie klanken. Make it a memory, Cresip, samen met Danny Vera.

0: Cresip en Danny Vera, het liedje heet Make It a Memory. Het is 13 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Een heftige zaak vandaag in de rechtbank van Den Haag. Daar stond de 20-jarige Ritvan B. terecht. Hij wurgde op 12 april vorig jaar zijn moeder en stak vervolgens het huis, hun huis, aan de Dr. C. Hofstede, de Grootstraat in de Haagse wijk Loosduinen, in brand. En in dat huis waren op dat moment ook zijn twee zusjes en zijn broertje. Dat is natuurlijk allemaal niet zo best. Martijn Hooyer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dat zeg je heel goed dat dat niet zo best is.
0: Nee, precies. Als eerste, even toevallig, mijn oog valt erop en het zet me in één keer aan het denken. Er staat hier in de tekst die ik van jou krijg, hij wurgde op 12 april vorig jaar en dan gaat het verhaal verder. Ja. En dan denk ik, als ik even snel uit mijn hoofd reken, is anderhalf jaar tijd.
2: Anderhalf jaar, klopt, ja.
0: Martijn, gaat dat wel goed in Nederland? Duurt dit soort zaken allemaal niet veel te lang voordat er actie in de tent is?
2: Het zijn geen ongebruikelijke termijnen, maar toevallig zei de rechter, die zei er vandaag wel iets over. Bijna een soort van excuus dat het zo lang geduurd had, hè, omdat heel veel duidelijk was in deze zaak. Mm-hmm. Maar het heeft er vaak mee te maken dat mensen op een wachtlijst komen voordat ze onderzocht kunnen worden in het Pieter Baan Centrum. Dat was in dit geval ook. Ja, en dan duurde het ook nog extra lang dit keer dat een rapport over deze jongen werd uitgebracht, die rit van B.
0: Ja.
2: En dan ben je anderhalf jaar verder voordat hij daadwerkelijk zijn rechtszaak, dat die gevoerd kan worden.
0: Ja, iedereen in de strafrechtketen zal natuurlijk begrijpen dat met name voor slachtoffers
2: enorm,
0: enorm belastend is, zeg maar. En ik geloof ook wel dat heel veel mensen enorm hun best zullen doen om zo hard mogelijk ervoor aan te trekken dat het allemaal korter duurt. Maar goed, oké. Terug naar die zaak dan.
2: Ja.
0: Een ontzettend heftig verhaal. Je moeder vermoorden en dan ook nog het huis waar je zusjes en je broertje op dat moment binnen zijn in de brand steken. Wat is er aan dit verhaal vooraf gegaan?
2: Ja, eigenlijk heeft het een aanloop gehad. Hij had een conflict met zijn moeder al een tijdje. Zijn moeder was boos op hem omdat hij eigenlijk niet naar school wilde. Het bleek dat hij ook heel veel afwezig was bij de les. Hij deed een ICT-opleiding. Er werd ook gezegd dat hij maar 1/3 van de lessen aanwezig was. Nou, het was een jongen die inmiddels 18 was, dus die is dan verantwoordelijk voor zijn eigen financiële zaakjes ook. Moet zelf rekeningen betalen. Zijn moeder werkte extra om zijn school te kunnen betalen. Nou, dat had geld naar hem overgemaakt. Dat geld is nooit op school terechtgekomen. Dus er kwam een brief dat hij het schoolgeld niet betaald had. Ja, en zijn moeder was het wel zat eigenlijk met hem. En zei van, joh, als het zo doorgaat, dan moet je het huis uit. Nou, ze hadden daar de avond voor de moord hadden ze daar ruzie over.
0: Ja.
2: Is echt heftig geworden. Uiteindelijk is zijn moeder in tranen naar bed gegaan.
0: Mm-hmm.
2: En de volgende ochtend werden de hulpdiensten opgeroepen voor een reanimatie. Dat bleek om de moeder van Ritvan te gaan. Nou, wat is er gebeurd? Hij is 's ochtends vroeg opgestaan om 6:00. Hij is gaan douchen. Heeft zich aangekleed, geschoren, wat hij normaal niet deed. Hij heeft een eitje gebakken, is op het balkon gaan zitten en is vervolgens met een brandende kaars naar de kamer van zijn moeder gegaan.
0: Ja.
2: Hij heeft, althans dat zei hij, hij wilde met haar praten.
0: Ja.
2: Dat liep weer uit de hand. Er ontstond weer ruzie. En toen ontstond er een worsteling en hij heeft haar gewurgd. En toen ze niet meer bewoog, heeft hij de kaars die hij al meegenomen had naar binnen, die heeft hij bij een kartonnen doos neergezet. Die doos is in brand gevlogen.
0: Ja.
2: En toen stond het huis in brand. Nou, vervolgens heeft hij zijn jongere broertje en jongere zusje heeft hij wakker gemaakt, mee naar buiten genomen om die te redden.
0: Ja.
2: Zijn oudere zus, die wilde die niet redden, want daar had hij niet zo'n goede band mee.
0: Oh.
2: Hij vond dat die eigenlijk ook maar dood moest.
0: Zo.
2: Dus toen dit meisje wakker werd, die wilde de deur uitvluchten. Dat ging niet, want daar stond hij de deur dicht te trekken.
0: Mm-hmm.
2: Hij heeft ook nog de balkondeur, daarvan heeft hij de sleutel die er altijd in zat, heeft hij eruit gehaald en ergens anders neergelegd.
0: Ja.
2: Zo heeft hij dus geprobeerd. Hij heeft zijn moeder in ieder geval gewurgd. Is niet overleden door de brand, maar door
0: verwurging.
2: Door de verwurging.
0: Ja.
2: En zijn zusje is uiteindelijk van dat balkon gered door de brandweer, want ze wist er toch op te komen.
0: Ja.
2: En hij is zelf in de berging gepakt door de politie.
0: Tjonge, wat een verhaal dit, joh.
2: Ja, heel heftig.
0: De schuldvraag is dus niet zo interessant, want hij heeft het allemaal al bekend.
2: Ja.
0: Waar ging het vandaag dan vooral over?
2: Nou, het ging natuurlijk over dat verhaal, hè, wat ik je net vertelde, wat eraan vooraf ging, die ruzie, et cetera, en waarom. Maar het ging heel erg vandaag over zijn geestestoestand. Want het bleek dat deze jongen toch ook wel echt heel erg zware psychische problemen had. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, waar ik het net over had. Daar bleek dat hij schizofreen is. dat hij allerlei stoornissen, waanideeën heeft. Psychoses had hij ook. En ook ten tijde van de moord op zijn moeder.
0: Ja.
2: Nou, dan wordt dat helemaal grondig onderzocht. En het bleek bij hem zo erg te zijn dat... Ja, hij kon door de druk en de stress die hij ervaarde... van misschien zijn huis uit moeten, et cetera... hij kon het niet meer handelen in zijn hoofd. En hij was eigenlijk wils onbekwaam geworden, kun je zeggen. Hij was niet meer in staat om te beoordelen... of zijn handelen goed of slecht was.
0: Ja.
2: En dus is hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.
0: Als hij volledig ontoerekeningsvatbaar was... Hè, wat voor straf kan hij dan krijgen?
2: Ja... Eigenlijk kan hij dan geen straf krijgen. In die zin, de officier vroeg ook om hem te ontslaan van alle rechtsvervolging.
0: Ja.
2: Maar dan ga je natuurlijk wel afvragen. Deze meneer kan niet zomaar terug in de maatschappij.
0: Nee, lijkt me ook.
2: En dat, de rechter sorteerde daar al op voor. Toen het over zijn persoonlijke omstandigheden ging, waar dat rapport besproken werd. Ja, en die zei ook van dan moet er wel TBS. Is dan het advies. En dat is ook iets waar hij voor open stond, die Riet van B.
0: Toen daar op zitting, jij zat daar natuurlijk in de zaal... kon jij iets merken van zijn stoornissen?
2: Ja, een van de dingen die er opviel al vanaf het moment dat hij gearresteerd werd... was dat hij heel stoïcijns was. Hij was eigenlijk vertoonde die nauwelijks emoties, vertelde de agent ook. Hadden ze ook opgeschreven. En ook de psychiaters die hem onderzochten, die zeiden dat hij eigenlijk bijna geen emoties had.
0: Mm-hmm.
2: Dat schijnt een van de symptomen te zijn die horen bij de klachten die hij heeft. En dat was in de rechtszaal ook te merken. Als het ging over zijn moeder, de moord op zijn moeder, zijn zus, et cetera. Daar bleef hij heel vlak onder en gaf amper antwoorden. Hij was ook niet heel wel bespraakt. Er waren eigenlijk maar twee momenten dat hij wel wat emotie toonde. Een soort verdriet op het moment dat het over school ging. Want daar had hij echt een ongelofelijke hekel aan school.
0: Ja.
2: Dus daar was emotie.
0: Ja.
2: En hij veerde wat op toen het ging over zijn hond Albert. Hij had een soort van project gedaan in de PI.
0: Ja.
2: Met een hond. Dat vond hij heel leuk. En dat waren twee momentjes dat hij iets van emotie toonde.
0: Ja, ja.
2: Maar ook op het moment dat hij bijvoorbeeld mocht reageren op... wat zijn zus zei tijdens een slachtofferverklaring... daar staat helemaal geen emotie in, helemaal niks. Terwijl je dus je haar hebt geprobeerd te vermoorden... en je moeder hebt vermoord en je hele familie zit in de zaal.
0: Ja. Een normaal mens zou juist enorm hoog in allerlei soorten emoties zitten... natuurlijk bij dit soort gedrag. Niets van dat alles. Nee. We hadden het al even over slachtofferverklaringen. Die zijn er op dit soort zittingen natuurlijk altijd. Ik kan me voorstellen dat die heftig waren, ook in dit geval.
2: Ja, want die zus waar het over ging, die heeft... het overleeft, hè? Die poging tot moord, zoals de officier van justitie dat...
0: Door je eigen broertje.
2: Door je eigen broertje met wie je opgegroeid bent in huis. Hij heeft je moeder vermoord. Het was heel heftig. En waar ze heel erg de nadruk op legden van... wij hadden al geen vader, want die leefde daar niet. We hebben nu ook geen moeder meer. De kinderen, die drie kinderen, die zijn ook verspreid. Her en der, de eenheid is weg.
0: Ja.
2: Als ze met iets zat... het is een jonge vrouw nog. En normaal ging ze naar haar moeder toe.
0: Ja,
2: die is er niet meer, weet je. Dat kwam er allemaal in naar voren. En toen die jongen ook nog in de zaal zei... ze moest dood, want ik had geen goede band met haar. Daar zei ze ook nog iets over.
0: Ja. God, op die manier worden alle ankers onder je bestaan... van die kinderen helemaal weggeslagen. Hè?
2: Ja.
0: Martijn, uitspraak over 2 weken.
2: Ja, en je kunt wel invullen. Dat gaat TBS met dwangverpleging worden en meer niet, zeg maar. En dat klinkt misschien... onbevredigend voor nabestaanden als er geen vergelding is en geen straf. Maar deze jongen was zo ziek in zijn hoofd dat ik hem echt wel kan volgen dit keer. Ja,
0: ja, precies. Valt er dan iets te zeggen op voorhand al over hoe lang die TBS dan gaat duren van deze man?
2: Nee, het is ongemaximeerd. Maar je kunt ervan uitgaan dat dit dit zal een longstay worden. Dus echt jaren en jaren. En het is maar de vraag of hij ooit... eruit komt.
0: Ja. En normaal zal kunnen functioneren als het eindelijk pas weer een keer goed is in zijn hoofd, of dat ooit gaat gebeuren.
2: Precies.
0: Martijn, belangwekkende zaak. Spreek je over 2 weken sowieso over deze zaak? Wel
2: ongetwijfeld. En eerder hoor, want er komen nog meer zaken aan maandag bijvoorbeeld. Hè? Weer een tarwekampzitting.
0: Spreken we elkaar maandag. Dankjewel.
2: Zo is het.
3: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: Tears for Fears op Radio West. Everybody wants to rule the world. Zo is het helaas, maar al te vaak natuurlijk. Mooi plaatje dit, Richard.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, daarom. Maar het volgende plaatje, het plaatje waarmee we naar de reclame gaan... en jou daarna horen in het regionieuws. Ja, dat vond ik als kind hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Roger Miller. Daar is die, hè?
1: King of the Road.
0: Of the Road, ja. Nou. Uit 1965, dus een paar dagen geleden.
2: Trailer for sale or rent.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
3: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
4: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
5: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
4: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
5: Al 100 jaar.
4: Van der Geest.
5: Dat is verhuizen en meer.
6: Radio West om 5:30, dat is het nieuws en meer met Richard Goedbot.
7: Ja, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
7: Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet de partijen nu bij elkaar gaan brengen. De boete voor het uitstel van de oplevering van die tunnel is inmiddels al opgelopen tot 2,5 miljoen euro. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. Fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester De Lange zegt hij ruimte te willen maken, zodat de rest van de fractie zich zelfstandig verder kan ontwikkelen, maar dan zonder hem. De gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren dat er isolatiebedrijven langs de deuren gaan en die zeggen dat ze in samenwerking met de gemeente werken. Dat klopt niet. Huiseigenaren kunnen wel subsidie krijgen om hun woning energiezuiniger te maken en die kunnen dan zelf een uitvoerder kiezen. Tot zover het uitgebreide regionieuws, Bas.
6: Jordi Bloem, goedemiddag. Eerst nog een beetje herfst en daarna weer nazomer.
8: Hey Bas. Eerst lijkt het wel op de herfst, maar in het weekend komt de zomer nog terug. En vanavond en vannacht valt het op zich ook wel mee met de regen. Op de meeste plaatsen droog. De wind wordt tijdelijk wat minder. En we zitten nog in warme lucht, heb je ook vandaag gemerkt. Het werd boven de 20 graden. En komende nacht is het niet veel koeler dan 18 of 19 graden. Morgenochtend, in de loop van de ochtend, wordt regen verwacht. De wind die gaat verder toenemen. Al in de ochtendspits wordt windkracht 7, misschien windkracht 8 aan de kust. Hard tot stormachtig. En zware windstoten tot 80 of 85 kilometer per uur. In de loop van morgenmiddag dan wordt het droog of is het droog. Kan het ook opklaren en wordt de wind wat minder. Voor de regen uit wordt het 21 of 22 graden. En tijdens de regenval zal het wat gaan afkoelen. Zaterdag hebben we minder wind dan uit het westen. Er zijn zonnige perioden. Het wordt 20 of 21 graden. Misschien in de ochtend nog een plaatselijke bui, maar voor de rest is het droog. Zondag, dan is er meer ruimte voor de zon. En kan het zo'n 24 of 25 graden worden op de meeste plaatsen. En ook maandag nog zonnige perioden en warm. 24 of 25 graden. Dus die zomer die keert helemaal terug tijdelijk.
6: Klinkt niet verkeerd. En Tim Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag. Waar gaat het niet zo best op de weg?
9: Dat was. Er staat ruim 100 kilometer files. Dan is vrij veel files, maar weinig bijzonderheden. De langste files die vinden we op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid. 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een half uur. A20 richting Gouda voor Rotterdam-Overschiet 10 minuten. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd.
6: Dankjewel Edwin, tot later.
9: Tot straks.
7: Dat was het voor nu. Meer weten? Blijf luisteren, wou ik zeggen. Gebruik die app of kijk op omroepwest.nl.
6: Dankjewel, Ries.

0: Lekker plaatje hoor van Guus Meeuwis. Het liedje heet Vrienden. En Guus die staat vanavond om 9:15 op het Live on the Beach Festival op Scheveningen.
1: Is er nog wat te doen?
0: In de rubriek Is er nog wat te doen? Kijken we natuurlijk op de dinsdagen en de donderdagen even een klein beetje vooruit. In dit geval is het donderdag, dus we kijken al met een half oogje naar het weekend. Rob Vlastuin bij mij in de studio. Rob, heb jij nog iets leuks in de diverse agenda's kunnen vinden?
2: Zeker, zeker. Het is het begin van het culturele seizoen.
0: Nou, dat wil je nog meer.
2: En dan, dan heb je al die festivals dat ze willen laten zien van wat is er het komende jaar te doen. Zo onder andere in Delft, in het Kabeldistrict, is het Club Delft Festival. Wordt voor de tweede keer georganiseerd met allerlei activiteiten en festiviteiten en artiesten die natuurlijk gaan optreden. Ja. Kan je gewoon gratis naartoe.
0: Leuk.
2: En dat geldt ook voor het Spotlight Festival in Den Haag. Daar wordt voor de vierde keer het Spotlight Festival georganiseerd. Dat was vroeger wat je het Uitfestival noemde.
0: Oh, ja, aan het begin van het culturele seizoen altijd. En dat is dus nu het Spotlight Festival geworden.
2: Ja, okay. Klopt. En dat begint vrijdagavond al. Dat is in de wijken. Dus dat is echt op de wijken gericht. In de cultuurankers, zoals ze dat noemen. De theaters voor de wijken. Ja. Met een uitgebreid programma. Maar de zaterdag is een heel uitgebreid programma in de binnenstad van Den Haag op allerlei verschillende plekken. Heel veel te doen. Te veel om op te noemen hier. Mm-hmm. Maar daar hebben ze, want dan moet je gaan kiezen. Nou, ik moest zeggen, toen ik naar keek, dat ik ook dacht van ja, waar ga ik naartoe? Kan daar naartoe? Kan daar naartoe? Ja, je kan maar één ding tegelijk.
0: Ja.
2: Dus daar hebben ze wat op bedacht. Laten we even naar Eva van der Zee luisteren.
3: We hebben een blokkenschema gemaakt die je online kan vinden. En je kan door middel van je favorieten aanklikken, kun je zelf een blokkenschema maken. Maar ik snap dat het superveel is. Dus je kunt ook onze routes volgen. De groene, de gele of de gouden route. En dan hebben wij een heel mooi palet aan podiumkunsten voor jullie gemaakt. Op de Grote Marktstraat hebben we overdag allerlei pop-up optredens. Dus echt om alvast een beetje klaar te stomen voor de avond. En dan kun je zien wat we nou precies bedoelen met dans en theater en muziek. Dus daar kun je gewoon overdag aanwijzen, je blokkenschema ophalen en dan je klaarmaken voor de avond. Tickets kun je gratis registreren via spotlightfestival.nl.
0: Ja, wel handig zo'n blokkenschema.
2: Ja, zeker. Dan hoef je zelf niet te kiezen. En als je, nee goed, je kan ook die favorieten aanklikken. Hè. Dan,
0: oh, ja.
2: Dan heb je toch zelf gekozen. En dan, maar dan, nou ja.
0: Dan ben je een handje geholpen. Precies dat.
2: Daarom.
0: Ja, het Spotlight Festival.
2: Dat is het Spotlight Festival. Dat is zaterdag. Maar ja, er is natuurlijk nog veel meer. Wat ik heel erg leuk vond, is een beetje klein. Maar ik weet niet, hoe zit het met jou tekenen? Wanneer heb jij voor het laatst getekend?
0: Oh, als ik een poppetje teken, teken ik nog steeds twee bolletjes met een stokje ertussen en zo. Het is verschrikkelijk.
2: Oh ja, jij kan het niet zeker?
0: Nee, ik kan het niet. En het interesseert me in dat opzicht ook niet, zeg maar. Nee.
2: Ja, ja, dat zegt eigenlijk iedereen zo'n beetje, dat je niet kan tekenen. Maar volgens Nathaliette Blok kan iedereen tekenen.
0: Oh.
2: En bovendien is het ook nog leuk. Ze heeft een tentoonstelling bij de Haagse ontmoetings- en werkplaats Make It Art Worthy. Dat zit op de Noordwal. Zij heeft daar een tentoonstelling, maar organiseert daarbij ook tekenworkshops. Die zijn gratis. Onder de noemer, en dat is denk ik ook helemaal geschikt voor jou.
0: Voor toepassing, ja.
2: Tekenen voor dummies.
0: Ja.
2: Met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan het tekenen te krijgen. Want nou, volgens haar kan iedereen tekenen.
4: Ik weet dat heel veel mensen zeggen, ah, dat kan ik niet, ik kan niet tekenen. Of daar heb ik geen tijd voor. Of ik ben niet creatief. Of ik heb geen inspiratie. En het is zo leuk en het is zo goed voor je. Wetenschappelijk schijnt het van alles goed te zijn voor je hersens. Nou, voor mij is het alleen belangrijk. Het is gewoon hartstikke leuk. Dus doe het en stap over die drempels heen. En wat ik bijvoorbeeld gedaan heb met een aantal vrienden. Dat was wel in de tijd van de lockdowns. Dan gingen we elkaar 3 random woorden geven. En op één moment liet je allemaal tegelijk in de app dat aan elkaar zien. Zodat je dus ook gewoon niet beïnvloed werd. Dat soort dingen. Er zijn zoveel leuke dingen te verzinnen. Waardoor je gewoon ja, gaat tekenen. En het ook weer leuk vindt en over die drempel heen stapt. Nou, zoiets.
0: Op, jij zette mij wel leuk voor het blok. Hoe is het met jouw tekenkunsten?
2: Nou, toen ik heb daar opnames gemaakt en terwijl ze bezig was ze aan het tekenen. Maar ook daarvoor al, omdat ik ermee bezig was, dat ik daar naartoe ging, dacht ik van ja, ik moet weer eens gaan tekenen. En ik heb zeg maar in het verleden heb ik ook zelfs bij de Koninklijke Academie hier in Den Haag heb ik zelfs een cursus gevolgd.
0: Zo.
2: Probleem was alleen dat ik toen mijn vrouw tegenkwam en daar heb ik meer tijd in gestoken
0: dan in de tekenkunsten.
2: Dan in de tekenen. Dus dat is een beetje verwaterd. Zo nu en dan maak ik nog wel eens een tekening voor mijn vrouw.
0: Ja.
2: Of gewoon omdat het leuk is. Maar en als ik heel eerlijk ben, dacht ik ook van, ik heb niet dat talent. Maar dat maakt niet uit. Je hoeft geen talent te hebben.
0: Je hoort het haar zeggen. Het is goed voor je hoofd ook, zegt ze.
2: Ja, daarom. Dus, en het is ook. Het is, ik kreeg, toen ik daar was, had ik wel dat ik dacht van, oh ja, ik heb weer zin om te tekenen.
0: Ja, dat is toch altijd leuk.
2: Om... En als kind wilde je toch ook gewoon tekenen? Ja, dat deed je gewoon.
0: Nou ja, als kind zaten wij in de klas gebiologeerd. Want voor iedere schoolvakantie die er was, ging onze juf in de tweede klas, zij kon het ook heel goed, ging zij op het grote bord tekenen. En daar zaten we gewoon 3 kwartier naar te kijken. Hielden we allemaal ons mond. Het was het mooiste wat was. Prachtig.
2: Dat bedoel ik. Dus ik zou zeggen, vind het kind in jezelf weer terug.
0: Mm-hmm.
2: Ga lekker tekenen.
0: Ga mijn best doen.
2: Ja, nou goed. En je kan dus naar die gratis tekenworkshops. Ja. Heb ik nog wat voor je?
0: Ja, tot slot. Josephine
2: Baker. Ja. Er is een voorstelling in Theater Branouille. Want de theaters zijn ook weer open in september. En iedereen, waar ken jij haar van? Josephine Baker? Of zeg je, geen flauw idee?
0: Nou, voorvechter toch, voor vrouwenrechten. Ja, een zwarte vrouw volgens mij.
2: Ja, klopt.
0: Er is volgens mij een paar jaar geleden een film of iets dergelijks over haar verschenen. Of een lange docu, ik weet niet precies. Maar, ik weet er dus niet heel veel van.
2: Nee, oké. Okay. Nou, de meeste mensen die zullen haar misschien wel kennen van de halfnaakte dansshows die ze in Parijs verzorgen.
0: Ja. Nou, je het zegt, ja.
2: Daar zullen de meeste van haar kennen. Maar wat je al zegt, ze heeft echt heel veel meer gedaan. Ze was eigenlijk best wel een heel belangrijk persoon in Frankrijk. Ze is daar zelfs bijgezet in het Panthéon. Nou, dat gebeurt je niet zomaar.
0: Mm-hmm.
2: En al helemaal niet als je uit Amerika komt, want daar komt ze vandaan. Nou goed, daar gaat de voorstelling over. En dan vooral over haar gedeelte die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Laten we even luisteren naar Sabrina van Halderen, die Josephine Baker speelt.
5: Ze is veel meer dan alleen maar een zang, een danseresje in een rokje.
6: Een meesterzet. Josephine, gehuld in een schitterende japon.
5: Ze is uiteindelijk ook zangeres, filmster en verzetstrijder.
7: Ze heeft een hele roemvolle carrière als artiest. En die zet zij volledig op het spel door als een spion door Europa te gaan reizen en allerlei geheime opdrachten uit te voeren. En als ze ontdekt wordt, dan is het ook wel gewoon meteen voor haar afgelopen. Ze riskeert dus ook haar leven.
6: Als jij springt, dan is het alsof je de hemel aanraakt.
8: Josephine Baker leert ons dat we altijd onze ogen moeten openhouden en moeten staan voor rechtvaardigheid en gelijkheid.
9: Nee, er wordt gezegd dat ik de dochter van een Duitser zou zijn die zich aan mijn moeder heeft vergrepen.
7: Ja, ik ben zelf elke keer weer ontzettend geraakt op de raarste momenten, omdat ik ineens het besef heb, wat heeft ze meegemaakt? Wat heeft ze op het spel gezet? En ze is maar doorgegaan. En dat raakt mij heel erg.
0: Ja, in het leven van sommige mensen gebeurt echt heel veel, hè?
2: Ja, bij haar echt heel veel.
0: Ja, uitzonderlijk.
2: Ze heeft ook, ik geloof, 13 weeskinderen of zo opgevoed.
0: Staat mij ook bij zoiets dergelijks. Ook nog even onder de vleugels genomen.
2: Ja, en ik hoorde ook nog dat zij, toen Martin Luther King werd doodgeschoten, dat zij de beoogde opvolger zou worden. Maar voor die eer heeft ze dan bedankt.
0: Ja, nou, dat valt te begrijpen.
2: De voorstelling is te zien tot en met 11 oktober in Theater Branouille.
0: Rob, dank voor deze uitgebreide blik op de cultuuragenda.
2: Alsjeblieft.

0: Barbara Streisand en Barry Gibb samen in dat prachtig mooie duet. Het heet natuurlijk Guilty.
1: De kopstaartplaat.
0: De kopstaartplaat van gisteren die was van de Pet Shop Boys, het liedje It's a Sin. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken dat begint met het woord sin of een goede vertaling daarvan. Nou, de creativiteit die tiert bij jullie weer welig. Daar gaan we met de suggesties van vandaag. Carla Slootweg, ze zegt, hoi Bas, ik heb een omweggetje gemaakt. Sin is vertaald naar het Nederlands zonde. En zonde is vertaald naar het Engels shame. En dus kies ik voor de Indigo Girls met Shame on You. Fijne uitzending, groetjes van Carla. Carla, dankjewel hè. Romeo die schrijft, hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Die heeft ook die vertaling gemaakt. Shame and Scandal in the Family van Sean Elliott. Een leuk nummer, zo zegt Romeo. Dankjewel Romeo. Sam van der Meulen, hij schrijft, hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag ben ik weer even op zoek moeten gaan. Uiteindelijk uitgekomen op het nummer Zonde van de Tijd. Er zijn dan ook nog meerdere artiesten met een nummer van deze titel. Maar ik ga voor onze zuiderburen. De band Clouseau met de broers Wouters. Hè? Ja. Groetjes en een fijne uitzending van Sam van der Meulen. Sam, dankjewel. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas, vandaag gaat mijn voorkeur uit naar de Rolling Stones met Singer. En dat begint natuurlijk ook met zin in het woord singer. En dat is de B-kant van Get Out of My Cloud uit het jaar 1965. Dat was de suggestie van Koos. Koos, dank. Jan Keizer, hij schrijft, hoi beste Bas, voor de donderdag stel ik een leuk liedje voor, maar waar wel heel veel voor gezondigd is, namelijk, daar is die weer, Shame and Scandal in the Family van Sean Elliott. Ik wacht verder rustig af wat de keuze van vandaag gaat worden, met de groeten van Jan. Jan, dank. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, met zin kom je niet zo ver, dus ik plak er een paar letters aan vast. En ik nomineer als kopstaartplaat Since You've Been Gone van Rainbow. Het is een cover van de originele versie van Russ Ballard uit 1976, maar persoonlijk vind ik deze een stukje beter. Met groeten van Kees. Kees, dank hè. Tilly Vertuin uit Lisse, ze schrijft, hallo lieve Bas, hier mijn suggestie in het Frans voor de donderdag na de mooie van de Pet Shop Boys. On a qui peut chanter, van Jean Pertola. En dat betekent schande voor wie kan zingen. Nou, leuke uitzending gewenst, ik leg mijn oor weer te luisteren. En groet uit Lisse van Tilly. Dankjewel Tilly. Piet van der Poel, ook op de Franse tour, die zegt, een muzikaal uitstapje naar Frankrijk. Ik denk namelijk een heel mooi en interessant nummer gevonden te hebben. Péché d'envie van Carla Bruni. De titel laat zich volgens mij het beste vertalen als De zonde van het verlangen. En juist die titel geeft eigenlijk precies weer waar het nummer over gaat. Het gaat over de angst om aan het einde van je leven terug te kijken en te beseffen hoeveel je niet hebt gedaan. Over de gedachte dat je misschien niet alles uit het leven hebt gehaald wat erin had kunnen zitten. Ik kende Carla Bruni eigenlijk nauwelijks en het nummer kende ik al helemaal niet. Maar hoe meer ik daarover las, hoe interessanter ik het vond, zo schrijft Piet. Het nummer past bovendien mooi bij haar kenmerkende, sobere en intieme singer-songwriter-stijl. Mocht het nummer niet als kopstaartplaat worden gekozen, dan verzoek ik je het nummer door te geven aan Tess Merlo voor haar programma Enchanté op zondagmiddag. Hartelijke groet van Piet. Ja, Piet, dan moet ik je teleurstellen, want we beginnen zondag weer met Sterker. We zijn begonnen met Adres Onbekend op de zondagen weer, want dat programma is weer terug van het zomerreces. Martin Mulder, hij schrijft, hoi Bas, ik wil deze kans niet onbenut laten door AC/DC bij te dragen als kopstaartplaat en wel het nummer Sin City. Met een groet van Martin. En tot slot Geer Slootweg, hij schrijft, hoi Bas, zonde van gisteren, maar sin mag ook vertaald worden naar shame. En zo kom ik direct op mijn suggestie voor de kopstaartplaat van donderdag. Bob Seger met het prachtige Shame on the Moon. De groetjes van Geer. Luidjes, allemaal weer bedankt voor jullie creativiteit. De kopstaartplaat van vandaag is geworden Péché d'envie. Op aandragen van Piet, Carla Bruni.

0: d'envie. Carla Bruni, de kopstaartplaat van vandaag. D'envie, verlangen, betekent dat het verlangen. We zoeken dus morgen een plaatje met als eerste woord verlangen. Nou, mag ook in een andere taal, zoals dat altijd zo is. Heb je een ideetje voor die kopstaartplaat van morgen? Dat moet beginnen met het woord verlangen. bas@omroepwest.nl. Zometeen het nieuws en in het volgende uur is het Made in Holland at 6. Verzoekjes zijn welkom en je weet hoe dat te doen.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: En er werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
4: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
5: Ja. In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
6: Ja, ik maak me een stuk minder druk om die dingen. Ik me vroeger druk om maakte.
7: Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor de dingen. Ja. En voor wat andere mensen bewegen. Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
5: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
2: In het volgende uur van West Komt Thuis doen we even een babbel over de Pride Leiden. Het spelletje In Z'n Achteruit zit erin en natuurlijk
3: Made in Holland at 6.
2: Een plaatje aanvragen, bas@omroepwest.nl. 6:02, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Richard Grootbol. Dries, goedenavond.
4: Goedenavond, Bas. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag TBS met dwangverpleging geëist tegen een 20-jarige verdachte voor het doden van zijn eigen moeder vorig jaar april in Den Haag. De verdachte, Ritwan T.B., heeft bekend dat hij haar heeft gewurgd toen ze dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. De verdachte stak daarna het huis in brand. Volgens het OM was hij tijdens zijn daad volledig ontoerekeningsvatbaar. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is er maar weinig hulp die echt werkt. Veel hulp is juist gericht op jongens. Meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt. Daar zou meer de focus op moeten liggen, zo zegt een onderzoeker. De euthanasiebrief met daarop de namen van alle 14 ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoef wordt aan de ouders verstrekt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald nadat ouders van de in 2023 overleden Milou in een kort geding om die openbaarmaking hadden gevraagd. Het dagoverzicht heb ik om 6:30. Nu eerst het overig nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Files en vertragingen die krijg je van de ANWB. Edwin Gerritsen.
6: In de regio West staan nog ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 20 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen 30 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten.
7: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Schrijf je in voor de Duin en Bollen Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Op verzoek van Annette Stolk. Als het golft, dan golft het goed. De dijk natuurlijk. Goedenavond. Het is 11 minuutjes over 6.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, ik heb een klein beetje de hik, maar daar komen we vast wel overheen met elkaar. Made in Holland at 6, dat betekent alleen maar muziek gemaakt hier op Nederlands grondgebied. Het is... Oké, in dit uur het spelletje in zijn achteruit. Ik heb een klein stukje van een plaat, een heel bekende plaat, gemaakt op Nederlandse bodem, natuurlijk in zijn achteruit gezet. En jij moet dan raden welke plaat dat is. En ik ga dadelijk ook even bellen met de voorzitter van de organisatie van de Pride Leiden. Want die komt er weer aan, nog 2 nachtjes slapen en dan gaan ze weer over de grachten. Goed, volgende bezoekje, eerst er eentje van Martin Mulder. En hij schrijft erover in een e-mail dat Alex van Halen lintje heeft mogen ontvangen in Nijmegen voor de bewezen diensten. Dat is natuurlijk na het overlijden van zijn jongere broertje Eddie. Ja, is de band ermee gestopt. Van Halen, wat een plaat was dit. Te vinden in de singeltjesbak van Martin en ook te vinden hier in de computers van Radio West. Jump, Van Halen.

0: Van Halen op Radio West, het liedje Jump, aangevraagd door Martin Mulder. Het is 6:15. Nog 2 nachtjes slapen voordat de grachten van Leiden het decor worden van de Pride Leiden 2026. We blikken er even op vooruit met de voorzitter van de organisatie, dat is Lorenzo van Beek. Lorenzo, goede avond.
1: Een goede avond.
0: Ja, goedenavond. Ik kan me voorstellen dat je bijzonder druk bent deze dagen en dat je waarschijnlijk ergens begin volgende week volkomen uitgeput op je rug ligt en tot niks meer in staat bent.
1: Nou, het loopt wel een beetje op het tandvlees, eerlijk is eerlijk.
0: Ja, precies, zo is het. Maar het is allemaal wel voor het goede doel, om het zo te zeggen, en voor een prachtig evenement, hè? Want wat staat er allemaal te gebeuren? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Nou, we hebben inmiddels al een halve week erop zitten, want afgelopen vrijdag zijn we al begonnen met ons event. Mm-hmm. We hebben er al heel wat gehad. Gisteren heb ik nog een superleuke swingo gehad in een poptempel in Leiden. En vandaag hebben we nog Comedy Night. Morgen hebben we nog wat events. En dan zaterdag de botenparade, waar we natuurlijk allemaal voor doen. Ja. En natuurlijk het muziekevent op de Lamme Markt.
0: Ja, precies. Ja. De botenparade, daar kom ik ook kijken. Vind ik leuk. Ik ben uitgenodigd door een vriend en vriendin. Die hebben net een huis gekocht in Leiden. Dus die wilden gelijk van dat wapenfeit gebruik maken natuurlijk.
1: Nou, dan hoop ik dat ze aan de route zitten. En hebben ze er ieder jaar profijt van.
0: Ja, dus ze zitten er, volgens mij zitten ze er echt wel vlakbij. Maar Pride Leiden, hè? Heel veel steden hebben een Pride. En het is natuurlijk een begrip geworden al jaren in de maatschappij. Zeg maar. Waarom is het belangrijk om dat evenement te blijven organiseren?
1: Nou, dat vind ik een heel goede vraag. Vanuit de community doen we het omdat we toch constant te maken hebben met dat mensen het gek vinden dat je houdt van wie je mag houden en dat je zijn mag wie je wil zijn. En zolang daar natuurlijk nog steeds mensen zijn die dat heel vervelend vinden dat dat niet kan, blijven we dit doen. Het is ook een beetje een actie op de reactie.
0: Ja, ja.
1: Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die zeggen, ja, ik vind het heel leuk, maar hoezo moet dat dan allemaal? Nou, ja, goed, wat ik net al aangaf, 3 oktober, de lakenfeesten, om wat events te noemen, inleiden, voetbal, wedstrijden. Ik zie ze ook maanden van tevoren aankomen.
0: Ja.
1: Daar begrijp ik misschien ook niet altijd wat van. Maar dan denk ik, ja, als je het dan niet leuk vindt, dan is er vast een feestje in een ander dorp waar je wel naartoe kan.
0: Ja, nou, zo is het natuurlijk ook. Maar het is wel een bijzondere optocht natuurlijk op het water. Volgens mij duurt het een uurtje of 2, hè, dat de boten aan je voorbij trekken.
1: Ja. Ja, 2 uur. Tussen 2 en 4, 50 boten. Ja. En daar kwamen vorig jaar 50.000 mensen kijken. Dus ik denk een geslaagd feestje.
0: Ja, dat denk ik ook. En het weer gaat volgens mij best meezitten, toch?
1: Nou, ik hou elk jaar natuurlijk weer mijn vingers gekruist. Ja. Maar afgelopen jaar, 3 jaar, hebben we plus 25 graden gehad.
0: Zo.
1: Dus echt een geschenkje. En dit jaar is het iets minder warm, maar nog steeds droog. En een graad of 23. Dus prima weer voor een feestje.
0: Ja, dat is het mooiste weer ter wereld, joh. Absoluut. Lorenzo, wat wordt jouw rol op de botenparade?
1: Nou, ik ben de voorzitter van het prachtige evenement. En helaas houdt dat dan ook in dat je bijna alleen maar aan het werk bent.
0: Oh,
1: en
0: ja,
1: dat je er weinig van mee krijgt.
0: Ja.
1: Ik heb vorig jaar de eer gehad om een presentatie te mogen doen van het televisieprogramma. Wat onder andere ook door Omroep West wordt uitgezonden. Dus superleuk. Best bekeken aflevering van 2025. Voor Omroep West, mag ik zeggen. Dus dat mag het echt worden. Ja, en dit jaar mag ik weer dat televisieprogramma presenteren. Dus ik heb dus ook het geluk dat ik al die boten voorbij zie komen.
0: Ja, ja, top. Ja, dat is wel gaaf. Dat is een mooi cadeautje. En dat wordt heel mooi. Ik wens jou een heel goede Pride 2026. En daarna lekker uitrusten. En dan is de batterij vanzelf alweer een keertje opgeladen.
1: Na maandag dan ga ik eerst 3 dagen in quarantaine en slapen. En dan komt het er daar vanzelf goed. En ik wens jou heel veel plezier bij het kijken naar de botenparade met je vrienden.
0: Hartelijk dank. Lorenzo van Beek was dat, de voorzitter van de organisatie van de Pride Leiden.
2: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Multicolor. Sommieu, Multicolor op Radio West. We gaan weer eens even schakelen met het strand van Scheveningen. Mijn collega Rutger Hillenaar is daar, want daar is natuurlijk Live on the Beach bezig. Ruim 20.000 bezoekers per dag is natuurlijk een behoorlijk aantal mensen. Rutger, als ik het goed onthouden heb, dan is Hanna mee begonnen om 17:15. Dus die zal nou op de achtergrond staan te zingen.
1: Dat klopt. En dat gaat al lekker los. Het geluid galmt hier over het terrein. Ik ben ook even het terrein afgelopen, maar waarschijnlijk hoor je er nog steeds op de achtergrond.
0: Ja, we horen er nog prima, maar het gaat wel zo hoor.
1: Dat kan ik me zo voorstellen. Nee, het feest is echt begonnen. Ze is net op het podium geroepen en dat ging onder luid applaus van de mensen die hier aanwezig zijn. Ik heb inmiddels ook wat mensen gesproken op het terrein, waarvan ook een koppel die echt specifiek uitkeken naar Hanna mee.
0: Ja?
1: Ja, en die staan hier heel hard mee te zingen.
0: Die kennen alle teksten by heart?
1: Ja. Precies, nou die kennen ze, ik denk het wel. Ze hadden in ieder geval 3-4 nummers die ze sowieso allemaal heel graag wilden horen.
0: Ja.
1: Het zou mij niet verbazen als ze alles heel hard meezingen.
0: Hartstikke goed. Ja, en ben jij zelf persoonlijk een beetje fan van Hanna May? Of zeg je van nou, ik vind het wel aardig, maar voor de rest...
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het wel aardig. Maar straks heb je natuurlijk Bluff en daarna Guus Meeuwis.
0: Ja.
1: Daar kan ik dan weer meezingen, zeg maar, de meeste nummers.
0: Ja.
1: Dat is meer mijn smaak. Maar goed, dat is natuurlijk heel persoonlijk. En als je ziet hoe blij de mensen hier zijn, dan is er aan Hanna May-fans genoeg aanwezig.
0: Ja, precies. Laat het weer de mensen niet al te erg in de steek. Gaat het eens lekker?
1: Nee. Eigenlijk is het... Ja, het is bewolkt. Af en toe breekt zelfs het zonnetje door. Je merkt wel dat er wind staat. Ik vroeg de organisatie ook van... zijn jullie daarop voorbereid? Vorig jaar ging die openingsdag niet door.
0: Ja,
1: omdat
0: toen
1: windkracht 8 werd voorspeld. Was een enorme teleurstelling. Nu zeggen ze, het kan vanavond iets omslaan. En morgenochtend, middag zou dat ook kunnen. De rest van het weekend moet mooi worden. En ze hebben hier wel het materiaal iets beter vastgezet dan normaal. Maar ja, ze zeggen, joh, het blijft op het strand, er staat wind en we zijn voorbereid. En het komt helemaal goed.
0: Nou, dat is goed nieuws natuurlijk voor de mensen die daar willen genieten van de muziek. Het is vanavond en het is dan ook nog vrijdag, zaterdag en zondag. Hè?
1: Ja, dat klopt. Daar moet ik wel bij zeggen dat de zaterdag is uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus en vrijdag en zondag weet ik toevallig dat er nog niet meer heel veel tickets beschikbaar zijn. Er is dus heel het weekend feest, maar het is populair. Er zijn veel mensen aanwezig.
0: Hartstikke goed. Nou ja, dat is prima, want anders dan is het niet meer financieel vol te houden. En dan verdwijnt er weer iets leuks uit de regio. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
1: Precies.
0: Zo is
1: dat willen we zeker niet.
0: Daarom. Nou, Rutger, werk ze vanavond en heb een beetje plezier daar zo op het terrein daarbij. Live on the beach. Hoi, hoi.
1: Komt goed. Fijne avond.
0: Dank. Hoi, hoi. En daar verdwijnen de klanken van het Live on the Beach Festival. We maken plaats voor klanken van Lois Lane. It's the first time.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
14: Het is 6:58. Je luistert naar Radio West. Hier is Richard Grootbot met het dagoverzicht.
15: Hier is een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit opnieuw muurvast. Een poging van VVD, GBLV, Gemeentebelangen en PRO liep stuk nadat de leden van PRO het concept coalitieakkoord hebben afgewezen. Daarbij is ook nog een PRO-raadslid uit de fractie gezet. Politiek verslaggever Marijn Kramer.
16: Ja, dat gaat om Sangeeta Paltansingh. Die was jarenlang actief ook namens de PvdA-fractie daar in die gemeente. Paltansingh werd namelijk uit de partij gezet omdat volgens de partij de verhoudingen tijdens de onderhandelingen steeds zouden zijn verslechterd. Ze zou zich onvoldoende een teamspeler hebben getoond.
15: En zij gaat nu verder als zelfstandig raadslid. Vanavond is er een debat in de gemeenteraad. De belangrijkste vraag daarbij is: wie kan nu nog het initiatief nemen voor coalitiebesprekingen in Leidschendam-Voorburg en welke coalitie ligt nu nog voor de hand? De droogte van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor problemen bij voetbalclubs. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk is één veld nog steeds onbespeelbaar, waardoor het puzzelen is met de wedstrijden voor komend weekende. De verenigingsmanager van VV Westlandia, Ronald Visser, hoopt dat de gemeente wat doet met de klachten die zijn binnengekomen. De gemeente heeft volgens hem beterschap beloofd en Visser die kijkt ondertussen met een schuin oog en een beetje jaloers naar de buurgemeente Den Haag.
17: In Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad, ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen en daar spelen ze vanaf 1 september en wij niet. Dat vind ik heel vreemd.
15: Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties een actieplan. Toen kwamen er zo'n 5.000 kamers bij. Maar dat bleek niet genoeg om het tekort op te kunnen lossen. Gevolg is: minder studenten gaan op kamers.
18: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
15: Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer woonlocaties geschikt worden bevonden voor bewoning door studenten. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit terechtkomen is er maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, vooral omdat nu bijna alles is ontwikkeld voor jongens.
19: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
15: Meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt, zo blijkt het onderzoek. En volgens deze onderzoeker zou er meer focus op dat probleem moeten liggen. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
14: Richard, dankjewel. Jordi Bloem is hier met het weer voor morgen.
20: Morgenochtend, in de loop van de ochtend, wordt regen verwacht. De wind die gaat verder toenemen. Al in de ochtendspits wordt windkracht 7, misschien windkracht 8 aan de kust. Hard tot stormachtig. En zware windstoten tot 80 of 85 kilometer per uur. In de loop van morgenmiddag dan wordt het droog of is het droog. Kan het ook opklaren en wordt de wind wat minder. Voor de regen uit wordt het 21 of 22 graden. En tijdens de regenval zal het wat gaan afkoelen. Zaterdag hebben we minder wind dan uit het westen. Er zijn zonnige perioden, het wordt 20 of 21 graden. Misschien in de ochtend nog een plaatselijke bui, maar voor de rest is het droog. Zondag, dan is er meer ruimte voor de zon en kan het zo'n 24 of 25 graden worden op de meeste plaatsen. En ook maandag nog zonnige perioden en warm, 24 of 25 graden. Dus die zomer die keert helemaal terug tijdelijk.
14: Klinkt niet verkeerd, dankjewel. Ja, en dan even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is donderdag, dat is in de regel een van de drukste dagen van de week. Hoe staan we er nu voor op de weg, Edwin? Goedenavond.
21: Ja, goedenavond. We zijn nog niet helemaal klaar met de spits. Er staan nog een paar files, vooral bij Rotterdam. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft-Noord, 10 minuten vertraging door een auto met pech. En er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Het nieuwe stuk van de A16. Tussen 16hoven en Bergse Hoek is de vertraging een half uur. Er zijn drie rijstroken dicht.
14: Edwin, dankjewel.
21: Jo, fijne avond.

0: Golden Earring, Twilight Zone natuurlijk hier op Radio West. Zometeen heb ik weer een spelletje voor je.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, zo heet het spelletje. Ik heb een stukje van een heel bekende Nederlandse plaat in zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij raadt welke dat natuurlijk is. Titel en artiest wil ik van je weten. Wat is dit? ...070-390-5454... om mee te doen aan dat spelletje in zijn achteruit. Dit plaatje is aangevraagd door Kees de Jong uit Den Haag. Stukje klassiek. Maar dan toch in een modern jasje.

0: in zijn achteruit.
1: Het spelletje in zijn achteruit, de opgave van vanavond. Ik laat hem nog een keer horen, maar echt nodig is het eigenlijk niet, hè? Volle bak hier aan de telefoon op Radio West. Ik begin bij Rian. Rian Kuipers. Dag Rian.
2: Hele goede avond.
1: Good evening. Nou, hartstikke leuk dat je belt. Blijf even aan de telefoon, want jij mag zometeen als eerste proberen het goede antwoord te geven op deze niet al te makkelijke vraag, moeilijke vraag. Ga ik ook nog eventjes naar Erik. Erik Boomsma. Dag Erik.
3: Goedenavond Bas.
1: Good evening. Hartstikke goed. Leuk dat je belt. Wat ben je aan het doen? Zit je in de automobiel?
3: Ja, klopt. Ik sta in die file op de A16.
1: Oh, nou, daar ben je dan lekker mee. Daar sta je niet in je eentje ook, hè?
3: Nee, ja, het is niet anders.
1: Nee, nou ja. En wat is er dan mooier dan de tijd toch maar even te doden met een leuk spelletje. Blijf lekker aan de lijn, Erik. Jij bent zometeen als tweede aan de beurt. Helene ook aan de lijn uit Ridderkerk. Dag, Helene.
4: Hoi, Bas.
1: Good evening. Hallo, nou, hij was niet zo moeilijk volgens mij vanavond, hè? Jullie zijn met zoveel mensen tegelijk aan het bellen.
4: Ja, ja. Het komt wel bekend voor, hè?
1: Ja, precies. Nou, blijf lekker hangen. Ja, dan blijf
4: is goed.
1: Daarom, dan blijven we in Ridderkerk, want daar is ook Marcel Amt. Marcel, goedenavond.
5: Goedenavond, Bas.
1: Ja, hartstikke mooi dat je ook hangt. En ook jij zult het goede antwoord vast wel hebben, natuurlijk.
5: Ja, ik denk
1: het
5: wel.
1: Ja, ik denk het ook wel. Nou ja, net als je buurman hier, de veder hiernaast. En dat is van Ben Mol uit Katwijk. Dag Ben, goedenavond.
6: Goedenavond Bas, goedenavond.
1: Ja, zonder nou te noemen zeg maar welke artiest het is. Een beetje fan van de artiest? Of zeg je van nou, ik vind het wel aardig, maar voor de rest niet?
6: Nou, nee. Mijn smaak gaat naar iets heel anders.
1: Dat mag allemaal natuurlijk, hartstikke goed Ben. Ja. Carla ook nog aan de lijn uit Gouda. Nou, het is volle bak. Dag Carla, hoe is het?
7: Dag Ben. Ben, moet je mij horen. Bas.
1: Ja, zoveel namen.
7: Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
7: Ja, precies. Ja, goedenavond.
1: Geeft helemaal niks. Ja, zonder nou gelijk de artiesten te verklappen, zeg maar. Jij een beetje fan van de artiest? Of zeg je van, nou, wel aardig en voor de rust, dat was het?
7: Ik vind het een leuk liedje, maar ik ben geen fan van de artiest. Nee, okay.
1: Nee,
7: niet
1: dat,
7: echt. Nee.
1: Dat kan en dat mag natuurlijk allemaal. Nou, Carla, je bungelt helemaal achteraan. Kan me niet voorstellen. Ja, daarom hebben we
7: Ik weet niet of ik eerder kan bellen. Jij draait het eerst en dan gaat weer iets anders. En ik denk, ja, nou, nu ga ik maar eens een keer bellen.
1: Ja,
7: maar anderen zijn je dan al voor geweest natuurlijk.
1: Ja. Kijk, joh, je kan niet altijd als eerste zijn, zeg maar, weet je wel. En,
7: Nee,
1: dat geeft ook helemaal niks natuurlijk.
7: Maakt niet uit.
1: Wel,
7: maakt
1: nee,
7: niet uit.
1: Wel,
7: ik
1: nee.
7: Gun het, ja. Het ik weet niet wat de prijs is, maar ik gun het iedereen.
1: Nou ja, de prijs is weer uit de Omroep West prijzenkast, jongens. Het mocht je wat kosten vandaag. Ja. Eens even spieken, wat had ik het ook alweer gezien. Een echte sleutelhanger hoor. Met een lampje eraan.
7: Oh.
1: Jeetje, Bina. Ik zal toch eens vragen of we niet een ton of zo kunnen weggeven. Maar goed, wie het kleine niet eert, zei mijn moeder altijd. Heeft ze gelijk in. Grote niet weert natuurlijk.
7: Ja.
1: Rian, een goede avond.
2: Ja, Bas,
1: nou,
2: zeg het eens.
1: Ja, nou, jij mag dus gewoon zeggen wat het is. Wat heb ik nou toch in zijn achteruit gezet daar zo?
2: Benny Nijman met Ik weet niet hoe. En dat is al 45 jaar ons lijflied van mijn man en mij.
1: Oh, dat moet je dan even vertellen, dat verhaal. Want dat is natuurlijk mooi. Jullie lijflied. Hij weet niet hoe, ik weet niet hoe. Jullie weten allebei niet
2: precies.
1: Hoe.
2: Ja, precies. Dus het begin van onze relatie was, er waren veel vragen en dit liedje dat omschreef heel goed. En als we het horen zeggen we altijd, oh ja, daar is hij weer.
1: Ja. Was de aftastfase best wel een beetje onhandig, een beetje clumsy, zeggen de Engelsen dan?
2: Ja, nou ja, dat is te veel voor op de radio. Het was een lastig begin, maar we zijn al 45 jaar getrouwd inmiddels. Dus uiteindelijk een goede keuze geweest.
1: Ja, geweldig joh. Hartstikke goed. Nou, prima toch. Hartstikke leuk. Rian, dat sleutelhangertje met dat lampje eraan is in ieder geval voor jou. En dus als je elkaar even kwijt bent, dan druk je op dat lampje. En dan vind je elkaar toch weer terug. Nee, dat is mooi.
2: Helemaal goed. Ja. Misschien moet ik even blijven hangen, Bas. Want we zijn onlangs verhuisd. Anders dan gaat hij naar het verkeerde adres.
1: Dat is een heel verstandig plan natuurlijk. Nou, blijf jij even rustig hangen. Dan ga ik gewoon een gedag zeggen tegen de andere 5 kandidaten tegelijkertijd. Dus ik zeg, dag allemaal. Ja, gezellig. De babbelbox. Dag.
6: Doei.
1: Dat was hem natuurlijk, de opgave van het spelletje in zijn achteruit. Benny Nijman, ik weet

0: Ja, dat was hem. Hè. De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Onze eigen Nederlandse Benny Nijman is al een tijd niet meer onder ons. Maar zijn muziek, ja, die blijven we gewoon draaien op de radio. Zo ook hier op Radio West. Ik weet niet hoe. Velen van jullie hebben gebeld naar het spelletjesnummer. Maar ja, er kon er natuurlijk maar eentje voor de eerste keer het goede antwoord geven. Maar jullie wisten het allemaal wel natuurlijk. Maar het was Rian Kuiper uit Maasluis die het helemaal goed had. Dus die won een lampje om goed te kijken in de duisternis.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Dat duurt nog twee dagjes voordat het zover is. Wat wel bijna zover is, het einde van het programma. Maar ik heb nog één verzoek hier liggen. Althans, waar ik aan toe kan komen. En dat is een verzoekje van José Rapati. Ze schrijft: hoi Bas, zou jij dat nummer van Mieke kunnen draaien? De schoenenpoetser van Santiago. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Zegt ze, ja, maar dat liedje dat hoor je ook niet meer. Want er worden ook nergens meer schoenen gepoetst natuurlijk. Nee, dat is dan ook wel weer waar. Een tranentrekker tot besluit hier in West komt thuis. In de Made in Holland. Het is weer de donderdag. Hij is weer achter de rug. Een heel fijne avond allemaal. Tot morgen. Dit is dus Mieke.
4: Hij woont

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Burgemeester van onder meer over Asselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
14: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
15: Omroep West adverteren.

0: www.vanginderen.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: We zijn net gestart met de vloer te vlechten van de nieuwe Lamsgans tunnel.
1: Oh, dit is een fietstunnel?
0: Ja, dit wordt een fietstunnel.
1: Wat breed.
0: Ja.
2: In de serie De Rijnlandroute volgen we de vorderingen bij het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland.
0: Deze tunnel gaat wel 10 meter breed worden. Wat voor fietsers en voetgangers veel meer ruimte geeft. En daarin zit er ook nog een klein stukje groen verwerkt. Dat het ook nog eens een stuk aantrekkelijker is voor de omgeving.
2: De Rijnlandroute, aflevering 23. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
3: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
8: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
7: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
9: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
7: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
11: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
12: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
15: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
1: Installatiebureau.

0: Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: it up. En dan werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ah, ik maak me een stuk minder druk om die dingen waar ik me vroeger druk om maakte. Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor de dingen.
1: Ja.
3: En voor wat andere mensen bewegen. Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
6: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
5: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
7: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
5: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: Tot 11 uur, romantiek op

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen. We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
1: En nu 100.

0: stopt de boer. Dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
3: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
5: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
3: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
1: Tot 11 uur, Roman

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart voor Muziek.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar
5: Van der Geest.
6: Dat is verhuizen

0: onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Het permanent sluiten van het huis is juridisch niet mogelijk. Dat zei burgemeester Minces. De woning is al vaker gesloten en sinds deze week is het opnieuw dicht, nu voor een jaar. Bij het huis van de burgemeester hangen nu ook beveiligingscamera's. Hij wilde daar zelf niet veel over zeggen. Eerder werd al wel duidelijk dat de burgemeester telefonisch contact had opgenomen met inwoners, omdat het minder mogelijk zou zijn om zich tussen de mensen te bevinden. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en ook een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen leveren veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen, al is dat wel minder door de plannen. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. In Servië is het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Vorige week overleed hij in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Ondanks kritiek van de EU wordt het afscheid van Mladic groots aangepakt in Servië. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond ophalen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzeil als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzeil. In het algemene klassement is Ommerzeil nu de grootste stijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De coronaverhoren geven een inkijkje in het appverkeer tussen de ministers uit die tijd. Oud-minister Grapperhaus noemde zijn collega Arie Slob een soepjurkje. Burgemeester De Pla had geen ruggengraat volgens hem en het werk van de Eerste Kamer noemde hij geriatrische beunhazerij. Door zijn frustratie zo af te reageren, zei hij, kon hij daarna beter met ze samenwerken. Benieuwd of die methode de managementboeken gaat halen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onze Haagse verslaggever zat bij de coronaverhoren vandaag, waar oud-minister Hugo de Jonge ook voor de tweede keer langskwam en hij doet daar zo verslag van. Ondertussen is in politiek Italië een record gevestigd, want Giorgia Meloni is de langstzittende premier sinds de Tweede Wereldoorlog in Italië. Regisseur Remy van Heugten juichte als kind tijdens het EK voetbal van 88 voor Marco van Basten en regisseerde nu de serie over het leven van deze voetballer, dat niet altijd makkelijk was. En van Heugten is zo te gast. Burgemeesters worstelen soms met de wet in hun strijd tegen criminaliteit, zoals in Overasselt. En de burgemeester van Zaandam vertelt zo over zijn ervaringen. En Overasselt zit ook in het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Donderdag 3 september.
3: U weet inmiddels dat ik heb besloten om het bewuste pand en perceel voor de duur van 1 jaar te sluiten.
2: En dat is niet de enige maatregel van de burgemeester van Overasselt. Er komt ook permanente camerabewaking en de hoofdbewoner van het pand dat mikpunt is van criminelen heeft sinds gisteravond een gebiedsverbod.
3: En betekent dat diegene zich in ieder geval gedurende 2 weken... niet binnen de gemeente mag bevinden.
2: De bewoners zijn opgelucht, maar ook kritisch.
4: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de 3e of 4e keer dat het gesloten wordt.
2: Alleen het pand permanent sluiten, dat kan burgemeester minstens niet.
3: Een termijn van 1 jaar is een forse, en ik vind een terecht forse termijn. Ik sta volledig achter dat besluit, een terecht forse termijn op basis van de wettelijke bevoegdheid die ik nu toepas.
2: Vandaag zijn er ook weer wapens gevonden in het dorp, dat meldt de politie. Er is in ieder geval 1 ding waar iedereen het over eens is.
5: Er moet rust komen hier in het dorp.
2: En dan gaat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnen. Voor het commissariaat voor de media is de maat vol.
6: Nu is het punt gekomen dat we zeggen, ondanks alles, alle inzet die we hebben gepleegd, het houdt een keer op.
2: Aanleiding is de uitzending eind juli, waarin door de inmiddels oud-hoofdredacteur Joost Niemuller positief werd gesproken over een speech van Hitler.
7: Hitler zegt dat gewoon heel goed.
2: Presentatrice Raisha Blommestein deed er vervolgens nog een schepje bovenop.
8: Hitler dronk ook water, hè? Dus...
2: Cultuurminister Letschert zegt na het weekend een beslissing te nemen. Volgens bronnen zal de omroep moeten verdwijnen. Zelf is Ongehoord Nederland optimistisch.
9: U vroeg zich misschien al af, waar blijft Ongehoord Nieuws? Nou, nog heel even geduld, want vanaf aanstaande dinsdag 8 september... zijn we weer terug met alweer ons 10e seizoen.
2: De ouders van de 17-jarige Milou, die euthanasie kreeg vanwege uitzichtloos psychisch lijden, zijn opgelucht na een uitspraak van de rechter. De rechter bepaalde dat de namen van psychiaters die hierover een brandbrief schreven geopenbaard moeten worden.
10: We waren echt gewoon gecriminaliseerd. En ik vind het heel belangrijk dat mensen die dat doen, dat die ook zichzelf moeten kunnen verantwoorden bij een tuchtrechter als dat kan.
2: Binnen 5 dagen moet het Openbaar Ministerie de namen bekendmaken, heeft de rechtbank vandaag besloten. Een overwinning voor het gezin.
10: Kijk, als je iets wil veranderen aan de euthanasiewet of als je zorgen uit wil spreken, dat is prima. En ik vind ook dat dat maatschappelijke debat gevoerd moet kunnen worden. Maar niet over de rug van onze dochter.
2: Het was druk op een schip in Rotterdam vandaag, want deze zanger...
11: Heb je eten voor mij?
2: Ja, Frans Bauer ging een grote aankondiging doen.
12: Standbeeld?
13: Nee, zoveel brons is er niet.
2: Nou, geen standbeeld, maar wel...
13: 40 jaar Frans Bauer en dan ga ik vieren in Rotterdam, Ahoy.
2: Volgend jaar april, dan speelt hij 2 jubileumshows daar en of zijn vrouw Mariska daarin een grote rol krijgt.
12: Staat in de coulissen te juichen.
14: Tuurlijk.
12: Kom Frans, nog een keer.
14: Alhoewel, ik er één show niet bij ben, want ik heb mijn eigen theatertour.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we naar de krant van morgen. Robert Baltus.
15: Ja, inderdaad. De hersteloperatie voor te veel betaalde belasting in box 3... valt vooralsnog aanzienlijk goedkoper uit dan verwacht. D66-staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën zegt dat... en het Financiële Dagblad schrijft erover. Een derde van de spaarders en beleggers waarvan verwacht werd... dat ze vermogensbelasting terug zouden vragen, is binnen.
2: De Belastingdienst heeft tegen de 1 miljard terugbetaald. Voor het herstel is 16,6 miljard gereserveerd. En van de 1,5 miljoen verwachte aanvragen is nu ruim 1/3 verwerkt. De Hoge Raad bepaalde dat spaarders en beleggers niet belast mogen worden... voor een hoger rendement dan ze in werkelijkheid hebben behaald. Wie tijdig bezwaar heeft gemaakt, krijgt geld terug.
15: Nepal draagt nauwelijks bij aan de opwarming van de aarde... maar krijgt wel de grote klappen. De Himalaya-staat eist een schadevergoeding van rijke landen, schrijft de Volkskrant. De schaal van deze verwoesting is nieuw, zeggen ze daar.
2: Bij de Himalaya denk je aan de hoogste bergen ter wereld. Eeuwige witte reuzen van graniet waar vlaggen wapperen in de ijzige wind. Maar daaroverheen vliegend moet je zoeken naar wit. Groen en donkergrijs domineren. Het dak van de wereld wankelt.
15: Terwijl reddingswerkers na de verwoestende vloedgolf van vorige week... naar duizenden lichamen zoeken langs de rivieren... zijn bewoners van het dorpje Tame, nabij de Everest... aan het bijkomen van de vloedgolf die ze daar 2 jaar geleden al hadden... en die alles wegvaagde. En in het verre westen van Nepal veranderden bewoners van het plaatsje Tilgaon vorig jaar in klimaatvluchtelingen na een mysterieuze overstroming die werd veroorzaakt door de ontdooiende permafrost.
2: Kunst is meer dan mooi of interessant, het is ook gezond, zegt psychobioloog Desi van Koer. Zij deed onderzoek naar de helende werking van kunst. Het is een medicijn, stelt ze zelfs, of je het nou zelf beoefent... bekijkt of beleeft, kunst is gezond. De Britse hoogleraar staaft het met talloze onderzoeken en voorbeelden.
15: Kunst werkt bijvoorbeeld stressverlagend en voorkomt chronische ziekten. Het maakt ons socialer en zelfs, bijvoorbeeld als we zingen, seksueel aantrekkelijker. En, zegt ze in de Volkskrant, kunst is geen luxe, maar een noodzaak.
2: Rimpels, grijs haar, een huid die langzaam verandert, dat hoort er toch echt bij... maar het is ook iets waar steeds meer mensen zich tegen verzetten. Botox, fillers, roodlichtmaskers, haarbehandelingen en zelfs operaties. De drang om er jong uit te blijven zien is goed waarneembaar... bij bijvoorbeeld wereldster Madonna. Volgens haar volgers is de nieuwe look van de 68-jarige zangeres... bijna onherkenbaar. Eerder een tiener dan iemand van haar eigen leeftijd.
15: Ik kan niet anders zeggen dan dat het goed gelukt is... zegt de professor Dr. Berend van der Leij van Bergman Clinics in de Telegraaf. Haar gezicht lijkt jaren jonger. Maar als je kijkt naar haar rimpelige handen en armen... volgens psycholoog professor Dr. Lisbeth Woertman... die gespecialiseerd is in de psychologie van het uiterlijk... heeft het te maken met het beeld dat we hebben van ouder worden. We zijn nog nooit zo oud geweest. Het is des te wonderlijker... dat we nog steeds geen mooi zelfbeeld hebben van ons op oudere leeftijd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Things Take Time, Gap of Youth. Hugo de Jonge, de voormalig minister van Volksgezondheid, mocht zich vandaag voor de tweede keer melden bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. En langzamerhand werkt de commissie toe naar een afronding. Volgende week, dan zijn de laatste verhoren. Dan komt onder meer ook oud-premier Rutte nog eens langs. Politiek verslaggever Lars Geerts, die heeft de verhoren vanaf begin af aan gevolgd en zat ook vandaag weer paraat. Goedenavond, Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Nou ja, jij houdt het ook maar vol, hè? Welke lijn valt er nu te ontdekken na al die weken van verhoren?
1: Nou, dat er in principe uit deze enquête geen hele grote onthullingen zullen komen. Geen zaken die zijn achtergehouden bijvoorbeeld, of grote fouten die onder het tapijt zijn geveegd. Wat dat betreft zou je nu al kunnen concluderen dat alle controlerende instanties eigenlijk hun werk behoorlijk goed hebben gedaan. De Kamer, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Rekenkamer, wij zelf, de journalistiek. De verhalen zijn inmiddels wel bekend over de verpleeghuizen, over de vaccinatiecampagne, dus geen verrassingen op dat vlak. Wel wordt een beeld vormgegeven. En het beeld is dat veel instanties, bedrijven, politici heel erg worstelen. Nog steeds worstelen met de maatregelen en de schade die die maatregelen hebben aangericht. Wellicht meer nog dan het virus. Hè? Onder jongeren, ondernemers, ouderen. En de vraag die maar terug blijft keren is, kon dat niet anders? Waarom was er zo'n focus op de gezondheidsschade? En de consensus is dat het zou hebben geholpen als er naast al die medische wetenschappers en adviseurs ook andere adviseurs waren geweest. Een maatschappelijk impactteam bijvoorbeeld, dat gelijkwaardig aan het outbreak management team had kunnen adviseren.
0: En heeft Hugo de Jonge een antwoord op die vraag waarom die focus zo op de gezondheidsschade lag?
1: Nou, het is eigenlijk het antwoord dat iedere bewindspersoon en ook hoge ambtenaar gaf tijdens deze enquête. Namelijk, iedereen die op zoek was naar een alternatief moet ook rekening mee houden van het effect van het alternatief. Was de uitkomst dan ook wezenlijk anders geweest als je dergelijke andere adviseurs naast het outbreak management team had gehad?
2: Als het aankomt op vraagstukken van leven en dood, dat weegt altijd zwaarder dan wat dan ook. En dat is denk ik ook wel eerlijk om te zeggen. Die doelstelling van het kabinet, hè, om te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken, om kwetsbare mensen te beschermen, is uiteindelijk ook door niemand fundamenteel gechallenged. Er is natuurlijk wel gezegd, je zou eigenlijk dit of je zou eigenlijk dat. Maar die doelstelling is nooit door iemand echt ter discussie gesteld. Omdat iedereen ook wel snapt, dat kan niet.
3: Omdat er geen ruimte was?
2: Omdat niemand dat vindt. Uiteindelijk is toch als je een uiteindelijk komt het aan op met welke waarden bepaal je politieke keuze. Op welke waarden maak je onderdeel van het kompas dat je hanteert bij je politieke keuze. En het beschermen van het leven is van de hoogste orde.
3: Helder.
2: Er is geen hogere orde dan dat. Dus ik denk uiteindelijk dat het, ja, dat de ruimte die wordt verondersteld, dat als je adviseurs maar gelijk schakelt, dat je dan iets anders zou kunnen kiezen, dat die beperkter is dan we misschien wel zouden willen. Want natuurlijk zouden we het willen. Maar
1: de commissie vroeg zich nog af of dat niet ook een bepaalde tunnelvisie is. De Jonge noemde dat liever standvastigheid.
0: Ja, en de Jonge zegt het ook met behoorlijke stelligheid, hè, als we hem zo horen. Is dat ook een van de redenen dat hij best wel wat kritiek oproept toen, ja, en misschien nu ook wel weer?
1: Ja, dat hoor je ook wel tussen de bedrijven door, zou ik bijna zeggen, of tussen de regels door. De stelligheid in de communicatie, het hameren op die virusbestrijding, dat het leidt bij anderen tot kritiek. Het gevoel inderdaad dat er weinig ruimte was voor tegenspraak. In de voren is veel aan de orde geweest dat er een duidelijke top was binnen het kabinet als het ging om coronabestrijding. Het beeld is dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en de minister van Justitie destijds Grapperhaus, aangevuld door bepaalde ambtenaren, de lijnen uitzetten en dat het voor anderen lastig was om daar tegenin te gaan. En de vraag die de commissie daarna stelde was inderdaad of ze wel goed genoeg om konden gaan met kritiek en met tegenspraak.
0: Ja, en je zei eerder al een tunnelvisie, hè? Het was daar nou uiteindelijk sprake van?
1: Nou ja, wat je een beetje kunt merken, ook als het appverkeer openbaar wordt, en dat gebeurt dan wel tijdens zo'n corona-enquête.
0: Tussen de ministers?
1: Tussen de ministers, inderdaad. Dat je kunt zien dat ze veel bij elkaar stoom afblazen. Dat ze over anderen praten. Dat het toch wel lijkt alsof ze bij elkaar inderdaad in het schuttersputje zitten. En het gevoel hebben van wij tegen de rest. Als het gaat bijvoorbeeld over de Eerste Kamer en de kritiek die daaruit komt. Grapperhaus noemde dat gisteren die hele Eerste Kamer geriatrische beunhazen bijvoorbeeld. Nou, vandaag werd WhatsApp-appverkeer.
0: Ja, dat zei hij trouwens niet gisteren, maar gisteren werd het openbaar.
1: Gisteren werd het openbaar, ja, excuus. Ja.
0: De appjes werden openbaar uit die tijd.
1: Precies, ja. En vandaag werd het appverkeer bekend tussen die twee. Wat Hugo de Jonge dan precies vond van de Tweede Kamer en het parlement.
3: Het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals. En misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden. Deze crisis.
2: Nou.
3: Hoe verklaart u die woordkeuze?
2: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben gedaan.
3: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
2: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst. Hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè? Dat er zo ongelooflijk dat het zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen.
1: Ja, dit was eigenlijk een beetje een patroon in de voren. Er kwam kritiek. De Jonge trok zich dat ook aan. Zei ook van dat had ik op die manier wellicht niet moeten zeggen. Ook als het ging om bepaalde manieren waarop hij communiceerde richting het publiek. Maar tegelijkertijd bleef hij bij zijn inhoudelijke kritiek, bijvoorbeeld richting de Kamer, dat er wel erg veel was rond die debatten. En dat zijn ambtenaren meer daarmee bezig waren dan met de crisisbestrijding. Ook kritiek trouwens die eerder werd geuit door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, die de crisiscoördinatie deed. Het blijft steeds schipperen tussen die twee, wat de jongen betreft.
0: Ja, en als je het hebt over voorbeeldgedrag van leiderschap. Mm-hmm. Ze zeggen wel gisteren ook van ja, het is allemaal niet heel fraai en het is ongepast. Ja, heb je het idee dat ze er echt heel veel afstand van nemen? Van al die appjes met geroddel over de collega's?
1: Nee, maar dat is eerlijk gezegd wel breed. Dat is niet alleen bij De Jonge of bij Grapperhaus of zelfs bij Rutte zo. Eerder werden ook appverkeer bekend van Arie Slob bijvoorbeeld, de minister van Onderwijs. En we zagen ook al frustratie bij Kajsa Ollongren richting de collega's. En allemaal doen ze het af als we stonden onder druk. We hadden veel te doen. Ja, we waren ook menselijk. En we hebben dit soort dingen gedaan. En nee, dat was niet netjes.
0: Nee. En naast de bestuurlijke zaken, hè, wat sprong er in de verhoren uit verder voor jou?
1: Ik denk toch dat de meeste indruk toch wel de persoonlijke verhalen hebben gemaakt van wetenschappers, van mensen die belangen vertegenwoordigen. En dat gaat dan vooral over de bedreigingen die ze hebben ervaren en hoezeer iedereen daaronder heeft geleden. En die jongen die heeft er tot nu toe weinig over gezegd in een podcast één keer, maar wilde daar vandaag toch ook wat hem zelf betreft graag de aandacht voor.
2: Dit was heel groot en heel spannend, ook voor de mensen op het departement. Heel groot en heel spannend. En de ambtelijke leiding op dat moment heeft, en ik zelf ook, heeft willen uitstralen aan mensen.
0: Hey, wacht even. Nu was de jongen.
2: Dan moet u denken aan dat het noodzakelijk was om een politiehuisje voor de deur te zetten. Dat er allerlei gekken aan de deur stonden die filmend en scheldend voor de deur stonden. Dat we onze eigen post niet meer konden openmaken. Persoonsbeveiliging, van alles en nog wat. Ik, maar ook mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers, et cetera. En dat is heel intens geweest, zeker voor mijn kinderen. En het erge en het meest onmachtige gevoel wat je daarbij hebt, is dat je eigenlijk niet in staat bent om je kinderen daarvoor te behoeden. En zeker mijn dochter heeft daar ongelooflijk veel last van gehad. Is zelf ook heel intensief bedreigd geweest. En heeft serieus geleefd met de angst dat op een dag haar vader niet meer thuis zou komen.
1: Dit soort verhalen hoorden we van Caroli Ili, die kinderarts. Dit soort verhalen hoorden we van de 17-jarige scholieren en voorzitter van het LAX. En dit soort verhalen hoorden we ook van Jaap van Dissel. Al dit soort zaken kwamen in de afgelopen weken bij die parlementaire enquête meerdere malen voorbij. En daarmee in de openbaarheid. En maakte indruk op iedereen en zeker ook op de commissie.
0: Snap ik. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag.

0: ways. Love been good to me.
1: Johnny Cash, Love's been good to me. Vanavond gaf de burgemeester van Overasselt weer een persconferentie over de situatie in zijn gemeente. Dat kon u al horen in het nieuwsoverzicht. Het huis van Jan G., dat is de man om wie het geweld daar draait, wordt een jaar gesloten. Definitief sluiten lukt juridisch niet, aldus de burgemeester. En hij had het ook al eerder willen doen, maar dat lukte ook niet. Wanneer helpt de wet een burgemeester om maatregelen te nemen en wanneer staat de wet de burgemeester in de weg? Daar ga ik over praten met de burgemeester van Jan Hamming, Jan Hamming van de Zaandam. Die zet zich al jaren in tegen criminaliteit, ook in eerdere gemeenten. Goedenavond, meneer Hamming.
2: Ja, goedenavond.
1: Kunt u zich...
2: ben ik burgemeester van Zaanstad.
1: Ja, ik zei Zaandam, hè?
2: Ja,
1: dat is heel ouderwet, sorry.
2: Ja.
1: Kan u zich voorstellen hoe de burgemeester van Overasselt zich voelt deze dagen?
2: Ja, en ik wil vooral uitspreken dat ik het toch belangrijk vind om hier nog een keer te zeggen dat wij als burgemeester natuurlijk schouder aan schouder staan met onze collega in Overasselt. En dat het ongelooflijk belangrijk is dat niet alleen wij burgemeesters dat doen, maar dat een hele samenleving staat om mensen die uiteindelijk ook deze besluiten nemen om te zorgen dat een wijk, een dorp in dit geval, weer veilig wordt en veilig blijft. En dat we, ondanks de gevaarzetting die dat met zich meegeeft, ook voor de burgemeester zelf, dat hij wel de juiste besluiten neemt om te zorgen dat dit soort gezwellen in onze samenleving eruit gaan.
1: Want dat het niet makkelijk is een huis te sluiten of een pand te sluiten, zeker niet permanent. Herkent u dat als burgemeester?
2: Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal wel te maken met dit soort situaties. Niet in deze extreme vorm, maar deze vorm van excessief geweld. Die is wel uitzonderlijk. Maar ook in onze gemeente hebben we de afgelopen maanden een aantal voorbeelden van excessief geweld gehad. Hè. Een schietpartij met een automatisch wapen op een woning. Zware explosieven aan woningen in wijken in Zaandam en Zaanstad. Ja, dat is helaas steeds meer aan de orde van de dag. En daar moeten we ons op een andere manier toe verhouden. Dat vergt meer inzet, dat vergt ook meer bestuurlijke maatregelen, maar ook meer strafrechtelijke inzet. En meer inzet van verschillende partijen in ons land, om te zorgen dat we dit tij keren. Want het mag niet gewoon gevonden worden, zeker niet door onze kinderen, dat dit soort zaken gebeuren.
1: Terwijl de afgelopen decennia natuurlijk burgemeesters veel meer bevoegdheden al hebben gekregen om criminaliteit aan te pakken. Op wat zou u nog meer willen? Wat is nu niet genoeg?
2: Kijk, wat je ziet is dat ook wij in Zaanstad eigenlijk dat hele palet wat we nu tot onze beschikking hebben, dat we dat regelmatig gebruiken, ook de afgelopen maanden. Hè. Dus het sluiten van woningen, het sluiten van panden, het toepassen van cameratoezicht, het aanbrengen van tijdelijk cameratoezicht, het instellen van veiligheidsrisicogebieden, waardoor je ook preventief kan fouilleren. Dat doen we regelmatig ook in Zaanstad.
1: Ja, gedragsaanwijzingen ook, toch?
2: Gedragsaanwijzingen, hè, dus gebiedsverboden, maar ook dwangsommen opleggen aan bijvoorbeeld het bezit van wapens. Daar zijn veel collega's en wij ook, leggen dan dwangsom op, zodat ook de ouders zich nog meer bewust van zijn. Hey, verrek, ja, als mijn kind dit doet, dan hebben wij ook straks een rekening te betalen. En dat helpt. Maar het is niet genoeg. Het vergt ook van andere partijen dat ze ook eerder in de benen komen. En dat we ook eerder in beeld hebben waar jongeren worden geronseld. Hè? Want uiteindelijk is het explosief.
1: En welke partijen zijn dat dan?
2: Het explosief wat vandaag afgaat is wel het gevolg dat gisteren een jongere of een kind is geronseld. En daar moeten we op dat moment moeten al kunnen ingrijpen. En dan gaat het over voldoende uitrusten van onze politieorganisaties. Het voldoende in de benen brengen van het Openbaar Ministerie. Het voldoende inzet plegen van andere veiligheidspartijen in het land. We moeten een georganiseerde overheid zijn tegenover een sterk georganiseerde criminele sector. Die zwaar excessief geweld bereid is te gebruiken. En onze kinderen te gebruiken als personeel om vuile zaken op te knappen.
1: Want een uitdaging in uw gemeente is bijvoorbeeld een strijd tegen wat u de glazenwassermafia noemt. Wat is daar het probleem als we eens naar die casus kijken?
2: Nou ja, ook daar zie je natuurlijk dat er criminele netwerken aan het werk zijn die uiteindelijk zorgen voor dat een wijk, dat wijken, worden getroffen door uitbuiting, het inzetten van jonge mensen, het uitbuiten van grote groepen mensen, daardoor ook woningproblemen ontstaan. En je ook ziet dat wijken worden ontwricht door criminele netwerken. En ik denk dat wij als alle gemeentes en alle burgemeesters willen dat dit soort criminele netwerken weggaan en geen voedingsbodem meer krijgen, geen bodem meer krijgen onder de grond, onder hun voeten, om uiteindelijk ook dit soort acties te ondernemen. Dus de onderwereld moet weer de onderwereld zijn. En wat je nu dus ziet, is dat ze zich steeds meer manifesteren in de bovenwereld. En een mooi voorbeeld is denk ik de aanpak van de motorbendes de afgelopen jaren geweest. Daar zijn we erin geslaagd, maar op een gegeven moment motorbendes, de OMG's, salonveeg werden, om die toch weer terug te dringen naar de onderwereld door wetten aan te nemen, door gezamenlijk op te trekken, door gezamenlijk acties te ondernemen als overheid, als openbaar ministerie, als politie. En veel meer samen op te trekken en daarmee aan de voorkant te komen van de problematiek. En dat mis ik nu bij de aanpak van excessief geweld, bij de aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit die in ons land in een greep houdt, die onze wijken en onze kinderen in een greep houden. En ik vind echt dat we daar nog veel meer gezamenlijk kunnen optrekken, waar we ook nog meer steun van de overheid moeten hebben om uiteindelijk ook te zorgen dat die burgemeester niet alleen in de wind staat en niet uiteindelijk vanavond thuis zit met cameratoezicht, met ook het risico dat de schijnwerpers nu op hem staan. Omdat de criminelen denken van nou moeten we hem ook een kopje kleiner maken om toch weer onze goddelijke gang te kunnen gaan en door te gaan met onze business.
1: Ja, want dat is ook echt een reëel probleem, hè, bij burgemeesters. De veiligheid.
2: Ja, zeker. Het grootste risico is dat op een gegeven moment burgemeesters zeggen, wij doen ook maar niks meer. Dus in die zin is het alle hens aan dek. En zou ik nogmaals willen pleiten voor meer mogelijkheden voor burgemeesters om in te grijpen. Maar daarnaast ook veel meer inzet strafrechtelijk en veel meer steun ook van het Rijk om te zorgen dat we de juiste maatregelen kunnen nemen. En ik wil daar één ding bij zeggen.
1: Ja, wacht even. Bekruipt dat gevoel u ook wel eens? Dat u denkt, ik doe nu maar even niks voor mijn eigen veiligheid?
2: Nooit. Ik heb altijd mezelf aangemoedigd gevoeld als er weer een doodsbedreiging kwam, om maar zo te zeggen. Want dat betekent wel dat je op de juiste weg bent en dat je beet hebt. Want anders nemen mensen niet de moeite om je te bedreigen. Maar ik zie ook collega's die er af en toe wel voor terug deinzen. En dat is het laatste wat we moeten hebben. Dus dat betekent juist dat je schouder aan schouder moet staan en dat je steun moet bieden aan in dit geval deze dappere burgemeester die durft naar voren te stappen en dat hij dat niet alleen doet, maar dat hij gesteund wordt door al die andere veiligheidspartijen en door het Rijk om te zorgen dat dit soort praktijken, dit soort excessieve geweldsvormen hier niet meer zullen voorkomen. Daar moeten we heel hard voor werken. We moeten zorgen dat die systemen worden aangepakt en dat moeten we doen met de systematische aanpak van het Rijk, van de lokale overheid en andere veiligheidspartijen.
1: En er is ook af en toe wel kritiek. U heeft bijvoorbeeld kritiek van de gemeenteraad gehad of van gemeenteraadsleden over etnisch profileren als het gaat om die aanpak van de glazenwasser maffia. Dan hoor je een worsteling met de wet. Wat mag wel, wat mag niet. Zitten de burgemeesters nou een beetje op één lijn, als ik uw oproep hoor, om meer mogelijkheden en bevoegdheden te krijgen? Of denken jullie ook als burgemeesters onderling daar best verschillend over?
2: Nee, ik denk dat we heel eensgezind zijn in dat het nodig is om ondermijnende, in dit geval drugscriminaliteit, maar ondermijnende criminaliteit hard aan te pakken. Daar zijn we heel eensgezind in. En we ook in het besef dat we dat niet alleen kunnen. Dus het mag niet zo zijn dat dit alleen maar op het bordje van burgemeesters komt. Daar hebben we het Openbaar Ministerie bij nodig. Daar hebben we de politie bij nodig. Daar hebben we andere veiligheidspartijen bij nodig. Daar hebben we ook ouders bij nodig. Daar hebben we de hele samenleving bij nodig uiteindelijk om te zorgen dat we dat tij keren. En het ergste wat ons kan overkomen, dat is wat ik graag ook nog net wilde zeggen, is dat onze kinderen opgroeien in een samenleving waarin het gewoon is dat explosieven aan de deur worden gelegd door tieners, in Zaanstad door 13, 14, 15-jarigen. Dat het gewoon wordt dat onze kinderen 's nachts op straat gaan om die explosieven te laten afgaan en schietpartijen te laten plaatsvinden. Kinderen moeten 's nachts slapen om te kunnen werken, aan een mooie toekomst weer goed naar school kunnen gaan en daarmee mooie diploma's halen en daarmee een eerzame baan kunnen vinden. Dat is wat een samenleving die wij allemaal, alle burgemeesters voorstaan en willen graag steun van de hele samenleving ook zelf organiseren om te zorgen dat we dat kunnen waarmaken.
1: Meneer Hamming, burgemeester van Zaanstad, hartelijk dank voor uw tijd en uw reactie.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we naar Italië, want de premier daar, Giorgia Meloni, heeft vanaf morgen een record op haar naam. Ze is dan de langstzittende Italiaanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. En zij verslaat daarmee de vorige recordhouder Silvio Berlusconi. Hedwig Zeedijk is Italië-deskundige. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, Meloni is nu 1412 dagen premier, bijna 4 jaar. Dat is nog wel een eindje weg van het Nederlandse record, hè, van 14 jaar.
3: Ja, dat kun je wel zeggen, maar in Italië is dat toch echt een hele mijlpaal. De langste. En je noemde hem al, Berlusconi, ja, die heeft dat eerder gehad. 2 keer met twee van zijn 4 regeringen, bijna 4 jaar. Maar de meesten houden het in Italië toch maar 1 jaar of 2 vol. Dus het is best een verdienste.
1: Ja, en zij houdt sowieso wel van records breken, hè, Meloni?
3: Ja, nou, ze is er niet op uit. Maar ja, ze was in 2008 natuurlijk de jongste minister ooit, toen ze 31 was. Toen werd ze minister van Jeugd. En ze is natuurlijk nu sinds 4 jaar de eerste vrouwelijke premier van Italië. Het lukt niet altijd, hoor, want 10 jaar geleden probeerde ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Rome te worden. En dat is niet gelukt. Dus het is niet altijd de prijs.
1: Nee. En waardoor komt het dat het haar lukt langer aan de macht te blijven dan haar voorgangers?
3: Nou, het is niet zo heel spannend, denk ik, want het is gewoon ook een beetje geluk. Ze heeft gewoon een comfortabele meerderheid in het parlement. Meer dan al die anderen altijd hadden. Ze zit echt met 20, 30 zetels meer in de Senaat en in de Kamer. En ze heeft maar 2 coalitiepartners en die zijn klein en zwak. Dus die willen de macht ook niet verliezen. Dus ja, dat maakt dat het eigenlijk heel gemakkelijk is. Voorgaande regeringen hadden een grote coalitie. Werd wat gerommeld. Dan is het makkelijk om de stekker eruit te trekken als je denkt dat je met nieuwe verkiezingen op winst staat. Nou, dat hebben haar partners helemaal niet. Die staan op verlies. Dus die willen wel bij Meloni blijven.
1: Ja, en toch, hè, je moet altijd compromissen sluiten om aan die macht te blijven. Je moet samenwerken binnen en buitenland. Hoe doet zij dat? Wat is haar stijl daarbij?
3: Nou, een beetje dat ze 2 gezichten heeft in binnenland en buitenland, denk ik. In Europa presenteert ze zich toch als de conservatieve staatsvrouw. Ze telt mee. Ze is een groot land natuurlijk, Italië in Europa. Ze durft een grote mond op te zetten tegen Trump, waar ze even ruzie mee had. Dat is haar stijl naar buiten toe en naar binnen toe. Ja, ze spreekt de taal van het volk en dat spreekt de mensen toch ook wel aan. Ze is er één van het volk. Ze komt uit een volkswijk. Denk maar weer, ja, nog steeds toch aan die campagne die ze voerde, waarbij ze keihard zei van ik ben Giorgia, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben een Italiaanse, ik ben een christen en dat pakt niemand van me af. Nou, dat snappen de mensen, dat verstaan ze. Ze zegt dat ze voor het volk opkomt, maar in feite is dat ook weer niet zo, hoor.
1: Nee, want lukt het haar om haar agenda door te voeren als premier en haar verkiezingsbelofte na te komen?
3: Nee. Nee, dus eigenlijk niet. Er gebeurt heel weinig in Italië de afgelopen tijd. Ze had wat hervormingen die ze had aangekondigd, bijvoorbeeld op justitie. Maar dat is een grondwetswijziging. Daar moest het volk ook over stemmen in een volksreferendum. Dat heeft ze verloren. In andere situaties zouden Italiaanse politici daar zelf dan consequenties aan verbinden. Dat heeft ze niet gedaan, maar het was wel een teken aan de wand dat ze dat dus niet kon doorvoeren. Waardoor ze ook een andere hervorming, namelijk de gekozen premier, iets uit de stal van Berlusconi, ook maar even in de kast heeft gezet. Want daar zou ook een volksreferendum over moeten stemmen. Kieswethervorming, dat speelt nog wel in het parlement. Daar is ze nog wel mee bezig, maar het heeft daar al 4 jaar de tijd voor gehad en het is nog niet gelukt. Dat op politiek vlak en economisch, ja, gaat het eigenlijk ook niet met die beloftes. Ze beloofde de belastingen op benzine en lastenverlichting op gas en licht en zo te verlagen voor de mensen. Maar men ziet alleen maar de koopkracht afnemen. Die belastingen zijn niet verlaagd. Er zijn nog steeds lage lonen, weinig vaste contracten. Dus voor de mensen zelf is dat eigenlijk ook geen belofte geweest. Meloni spreekt over een groei van 1%. De economen en critici zeggen, nou, als het 0,5% is, dan hebben we het wel. En dat is nog steeds het minste in heel Europa. Dus nee, gaat eigenlijk helemaal niet goed.
1: Nee. En nu zijn er volgend jaar verkiezingen. Gaat ze weer meedoen? Wil ze door?
3: Ja, natuurlijk. En ze heeft ook wel een sterk blok. Hè. Ze is nog wel steeds goed voor 6-27% van de stemmen. En het rechterblok sowieso is het grootste in Italië.
4: Maar nog even, hè, want waarom lukt het haar dan niet om die beloftes na te komen?
3: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook. Ja, ze doet niet zoveel eigenlijk daarmee. Die belastingverlaging, ja, dat kan je niet zomaar even doorvoeren. Het moet ook wel geld ergens anders vandaan komen. Ze heeft honderden miljoenen gepompt in dat asielzoekerscentrum in Albanië, wat nu een terugkeerhub is. Dat is ook mislukt eigenlijk. Dus ja, ze kan niet zoveel met dat geld rollen natuurlijk. Ze doet wat kleinere dingetjes. Maar ja, die economie in Italië, die is gewoon, die loopt al jaren vast. Dus het is niet zomaar even 1, 2, 3 opgelost. Ook niet door Meloni natuurlijk. Dus,
4: nee, maar goed, ze wil dus wel weer meedoen. Hoe staat ze zo in de peilingen nu?
3: Nou, zij op zich wel goed. Zij heeft zelf wel een redelijk vaste achterban. Maar haar twee coalitiepartners dus niet. Lega Nord doet het heel slecht. Forza Italia ook. Die staan op verlies. En daarmee wordt zij rechts ingehaald door een nieuwe partij, Futuro Nazionale, van Roberto Vannacci. Dat is een man die komt uit de Lega Nord, maar die is, ja, die schuift tegen AfD aan, zeg maar, extreem rechts. Wil ook de macht van Brussel inperken en heeft trekt streng van leer. Daar kan Meloni natuurlijk eigenlijk niet mee in een regering gaan zitten. Want dat kan ze in Europa ook niet verkopen, dat ze dan nog een conservatieve staatsvrouw is. Maar dat betekent wel, die mensen komen wel straks in het parlement, want die staan op winst. En dat wordt dus aan de rechterkant van haar wel een rechtse oppositie. Daar heeft ze dan mee te maken. Daar moet ze zich naar verhouden. En dat betekent wel dat ze dan in een volgende regering in zo'n situatie eigenlijk net zo'n zwakke regering gaat krijgen als die regeringen voor haar. Met risico dat politici gaan overlopen, dat bepaalde wetten niet worden aangenomen en dat een regering misschien toch na 2 jaar valt.
4: Dat ligt in de toekomst besloten. Hedwig Zeedijk, dankjewel. Italië-deskundige over het record dus dat Meloni morgen breekt. De langzittende premier van Italië. Dankjewel.

0: Eros Ramazzotti, Italië. We zitten nu ook een Italiaans tintje aan het volgende dat we gaan bespreken. Namelijk Basta, de dramaserie die vanaf morgen te zien is over het leven en de voetbalcarrière van Marco van Basten. Van zijn jeugd en tijd bij Ajax tot het gewonnen EK en zijn succesvolle jaren in Italië bij AC Milan. Maar het gaat ook over de strijd met zijn pijnlijke enkel, waardoor hij zijn voetbalcarrière natuurlijk vroegtijdig moest stoppen. Remy van Heugt is de regisseur van deze zevendelige serie van Videoland. Van harte welkom.
1: Hallo.
0: Het is gebaseerd, de serie, op de autobiografie Basta. Jij werd gevraagd hiervoor, voor die serie. Wat dacht jij toen die vraag kwam?
1: Ik dacht eigenlijk twee dingen. Ik dacht, wauw, te gek. En het tweede was, ja, maar is dat leven zo heel interessant geweest? Want ik kende natuurlijk zijn sportieve successen allemaal. En ik was als jochje echt al een waanzinnige fan. Maar, en ze noemen hem ook de Sphinx. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat er nou allemaal achter schuil ging in zijn leven.
0: Maar je had dat boek niet gelezen?
1: Nee, nog niet. Nee, en dat ben ik dus meteen gaan doen. En daar stonden natuurlijk heel veel anekdotes in over de sportieve successen weer. Maar langzaam droopt er ook zo de tragiek van zijn fysieke strijd, zijn mentale strijd. En hij had op het einde van het boek heeft hij een hele mooie reflectie eigenlijk op zijn carrière. En dat, ja, hij zit daar een soort van te mijmeren. Het is niet heel samenhangend, maar het gaat over zijn vader. Het gaat over het geloof, het gaat over, ja, echt wel, waarom ben ik hier en wie was ik geworden als ik wel succesvol was geweest? En dat raakte me heel erg.
0: Ja, wel succesvol of langer succesvol was geweest. Want Hij is natuurlijk enorm succesvol geweest.
1: Ja, uiteraard. Ja. Als hij het nog wat langer had kunnen rekken, ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, laten we even luisteren naar een fragment uit de serie. Dat was voor zijn laatste enkeloperatie.
2: Ik moet gewoon terug dat veld op, oké?
3: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco. Dat deden ze in de middeleeuwen, idioot.
2: Ja, maar ik heb alles geprobeerd. Wat moet ik doen?
3: Stoppen, Marco.
2: Ik ben 29.
3: Dus nog genoeg tijd om nog wat
2: achter te vinden. Ik moet voetballen!
0: Nou, dit is een ruzie die hij heeft met zijn vrouw.
2: Ik kan niks anders! Echt niks!
0: Ja, met zijn vrouw over wel of niet opereren. Een heftige operatie. Het is overigens, daar komen we zo op, natuurlijk niet de echte Marco van Basten die we hier horen. Maar dit is zo'n pijnlijk moment.
1: Ja, hij was zo radeloos na zoveel operaties en zoveel vertrouwen steeds maar weer in een nieuwe arts. En we kennen allemaal dokter Marti, dokter Martens. Ja, die enerzijds zeiden van, we kregen een vergiftigd geschenk. Maar iedereen wilde hem ook, wilde natuurlijk ook de wonderdokter zijn. En hij legde maar steeds weer dat lot in handen. En uiteindelijk kwam hij uit bij dokter Martens, die hem een constructie, het Elisarov-apparaat, echt met ijzeren pinnen door zijn botten, en om maar ruimte te maken dat er weer een soort tissue weer zou groeien tussen die gewrichten. Het was een vrij kansloze missie, maar het was wel barbaars.
0: En jij noemt nu twee mannen die hem wilden helpen. Wat mij opvalt in die serie, want ik heb er al veel van kunnen zien, is dat mannen een dominante rol speelden in zijn leven. Ja. Mannen met wie hij ook breekt of van wie hij afstand neemt, die iets van hem verwachten. Ja. Die hem ook een beetje gebruiken. Berlusconi als baas van AC Milan, Cruijff bij Ajax. Ja. Nou, zijn vader was ook een pittig man, zullen we maar zeggen. Dan heb je allerlei artsen inderdaad om hem heen die wel hun best doen, maar ook een beetje gaan experimenteren misschien. Was dat voor jou ook echt een thema, die mannen in zijn leven?
1: Ja, zeker. Eigenlijk van jongs af aan al heel, ik denk dat hij heel loyaal is naar de mensen van wie hij houdt. En met name zijn vader ook. We hebben zijn vader wel ietsje steviger neergezet dan in realiteit.
0: Die was aardiger in het echt dan in de serie?
1: Ook. Ja, okay. Maar hij schrijft ook wel in zijn boek dat er heel veel vanaf hing. En ik geloof wel dat hij daarom ook niet alleen voor zichzelf voetbalde. Ik bedoel, ik denk dat hij echt wel de beste speler ter wereld wilde worden. En daarom zo ver ging.
0: Maar had ook zijn vader te pleasen.
1: Ja, of vaders. Ja, zoals hij ook zegt. Hij is door Cruijff ook wel af en toe echt wel goed over het randje geduwd. Om zelf met blessures, waarvan ze het wel wisten, toch echt wel door te spelen. Dat laten we ook wel zien.
0: En de acteur die hem speelt, dat is Chris Peeters. Ik moest wel even wennen voordat ik hem als Van Basten kon zien in de serie. Herken je dat of hoor je dat meer? Want je kent Van Basten natuurlijk goed. Of tenminste, ik dan wel, qua van televisie en voetbal. En dan opeens is iemand anders, moet ik denken, hé, dat is Van Basten. Dat vond ik wel even lastig.
1: Ja, dat begrijp ik. Het is natuurlijk altijd bij hele iconische mensen of hele iconische figuren. Die zijn zo op in je hersenen geprogrammeerd. Maar ja, wij maken natuurlijk een dramaserie. We kunnen nog niet met AI hele gezichten veranderen. Nou ja, wie weet.
0: Maar hopen wel met visual effects een hoop verder gekomen. Maar goed,
1: daar kunnen we een hoop stadions mee maken, dat is waar. Het gaat natuurlijk om dat je in een fictieve wereld terechtkomt waar je mee gaat leven met het personage. Het is natuurlijk een dramaserie. En ik denk wat Chris heeft dat geweldig. Chris Peters heeft dat geweldig vertolkt. Hij heeft ook zichzelf zo ver afgetraind dat hij ook fysiek precies hetzelfde uitzag. Ik bedoel, alles wat hij wel in controle kon hebben om op Marco te lijken, heeft hij gedaan. En zodoende konden we ook een hele mooie hybride vorm maken van voetbalwedstrijden met echt materiaal, met ons gedraaid fictioneel materiaal. Waardoor ik hoop dat je soms bijna het verschil niet meer ziet waar je nou bent.
0: En Van Basten zelf, die had een veto. Ja. Die mocht zeggen, deze acteur mag mij wel spelen, deze niet.
1: Klopt.
0: Hebben jullie er heel veel moeten testen voordat je bij Chris Peters uitkwam?
1: Nou, we hebben wel aardig wat jongens gezien, ja. Zeker. En we hebben ze allerlei oefeningen laten doen. Interviews ook laten naspelen. Scènes laten spelen met allerlei Lisbetten ook en andere personages. Ja, op een gegeven moment krijg je echt wel door. Voor mij is het belangrijkste, je kiest de beste acteur. En ik denk dat Chris wel echt zoveel kwaliteit heeft. Die kon zoveel lagen spelen. En ja, hij speelt ook niet alleen maar zijn eigen leeftijd. Hij speelt een 19-jarige. Hij speelt de 25-jarige. Hij speelt de 29-jarige. En zelfs tot en met de 45-jarige. Ja.
0: En hoeveel bemoeienis had Van Basten verder met de serie?
1: Hij heeft ons eigenlijk heel veel ruimte gegeven. Dat zegt hij ook. Dat hij, hij zei, ik ontmoette hem en hij zei eigenlijk, maak er wat moois van. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was het.
0: Maar je hebt hem niet ondertussen heel veel gesproken?
1: Nee, Chris wel. Ja? Chris heeft hem veel gesproken. Okay. Wij hebben wel contact gehad met zijn agent. Dat er af en toe die hebben natuurlijk het hele scenario ook gelezen. Die hebben daar wel af en toe wel wat aan een opmerking over gehad. En dat was ook af en toe wel even pittig, maar dat was ook goed.
0: Dan kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Je bent natuurlijk het verhaal aan het verdichten. Dus je hebt allerlei situaties die hij heeft meegemaakt. En soms schuif je wat in tijd om die samen te kunnen brengen, omdat ze gewoon dramatisch beter werken. Maar soms lieten we daardoor bepaalde gebeurtenissen op een moment plaatsvinden waarvan ze zei, ja, maar zijn gedrag werd niet bepaald door
0: Iets wat toen gebeurde.
1: Een belastingaanslag. Bepaalde niet zijn trainersloopbaan bij Ajax, bij spreken.
0: Moest er dan uit.
1: Nou ja, dat was even slikken. Maar ik denk, ik vond ook wel een goed punt. We zetten al heel veel naar onze hand. We dramatiseren, dat zeggen we ook. Maar je wil natuurlijk ook recht doen aan de werkelijkheid.
0: Ja. Nou, ik vond het uiteindelijk wel een beetje treurig ook om te zien. Maar ik hoop dat hij nu heel gelukkig is, in ieder geval.
1: Wie, Marco?
0: Ja.
1: Gisteren zag hij er heel blij uit.
0: Ja, hij was bij de première
1: dat zei hij ook.
0: Wel tevreden. Ja. Maar Schrokker hoorde ik op de radio zelf soms ook een beetje van.
1: Ja,
0: Je alles achter elkaar zag. Ja. Remy van Heugden, regisseur van deze zevendelige serie over Van Basten. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Het oog zit erop voor vanavond. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
5: Tessa van Vliegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
5: En Mats Akkerman.
8: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want het zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
6: Ja.
8: Het C-woord is gevallen in ieder geval. In Den Haag.
5: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
6: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
7: popcorn.
5: Haagse hindernissen.
6: Een operette.
5: Een podcast van WNL.
6: Politiek drama.
5: Nu op NPO Luister.
9: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
4: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
12: Onaf, denk ik.
11: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
12: Nou, daar ben ik toch af.
11: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
13: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
14: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
16: NPO Radio 1.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit...

0: in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: It's wanting more. It's gonna send me to my knees.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de dienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

0: elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek.